0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloot de rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink, die door hackers werden afgeperst, hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. Begin volgend jaar moeten de concrete voorstellen voor de nieuwe regels klaar liggen. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijke uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië waar het toestel vandaag veilig kon landen. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt. Dat blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol. In de winter viel er ook weinig sneeuw. En daardoor lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien en kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers of verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen, die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft het tijdelijke uitstel opgeheven. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die ze in 1995 pleegde toen ze 18 jaar oud was. Volgens haar advocaten is destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. De executie werd daarom gisteren een uur voor aanvang uitgesteld. Twee ruiten van het gemeentehuis van Rhenen zijn afgelopen avond vernield met vuurwerk. Dat gebeurde na een protest bij een raadsvergadering over de opvang van asielzoekers. Toen de politie al was vertrokken, werd er vuurwerk afgestoken. Daarbij werden twee ruiten van het gemeentehuis vernield. De mobiele eenheid werd ingezet om in te grijpen. Er is niemand aangehouden. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw. Daardoor lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolven te verduren kreeg. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het is de autoriteiten in de Amerikaanse staat Tennessee niet gelukt om het leven van Christa Pike te beëindigen. De ter dood veroordeelde Pike leeft nog na het krijgen van 2 dodelijke injecties. Dat zeggen journalisten die bij de executie aanwezig waren. Haar advocaten hebben gevraagd om de executie per direct stop te zetten. De executie volgt op een besluit van het Amerikaanse Hoge Rechtshof van een paar uur geleden. Daarin werd het eerdere besluit van een lagere rechter om de doodstraf uit te stellen teruggedraaid. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er ook een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers zijn de afgelopen zomer flink gekrompen. Volgens cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten smolt 5,5% van de ijsmassa. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte droeg daaraan bij. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waardoor de gletsjers in de zomer maandenlang onbedekt in de volle zon lagen. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door vulvakanker hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Dat blijkt uit een eerste studie onder vrouwen die een deel van hun clitoris zijn kwijtgeraakt door vulvakanker. Na reconstructie kon 90% van die vrouwen weer een clitoraal orgasme krijgen. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog, het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet komt met een voorstel om duidelijkheid te geven aan ZZP'ers wanneer ze wel en niet mogen worden ingehuurd. Zelfstandige ondernemers moeten onder meer een inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een verzekering tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid hebben. Wie daaraan voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn dat de Belastingdienst op bezoek komt om toch extra premies of loonbelasting te betalen. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars. Volgens minister Buchholz O'Sullivan drijven sommige malafide makelaars de prijs op. Trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Daarom komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers.
2: Het is een behoorlijk grote stap. Ik had het liever ook niet gedaan. Hè. Ik heb in een eerder interview ook aangegeven, laat alsjeblieft die branche met elkaar komen tot een oplossing, zodat die klachten op een goede manier worden opgepakt en dat er ook iets mee gebeurt. Nou, dat is niet gelukt.
1: Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. Ruim 5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Het ijs smelt nog steeds en dat is bijzonder voor deze tijd van het jaar, zegt deze onderzoeker.
3: You can hear it melting. And that's also very impressive to me because normally end of September the melting shuts off and finally the glaciers are silent for a few months.
1: Naast de hitte in de zomer viel er in de winter ook te weinig sneeuw. Het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet komt met strengere regels voor makelaars. Daarmee moeten misstanden in de sector worden aangepakt. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Ook moet er een geschillencommissie komen die in het uiterste geval een beroepsverbod kan opleggen. Een nieuwe wet moet een einde maken aan de discussie wanneer iemand ZZP'er is en wanneer niet. ZZP'ers moeten onder meer een BTW-nummer hebben en zich verzekeren tegen ziekte. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn voor naheffingen. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door een tumor hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Deze oncoloog bedacht het samen met collega's.
2: Wat we hebben gedaan is, zodra de tumor is verwijderd, is dat we de zenuwbaantjes opzoeken die zijn overgebleven van de clitoris. Die maken we los van het weefsel daaromheen, waardoor we ze op de plek kunnen leggen van waar het oude topje van de clitoris lag.
1: Bijna alle vrouwen kunnen na de hersteloperatie weer een orgasme krijgen. Bij het gemeentehuis in Rhenen was het gisteravond onrustig en zijn meerdere ruiten vernield door vuurwerk. Dat gebeurde nadat de gemeenteraad had ingestemd met de opvang van 110 asielzoekers in Rhenen. Vanwege de onrust werd de ME ingezet. De verdachten zijn gevlucht. De executie van een ter dood veroordeelde vrouw in de VS is mislukt. Na het krijgen van 2 dodelijke injecties leefde Amerikaanse Christa Pike nog. Volgens aanwezige journalisten had ze veel pijn, maar ademt ze nog wel.
3: She lifted her head up and was looking around at one point. She said that there was a spot that was burning and hurting and asked if that was normal. None of it was normal. I covered all the executions last year. We haven't seen anything like it.
1: Pike is naar het ziekenhuis gebracht. Ze werd ter dood veroordeeld voor een moord in 1995. Ze was toen 18 jaar. Het weer, vandaag vooral in het oosten stevige buien. In de rest van het land overwegend droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: one good girl, daughter.
1: In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar het gaat niet door, bevestigt justitieminister Van Weel aan de Telegraaf. Nederland had de EU gevraagd om de geldkraan voor Sierra Leone dicht te draaien om Jos L. uitgeleverd te krijgen. In Kiev worden weer noodgedwongen stroomonderbrekingen ingelast. Die stap volgt na een Russische aanval op de energieinfrastructuur. Delen van de Oekraïnse hoofdstad komen volgens een schema steeds even zonder stroom te zitten, zegt correspondent Christian Pauwe.
3: Ook zijn er beperkingen ingesteld voor bedrijven tussen 8 uur in de ochtend en 9 uur 's avonds. Dat betekent dus dat ze het elektriciteitsverbruik moeten beperken, die uren tot een bepaald maximum. Dit allemaal dus om de druk op het elektriciteitsnet te verminderen.
2: De Oekraïnse premier heeft het over de zwaarste aanval op de energiesector sinds het vorige stookseizoen. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. De piloot op de vlucht van Fly Dubai werd gisteren neergestoken door zijn collega. Israël vermoedt dat die co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Na de aanval konden andere piloten aan boord het toestel veilig laten landen in Saoedi-Arabië. Een nieuwe wet moet een einde maken aan de discussie wanneer iemand ZZP'er is en wanneer niet. ZZP'ers moeten onder meer een BTW-nummer hebben en zich verzekeren tegen ziekte. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn voor naheffingen. De nieuwe wet moet opdrachtgevers ook duidelijkheid geven, zegt minister Aartsen.
4: Die krijgen te maken met handhaving van de Belastingdienst. En uit angst daarvoor zeggen ze, dan huur ik helemaal geen ZZP'ers maar meer in. En dan zie je dus dat ZZP'ers, een grote groep mensen in Nederland, helemaal geen opdrachten meer krijgen. Terwijl dat eigenlijk niet nodig is. En dat moet deze wet echt gaan oplossen.
2: De nieuwe wet moet 2028 ingaan. Het weer, 's ochtends nog een bui, in het oosten kans op onweer. De loop van de dag minder regen en zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: Goedemorgen, luisteraars, daar zijn we weer. Het is weer donderdag, dus het is tijd voor brunch.
1: Weer donderdag, zeg je. Ja, het is...
0: Ja, weer donderdag. Het is zo weer donderdag.
1: Maar geen mooi weer donderdag, Linda, vanochtend.
0: Nee, dat is waar. He? Maar volgens mij gaat dat in de loop van de dag gaat dat nog wel weer goed komen, Jan.
1: Ik hoop het. We waren er zo aan gewend.
0: Aan dat mooie weer. Ja, maar het was wel warm, hè. Het is, gisteravond heb ik gecollecteerd. Ik had het shirt nat op de rug staan. Zo warm was het gisteravond nog. En dat was om 7:30, hè.
1: Ja, maar volgens mij was het vanmorgen ook 19 graden bij mij op de thermometer. Ja,
0: dus nee, hoor, dat weer dat komt goed.
1: Ik 1 oktober, 19 graden.
0: Ja. Ja, lekker, toch? Hé, we gaan er weer wat moois van maken vandaag.
1: Laten we maar gauw beginnen.

0: zijn we die instinkertjes, hè, deze
1: ja,
0: platen.
1: Ja, iedere keer denk ik, moet ik hem nou terughalen? Moet ik hem nou terughalen? Nee, er kwam nog iets. Ja, dan moet je de liedjes goed kennen, hè?
0: Elvin Stardust en Pretend.
1: Nou ja. Hé, Jan, wat gaan we doen vandaag?
0: Ja, we hebben weer een vol programma. Ook elke week een beetje hetzelfde, hè? Goed, het is wel leuk om dan weer ook zo'n programma in ieder geval even te doen. We gaan zo meteen bellen met Carla Schenk. En dat is alweer een jaar geleden dat we daarmee gesproken hebben. Want het is 1 oktober vandaag. En oktober, het staat altijd voor stoptober. En dan weet u ook waar het over gaat. Stoppen met roken. Nou, we zijn weer heel benieuwd hoe de belangstelling daar dit jaar voor was. Straks om 9:15. De kruimelschaar bij monden van Erna van Roekel. Die is op zoek naar vrijwilligers. En dan met name vrijwilligers ook voor de hospice in Epe, Casa Vera. En om 9:45 hebben we Doreen Hogeboom. En Doreen is van Koppelswoe. En Doreen doet een oproep voor de vrijwilligerswaarderingsmarkt. Nou, wat is dat nou weer? We gaan het straks horen om 9:15.

0: Ja, give a little love. Maar dan in... Wat was
1: andere
0: het ook
1: uitvoering,
0: alweer?
1: Hè?
0: Ziggy in the house.
1: Ja, ja. Ja, oorspronkelijk is die van...
0: Albert
1: weet ik niet.
0: Ja,
1: die heeft hem ook opgenomen. Maar ja. Ik weet niet of hij nou degene is die het geschreven heeft... of als eerste uitgebracht heeft. Maar dit klinkt toch lekker zomers.
0: Ja, dat is...
1: Je
0: blijft in zomerse stemmingen, Jan. Jij gaat het gewoon volhouden, heel goed.
1: Gisteravond ben ik bij de Noordgouw even geweest, hier in Heerde. En mensen zullen daar ongetwijfeld iets over gelezen hebben. Er was een informatieavond door een aantal boeren uit Vorchten. Met name, zeg maar, uit de Hoogwatergeul. En ja, die staat het water tot aan de lippen. Want... ja, ze weten het eigenlijk ook niet meer. En ik denk dat zij spreken voor elke boer in Nederland. Want ja, er wordt natuurlijk zoveel gesproken over allerlei regels, over stikstof. Zij hadden een informatieavond georganiseerd in de aula van de Noordgouw. Enorme opkomst. Ik denk dat er meer dan 200 man was.
0: Oh ja.
1: En ja, ben je nou veel wijzer geworden, was een vraag die ik aan een van de organisatoren stelde. En die zei, nou maar nee, we hebben wel een heleboel verteld. En er zijn ook een heleboel vragen gesteld waar ook antwoorden op gekomen zijn. Mensen worden in ieder geval wel geïnformeerd.
0: Precies.
1: Door degene waar het om draait. En ja, dat vond ik een mooie insteek.
0: Ja.
1: Dat zou eigenlijk... Het is misschien niet allemaal heel objectief. Maar goed, op het moment dat je daar zeg maar iemand van de overheid... Hè, de hele

0: de enige oplossing nog. Ja, en daar kan ik me voorstellen dat je als boer met die situatie op dit moment te maken krijgt. Dat je denkt, jongen,
1: hoe, ja, moet dat dan?
0: Hoe moet dat nou?
1: Ja.
0: Dus het was een absoluut interessante avond. En ik hoop dat ze dat in de toekomst ook meer gaan doen. Dat ze het publiek daar in ieder geval bij betrekken. Ik weet niet of het zin heeft. Hè, maar...
1: Ik denk dat het misschien wel mooier is dan actie voeren en brandstichten en weet ik veel. En nou zullen dat niet altijd die boeren zijn die dat doen. Maar ik denk dat dit wel een mooie actie is. Je kunt mensen beter informeren.
0: Het is begrip kweken. Precies. En ik denk dat je daar meer mee opschiet als dat je op de snelweg gaat zitten of strobalen in de brand steekt.
1: Ja.
0: En ja, mensen die er in principe natuurlijk niks mee te maken hebben, hoewel indirect wordt iedereen er natuurlijk heeft er mee te maken. Maar dat het goed is dat ze dit soort avonden organiseren. En nou ja, het bleek ook dat het enorm leeft.
1: Ja.
0: Want een hele grote belangstelling. Binnenkort bij RTV 794 op beeld. Dus daar wordt dat filmpje ongetwijfeld veel bekeken.

0: Uit België komt die Wiltura en Hopeloos. Onze eerste gast hangt aan de telefoon. En dat is de woordvoerder van Stoptober Nederland, Carla Schenk. Carla, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ja, ik hoor net Hopeloos. Nou, natuurlijk helemaal niet, hè. We zijn juist hartstikke positief

0: hartstikke positief begonnen.
1: Oh, die... oh, we hebben meteen het verkeerde nummer uitgezocht. Ja, voor dit onderwerp. Wat dom.
2: Nee, deze is voor die mensen die het niet lukt.
1: Oh, ja, oké. Okay. Ja. Dan komt hierna een plaatje
0: voor... allemaal meedoen.
2: Zo is dat. Zo is dat. Goedemorgen, Carla. Welkom. Goedemorgen. Het is alweer een jaar geleden dat we met elkaar gesproken hebben. Want het is vandaag 1 oktober. En dan vinden we... Ja, dat is een vast item. Dan gaat er weer wat gebeuren in Nederland. Stoptober gaat weer van start. Kun jij nog eens uitleggen waar we het over hebben?
0: Ja, stoptober is 28 dagen lang niet roken. En dat maakt de kans 5 keer groter dat je blijvend kan stoppen. Dus het is echt een hele goede manier om met z'n allen, zeggen wij dan altijd, met z'n allen te stoppen. En daarbij is support van de omgeving heel belangrijk. Dat weten we ook uit onderzoek. Daarom hebben we ook dit jaar de Stoptober Support Tour. Met een supportteam van Patty Bart, Lotte van Eijk, Remy Donjaski, Computer van Dijk en Danielle Cohen. En natuurlijk onze Anja, die vorig jaar na 55 jaar ook is gestopt. Die gaan stoppers een maand lang live en online elke dag helpen. Dus dat is natuurlijk super mooi, maar ook eigenlijk aan alle luisteraars. Ken je iemand die stopt of stop je zelf? Ja, zorg dat jouw omgeving jou ook support daarin. Want vaak zie je natuurlijk dat mensen dan stoppen en dat lukt dan niet de eerste keer. Dat is ook normaal. Vaak zijn er ook meerdere pogingen nodig. Maar dan is het juist belangrijk dat die omgeving toch blijft zeggen van, joh, je kan het en probeer het gewoon opnieuw. En niet dan na die eerste keer dat het mislukt zegt, oh ja, nee, hij gaat het weer proberen. Dus het zal er weer niet lukken. Dus je moet eigenlijk juist heel positief blijven.
2: Ze moet in blijven spreken.
0: Ja, zeker. En afleiding geven, leuke dingen gaan doen en vooral blijven zeggen, joh, je kan het en volhouden en steunen je. Ja.
2: Hoeveel mensen doen er dit jaar mee, Carla?
0: Dat is lastig te zeggen, hè? Weten we niet precies.
2: Ze geven het niet specifiek bij jullie op?
0: Ja, ze geven het, nee, dat hoeft ook niet, dat vragen wij ook niet. Maar we weten wel uit onderzoek dat er echt honderden duizenden mensen zijn die meedoen. Vorig jaar geloof ik rond de 300.000. Jeetje. Dus het zijn wel echt wel heel veel mensen die meedoen. Ja.
1: En heb je dan ook een idee voor hoeveel mensen of het uiteindelijk ook lukt?
0: Dat weten we niet precies, maar we weten wel, ja, we horen natuurlijk wel dat heel veel mensen het juist dankzij Stoptober lukt. Dus het is wel ook de grootste stoppoging, zeg maar, gezamenlijke stoppoging van het jaar. Maar hoeveel het dan na afloop ook echt daadwerkelijk is gelukt, daar hebben we geen cijfers over.
1: Ja, dat is wel jammer, hè? Nou weet je het tenminste van een percentage. Klopt. Maar dus ook zeggen dat het vooral, tenminste dat Stoptober en de campagne vooral is voor de mensen die er omheen staan. Zodat je mensen kunt supporten, zodat je mensen kunt stimuleren nog meer, zeg maar, dan degene die daadwerkelijk moeten stoppen met dat roken.
0: Ja, het is wel om iedereen natuurlijk te motiveren van doe mee. Hè? Daar is het zeker op gelukt, maar doe mee en wij gaan je helpen. Dat is eigenlijk de boodschap. Je hoeft het niet alleen te doen. Kijk, roken is natuurlijk, het is gewoon een hele zware verslaving. En mensen onderschatten dat wel eens. Dat het net zo verslavend is als coke of heroïne. Dan zeggen ze nee, maar ik heb het nodig, want ik wil me beter kunnen concentreren. Of ze hebben allemaal... dat ze toch weer die sigaret opsteken. Maar ze vergeten dat ze er eigenlijk in die zin niks aan kunnen doen. Want ze zijn gewoon verslaafd gemaakt door die tabaksindustrie. En dus je bent er echt niet zomaar vanaf.
2: Het neemt weer toe, begrijp ik, Carla. De jeugd gaat meer roken, maar met name ook vapen. Verslavend is.
0: Dat is natuurlijk zo kwalijk, hè, dat er echt wordt ingezet op die jongeren. Die natuurlijk nog heel kwetsbaar zijn en daar heel gevoelig voor zijn. En op het moment dat ze dan met dat vapen beginnen, worden ze dus ook al acuut verslaafd gemaakt. En we gaan ze daarna ook weer over op sigaretten. Dus het is natuurlijk verschrikkelijk dat dit gebeurt. En dat allemaal maar kan.
2: Nou geven jullie aan, het stoppen, dat is niet zozeer makkelijk gezegd. Hè? Ik ga stoppen met roken. Maar om het vol te houden, daar hebben jullie nou het supportteam. Maar waarom is het zo moeilijk om het vol te houden? Dat heeft alles te maken met die verslaving.
0: Met die verslaving, klopt. Ja. En daarom hebben we bijvoorbeeld ook weer, om die mensen te helpen, die Stoptober-app. En daar krijg je echt iedere dag tips, motiverende boodschappen. Er is ook een WhatsApp-kanaal. Daarom doen we het ook. Iedere dag krijgen die mensen dus, het zij online, het zij offline, iedere dag krijgen ze die support. Kijk. Dus juist om ze door die moeilijke momenten heen te slepen. En dan op een gegeven moment, als je dus die 28 dagen door bent, dan heb je die zwaarste ontwenningsverschijnselen, die heb je dan eigenlijk achter de rug. Ja. En als je het 28 dagen dan vol kan houden, dan denk je, ja, waarom zou ik nu niet... Hè, het is eigenlijk zonde als ik nu weer ga roken, ja.
1: Maar dat betekent dus dat je bijvoorbeeld met Stoptober, als je werkelijk houdt aan die hele maand oktober, dan heb je dus het moeilijkste achter de rug.
0: Klopt, ja. Ja, dan ben je die zwaarste ontwenningsverschijnselen daarbij dan eigenlijk doorheen.
1: Dan ben je dat verslavingsgevoel kwijt.
0: Ja, en je merkt ook meteen al de voordelen. Hè. Je krijgt meer lucht, je gaat beter ruiken, je smaak wordt beter. Je ruikt zelf lekkerder, hè, laten we eerlijk zijn. Ik bedoel, het is toch niet echt heel sexy, rookgeuren. En je hebt meer rust in je hoofd, want je hebt natuurlijk continu dat stemmetje van je wil weer een sigaret opsteken. Ja. En na die 28 dagen is dat minder. Kijk, je blijft het altijd wel houden. Je zult altijd wel, ik heb met Anja nog even gesproken, je blijft altijd wel momenten houden dat je denkt, oh ja, nu.
1: Ja.
0: Maar dan gaat het ook weer weg. Het gaat eigenlijk vrij snel ook weer weg.
1: En het is denk ik ook belangrijk dat je, want dat hoor je ook vaak, op het moment dat je het moeilijk krijgt in het leven, er komen teleurstellingen iets wat heel verdrietig is, dat je dan gauw de neiging hebt om nou te denken, nou dan mag ik wel een sigaretje even.
0: Ja.
2: Jezelf dat belonen.
0: Is het. Ja, jezelf belonen. Ja. Ja, nou ja, dan is het eigenlijk dus de kunst dat je of inderdaad die support uit die omgeving haalt, die zegt, joh, nee joh, zonde. Ja. Of ga afleiding, ga even wandelen, ga even iets op je telefoon doen. Want doe dat even een minuutje en dan is het alweer weg.
2: Ja. Even wat afleiding.
0: Even wat afleiding.
2: Jullie hebben een support tour dit jaar als nieuw item toegevoegd. Daar doen een aantal bekende Nederlanders aan mee. Je hebt ze al even genoemd. Maar wat houdt dat dan in? Wat gaan die doen?
0: Ja, die support, dus het Stoptober Support Tour, die gaat met de Stoptober bus. Dus echt gewoon een hele grote, helemaal mooie, nou ja, speciale Stoptoberbus. En die gaat dan op bezoek in, die gaat naar Rotterdam, naar Arnhem en naar Tilburg. Arnhem is dichtst bij jullie in de buurt op 6 oktober. En daar zijn dan allemaal leuke acts voor het publiek. En er is ook een videodeurbel waar het publiek dan een boodschap in kan inspreken voor stoppers die ze kennen. Dus gewoon even een soort pep talk. En van die video's wordt een leuke compilatie gemaakt. En Patty Bart, die gaat in die steden een stopper verrassen. Dus dat weet diegene dan natuurlijk nog niet. Dus dan gaan ze met die Stoptoberbus naar diegene toe. En ze komen dan op een bepaalde locatie daar om het publiek ook weer toe te spreken. En ook weer om aan te moedigen.
2: Jullie zoeken de mensen ter plaatse op om ze een hart onder de riem te steken. En ze in ieder geval zo te supporten dat ze het volhouden.
0: Ja.
2: Die 28 dagen.
0: Ja.
2: Ik zie hier de meerderheid van de rokers, die wil eigenlijk wel graag stoppen. Ja. Maar tegengesteld is eigenlijk dat er steeds meer jeugd is. We haalden het al eventjes aan, die gaat roken, maar sterker nog, die gaat vapen.
0: Ja.
2: Maar ze willen ook stoppen met roken. Wanneer is dat omslagpunt dan? Als je verslaafd bent.
0: Dat geldt echt voor die jongeren. Hè? En daar gelden natuurlijk zeg maar andere regels. Hè? Die laten zich natuurlijk heel erg beïnvloeden door elkaar, door de social media. Dus dat is wel een andere groep, zeg maar, dan gewoon de volwassenen. Hè? Ja. Dus wij weten van de volwassenen. Wil die meerderheid, die wil er gewoon vanaf.
2: Ja, dat is waar jullie je ook in oktober met name op richten.
0: Ja. Dit gaat echt over stoppen met roken. En deze campagne is niet echt gericht op schoolkinderen. Nee. Het is echt op volwassenen gericht, ja.
2: Dan zijn er heel veel mensen permanent ziek van het roken.
0: Ja.
2: Ik lees hier 672.000.
0: Ja, ongelooflijk, hè?
2: Wat een schade brengt dat aan de gemeenschap.
0: Ja, zeker. Ja, het levert je niks op. Alleen maar ellende eigenlijk, hè?
2: Precies.
0: Waarom zou je hiermee doorgaan? Het is slecht voor je gezondheid. Je wordt er ziek van. Je krijgt er uit mijn hoofd, ik geloof, iets van 7 soorten kanker of zo. Nou ja, ik bind me niet vast op dat aantal. Nee, maar je wordt er alleen maar ziek van. En We willen allemaal gezond oud worden. Dus Patty Bart zei dat ook gisteren nog tijdens de start van Stoptober. We willen allemaal, zij heeft ook acht jaar geleden is zij gestopt met roken, ook met drinken. En zij zegt, ja, we willen allemaal gezond oud worden, dus stop er gewoon mee.
2: Reden te meer om dat pakje aan de kant te gooien en vanaf vandaag te zeggen van ik ben rookvrij.
0: En het, ja, en weet je wat het ook is? Het levert ook zoveel geld op, hè? Ik bedoel, je houdt zoveel geld over waar je andere leuke dingen mee kan doen.
2: Precies, precies. Ook Stoptober vanaf 1 oktober vandaag dus van start. Carla Schenk van de organisatie Stoptober. Dank je wel voor jouw toelichting vanochtend en weer veel plezier, maar vooral veel succes met jullie mooie actie.
0: Dank je wel. Dankjewel.

0: Oeh, ja, wie waren dat ook alweer?
1: Dat was snelle schakelen, hè?
0: Het plaatje was korter dan dat je had verwacht, hè?
1: Ja. How do you do it? Dat waren Jerry en de Pacemakers.
0: We hebben onze volgende gast alweer aan de telefoon hangen. We moeten tempo maken, Linda, vanochtend alweer.
1: Ik moet hard aan het werk.
0: Nou, valt reuze mee. ja, Anna van Roekel, we hebben er regelmatig te gast hier bij ons in Brunch. En zij is van de Kruimelschaar, de vrijwillige coördinator van de Kruimelschaar en is ook intensief betrokken bij de hospice Casa Vera in Epe. Erna, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Welkom bij Brunch. Erna, jullie zitten te springen. Ik val met de deur in huis. Jullie zitten te springen om vrijwilligers zowel bij de hospice als bij de Kruimelschaar.
2: Dat klopt inderdaad. Wij zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers. En het is zelfs bij de Kruimelschaar, bij de hulpdienst, is het zo dat je met 2 uurtjes al van betekenis kunt zijn. Dus 2 uurtjes vrijwilligerswerk in een week. Dan is er al voldoende te doen voor je als vrijwilliger.
0: Daar zijn jullie al enorm mee geholpen.
2: Zeker, zeker. Ja. Dus en dan denk ik, 2 uurtjes, wie zou dat nog kunnen missen? Ja. Dus misschien komen er na deze uitzending weer opnieuw aanmeldingen. De vrijwillige hulpdienst is op zoek naar vrijwilligers bijvoorbeeld voor het vervoer. Maar ook voor de algemene hulpdienst. Denk dan bijvoorbeeld aan de huisbezoeken. Mensen die bijvoorbeeld het fijn vinden als er eens 1 keer per week iemand een praatje komt maken. Of even een kleine wandeling komt maken. Maar ook het vervoer. Daar bieden wij bijvoorbeeld aan om met iemand mee naar een huisarts te gaan, naar een tandarts, maar ook naar het ziekenhuis.
0: Het zijn eigenlijk hele kleine dingetjes waar heel veel behoefte aan is. Hè? Mensen hebben niet direct familie in de omgeving en moeten dan een beroep doen op diensten als de Kruimelschaar. En dan is het ook prettig als jullie daaraan tegemoet komen, want dat is uiteindelijk waar het allemaal om begonnen is. Hoeveel mensen kunnen jullie hebben, Erna? Want jullie hebben natuurlijk ook een groot verloop, denk ik, hè?
2: Ik moet zeggen, gelukkig valt dat heel erg mee. Okay. Maar je ziet wel dat de aanvragen toenemen. En dat komt natuurlijk ook, hè, de mensen worden steeds ouder, kinderen werken nog. Dan is het gewoon fijn als ze beroep op ons kunnen doen. Dus wij hebben nooit genoeg vrijwilligers. Dus dat, maar om er even een voorbeeld te geven, om de switch te maken naar het hospice, hebben we al 49 vrijwilligers in 1 week nodig.
1: Zo, ja.
2: Dat is om een week volgeroosterd te krijgen, hebben we dus 49 diensten in een week.
1: Dus ja, dan heb je ook een hoop mensen nodig.
2: Inderdaad. Kijk, en er is natuurlijk ook wel eens ziekte. En er is ook wel eens dat we vrijwilligers op vakantie gaan. En zelfs langer dan 2 weken op vakantie. En dat kan ook allemaal. En dan zoeken we dus vrijwilligers vanaf 's morgens 7 uur begint een eerste dienst. Tot 's avonds 11 uur. Vrijwilligers werken dus niet in de nacht bij ons in het hospice.
1: Oké.
0: Dat zou inderdaad dan een vraag van mij zijn. Zijn jullie 24 uur dan beschikbaar? Maar dat is niet het geval. Daar is altijd ook een andere organisatie die de nacht dan overneemt.
2: Klopt, ja. Wij hebben voor de nacht hebben we altijd Verian. Die komt om 's avonds om 11 uur tot de volgende ochtend 7 uur. En om 7 uur 's morgens komen de vrijwilligers de nachtzorg weer aflossen. Vrijwilligers zijn bij ons in het hospice ook altijd met 2 personen. Je bent dus gewoon nooit alleen. Je kunt altijd met je collega overleggen. En dan vragen wij aan inzet in het hospice. Dat is iets meer dan bij de hulpdienst. 4-5 uur per week. Mm-hmm. Het zijn eigenlijk 3 korte diensten in 2 weken van 4 uur. Of 1 lange dienst van 5 à 6 uur per week. Dus dat is eigenlijk gewoon een dagdeel per week wat we vragen.
1: En
2: opleiding.
1: En ik wou zeggen, wat moeten die mensen kunnen?
2: Ja, er kunnen zijn voor een ander.
1: Oké.
2: En dan met name natuurlijk bij ons de laatste periode van iemands leven. De laatste levensfase. Onze vrijwilligers zijn er voor onze gasten. Mm-hmm. Want die staan altijd op de eerste plaats. Maar natuurlijk ook voor de mantelzorg, de familie. De mantelzorg, als mantelzorg kwamen ze eigenlijk bij ons binnen. En als een gast bij ons in het hospice opgenomen wordt, dan is die familie geen mantelzorg meer, maar kunnen ze weer dat kind of die partner zijn.
1: Ja.
2: Ook daarvoor zijn wij. Je merkt juist in zo'n laatste periode dat praten, dat ze graag wat willen vertellen.
1: Ja.
2: Ook over het verleden. En wij bieden dus dan een luisterend oor als vrijwilligers.
1: En dan moet ik denken aan luisteren, aan met elkaar praten, een kopje koffie in doen. Maar het gaat dus niet om, zeg maar, echt verzorgen, om wassen, om in bed helpen, dat soort dingen.
2: Niet de persoonlijke verzorging, dat doen onze vrijwilligers niet. Dat doet bij ons de organisatie Verian.
1: Ja.
2: Die komen op verschillende tijden bij ons in het hospice. Maar een vrijwilliger mag altijd helpen.
1: Oké.
2: Verian heeft dan natuurlijk de leiding en zij kunnen aangeven wat er dan van een vrijwilliger verwacht zou worden. Dat is niet een moeten,
1: nee.
2: Maar ik merk heel veel vrijwilligers vinden dat gewoon heel fijn om daar ook mee te helpen.
1: Maar je hoeft dus geen medische achtergrond te hebben?
2: Klopt, je hoeft zeker geen medische achtergrond te hebben. Wat ook gebeurt door vrijwilligers, omdat je dus altijd met z'n tweeën bent. Als er bijvoorbeeld een gast in bed gedraaid wil worden,
1: mm-hmm.
2: Nou... en vrijwilligers zien dat zitten om dat samen te doen, dan kunnen ze rustig een gast in bed draaien.
1: Ja.
2: Maar zeggen de vrijwilligers van, nou nee, we zien dat niet zo zitten, dan bellen ze gewoon met Verian. En dan komt Verian bij ons in huis om de gasten te draaien. Maar daarnaast doen ze ook de wat kleine huishoudelijke taken.
1: Mm-hmm.
2: Je moet het eigenlijk zo zien dat de vrijwilliger het hospice bij ons helemaal runt.
1: Ja. Ja.
2: Een huishouden met 3 gastenkamers, wat helemaal gerund wordt. En ja, zonder die vrijwilligers kunnen wij van het hospice niet draaien.
1: Nee.
2: Ze doen de was, ze koken, ze serveren de koffie en de thee. Kleine schoonmaakactiviteiten wat er gedaan wordt. Kijk, bij ons worden bijvoorbeeld de deurklinken wat vaker schoongemaakt dan bij je thuis.
1: Mm-hmm.
2: Dat soort kleine dingen, even een dwel door een kamer. Badkamers moeten altijd natuurlijk heel goed schoon zijn.
1: Ja.
2: Dat pakken de vrijwilligers ook allemaal samen op.
1: Duidelijk.
2: Hoeft niet in één dienst, dat wordt helemaal verdeeld over de hele dag.
1: Ja, ja. Dus het is niet zo dat je de hele dag aan de poets bent.
2: Nee,
1: precies.
2: Nee.
1: Uiteindelijk ben je er voor de gasten natuurlijk uiteindelijk.
2: Die staan altijd bovenaan. Alles gaat voor, de gast gaat voor alles.
1: Ja, ja.
0: En nou zijn er mensen die luisteren en die denken van, nou, dit is iets wat ik graag wil doen. Hoe komen ze met jullie in contact?
2: Ik heb een telefoonnummer waar we op bereikbaar zijn, maar natuurlijk ook via onze website. De website is www.kruimelschaar.nl of via het telefoonnummer 06 23 79 5462.
0: Oké. En dat telefoonnummer zal ongetwijfeld ook op die website staan. Dus heeft u het niet zo gauw meegekregen, dan kunt u dat ook via die website bekijken. Kruimelschaar, maar met name de hospice, heeft behoefte aan vrijwilligers. En als u wellicht geïnteresseerd bent om een paar uurtjes per week beschikbaar te zijn, neem contact op met de Kruimelschaar in Epe. Enna van Roekel, dank je wel voor jouw bijdrage vanochtend en weer veel succes met jullie goede werk.
2: Graag gedaan.

0: It's raining men. Het, ja, vanmorgen rende het wel, maar ik heb geen mennen uit de lucht zien vallen. Jan,
1: gelukkig niet. Nee, het was water vanochtend.
0: Ja, gewoon rain.
1: The Weather Girls heten ze. Nou, It's Raining Men. Eén groot succes van ze van heel wat jaren terug. Hey, we hebben aan de telefoon Doreen Hogeboom. En Doreen is van Koppel Zwoe. En wij lazen van de week een persbericht. Nee, dat was al iets eerder, want het speelt eind oktober pas de vrijwilligerswaarderingsmarkt. Maar Doreen wilde graag vandaag al eventjes bij ons in de uitzending komen. Want voor 5 oktober, en dan maai ik al het gras voor de voeten. Ja. Voor 5 oktober moeten ze zich daarvoor aanmelden. Is het niet, Doreen? Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, inderdaad. Ja, dat klopt helemaal. Voor 5 oktober inderdaad kunnen mensen zich aanmelden. En we zijn er al een tijd druk mee.
1: Ja.
2: We hebben bedacht om een markt te organiseren van vrijwilligers met allerlei verschillende kramen. Met echt voor ieder wat wils. Pakketten, tickets, lezingen. Om vrijwilligers in het zonnetje te zetten.
1: Ah, om vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Ik had het idee, vrijwilligerswaarderingsmarkt. Ik denk, het gaat ook om een wervingsmarkt. Maar dat is niet het geval. Het gaat er echt om dat, de vrijwilligers zich bij jullie aanmelden. En dan het liefst voor 5 oktober aanstaande.
2: Ja,
1: en
2: klopt.
1: De markt is op 29 oktober.
2: Ja, klopt.
1: Er zit veel tijd tussen, Doreen. Heeft dat een bepaalde reden? Of vraag ik dan naar de bekende weg?
2: Nee, nou in principe vinden we het fijn om goed van tevoren te weten waar we rekening mee kunnen houden. Ook omdat het een beetje nieuw is dat we het in deze vorm organiseren.
1: Ja.
2: En ook om goed voorbereid te zijn zit daar dus wat tijd tussen.
0: En Doreen, gaat het dan om de vrijwilligers van Koppel Zwoe of gaat het om alle vrijwilligers?
2: Nee, het gaat echt om alle vrijwilligers in gemeente Epe. Dus echt van de mantelzorger tot de vrijwillige chauffeur. Begeleiders in het hospice. Ja, eigenlijk op zoveel plekken zijn er vrijwilligers. Dus het gaat echt om vrijwilligers in heel gemeente Epe.
0: En wat moet ik me dan bij die markt voorstellen?
2: Nou, het is echt bedoeld om, wat ik zei, vrijwilligers in het zonnetje te zetten. En het is dit jaar ook het jaar van de vrijwilliger. Dus dat maakt ook dat we het leuk vinden om daar wat extra aandacht aan te geven. En ook heel erg het belang van vrijwilligers. We zien dat het gewoon, dat ze zo'n ontzettend grote en belangrijke rol spelen op allerlei terreinen. Wat ik net al zei, ze zijn er ook overal. Dus we vinden het vooral belangrijk dat ze zich gewaardeerd voelen, dat ze zich gezien voelen. Daarom denken we dat zo'n markt daar goed aan kan bijdragen. Dat ze dat gevoel ook echt kunnen krijgen, elkaar ook kunnen ontmoeten. Want sommige vrijwilligers zien elkaar onderling veel, maar er zijn ook vrijwilligers die heel erg alleen zijn in het vrijwilligerswerk. Dus ook een stuk ontmoeting met elkaar. Dus dat is echt de opzet van de markt.
0: Van die markt. Dat je elkaar ontmoet, dat je met elkaar kunt praten, dat je dingen kunt delen.
2: Ja.
0: En bij een markt stel ik me dan voor marktkramen. Maar wie staan er dan achter de kraam?
2: Ja, dat zijn heel veel verschillende organisaties en bedrijven. We hebben echt een beetje een mix van eten. Eetentjes, maar ook wel juist maatschappelijke organisaties. Die is ook bijvoorbeeld een paar dagbesteding locaties. Er kan ook gedoneerd worden aan de voedselbank. Dus echt een heel breed scala eigenlijk aan marktkraamhouders.
0: Mm-hmm.
2: Juist ook omdat we zien dat vrijwilligers vaak ook een heel diverse doelgroep is. Dat moet goed aansluiten. Dus op die manier hopen we dat ook te kunnen doen.
0: En dan kunnen vrijwilligers langs die markt. En dan moet ik me zo voorstellen dat zij daar iets kunnen ophalen als waardering.
2: Ja, klopt. Ja, ze krijgen een voucher mee. En dan kunnen ze langs de kramen kijken van wat
0: vind ik leuk.
2: Wat vind ik leuk, precies. En dan kunnen ze daar iets uitzoeken. Ja. En het is misschien goed ook nog om te noemen, het is ook in samenwerking met de gemeente Epe, dus die werken hier ook aan mee. Het is ook mede mogelijk gemaakt door hen.
0: Mm-hmm.
2: Dus dat is heel fijn dat we daarin kunnen samenwerken.
0: Heb je enig idee op hoeveel vrijwilligers of je rekenen moet?
2: Nou, we zitten al op een aantal waar we totaal geen rekening mee hadden gehouden. Dat wordt heel lastig.
0: Ja, want als je uitgaat van alle vrijwilligers in de gemeente Epe, nou denk ik, dat zijn er nogal, nogal wel niet wat.
2: Ja, dat zijn er inderdaad heel veel. En juist omdat we het ook voor het eerst in deze vorm doen, was het een beetje lastig inschatten van waar kunnen we op berekenen. Maar we zitten nu al echt op een behoorlijk aantal. Dus daar zijn we super blij mee. We krijgen ook heel veel enthousiaste reacties, zowel van vrijwilligers als ook van de partijen die een kraam bemannen. Dus dat is super leuk. Dus ja, wellicht dat het ook voor volgend jaar eenzelfde vorm kan krijgen.
1: Dat het een vast programma onderdeel wordt, zeg maar, van het jaarprogramma van Koppelschoek.
2: Ja, precies.
1: Waar vindt het plaats, Dorien? Want dat zie ik hier zo niet bij staan. Nou, kan ik ook niet goed geïnformeerd zijn, maar dat weet jij ongetwijfeld.
0: Ik heb de leesbril ook niet op,
1: dat is het. Ja, ik heb de leesbril niet op. Nee.
2: Hele goede vraag, ja. Het is aan het Cultuurhuis in Epe. Dat zit aan de Stationstraat 25.
1: Ah, kijk aan. En dat is op 29 oktober aanstaande. Dus dat kunt u thuis alvast in de agenda noteren. Vanaf welk tijdstip, Dorien?
2: Het is tussen 1 en 4. Dus kunnen tussen die tijd komen wanneer het hen uitkomt.
1: Zijn ze daar van harte welkom om in ieder geval een blijk van waardering te krijgen van zowel de gemeente Epe als van Koppelschoek voor het werk wat ze zo het hele jaar door doen.
2: Precies, ja, dus echt van harte welkom.
1: Doe nog een keer een oproep en dat ze zich op moeten geven, die vrijwilligers, Dorien. Ga je gang.
2: Ja, zoals genoemd, zoveel vrijwilligers die wat betekenen voor de maatschappij en specifiek hier voor gemeente Epe. Dus echt een oproep om langs te komen, vrijwilligers te ontmoeten, iets voor jezelf mee te nemen of te doneren. Want we zijn ontzettend blij en dankbaar voor alles wat de vrijwilligers doen.
1: En dat aanmelden, dat doen ze dan via Koppelschoek. En dat is allemaal op de website van Koppelschoek te zien.
2: Ja, zeker. Ja.
1: Hartstikke goed, Dorien Hogeboom. Van Koppelschoek, dank je wel voor het verhaal en jouw bijdrage vanochtend in brunch. En veel succes natuurlijk met de vrijwilligers. Waarderingsmarkt op 29 oktober.
2: Dat komt helemaal goed. Bedankt.

bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Top 850@rtv794.nl.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar dat gaat niet door. Dat bevestigt justitieminister Van Wil na een bericht van de Telegraaf. Nederland had de EU gevraagd om de geldkraan voor Sierra Leone dicht te draaien om werk te maken van het oppakken en uitleveren van Jos L. Nederland wil dat volgend jaar een uitkering van nog eens 20,5 miljoen euro kan worden stopgezet. Daar onderhandelen de EU-lidstaten nog over. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben ontvangen. Dit is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben ontvangen. Zij hoeven dat niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Vandaag was de drukste donderdagochtendspits van dit jaar, zegt Rijkswaterstaat. Door ongelukken en regen stond er op het hoogtepunt 577 kilometer file. Vooral rond de grote steden is het druk. Op de A9 van Alkmaar richting Amstelveen hadden automobilisten meer dan een uur vertraging. Rijkswaterstaat verwacht ook vanavond een zware spits. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten. In de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: Nou, dat doen we hier dan ook letterlijk met die enorme schaal met bonbons, hè Jan? One for you, one for me. Hmm, ik steek er nog even één in mijn wafel. En dan ga jij even vertellen wat we het tweede uur gaan doen.
1: Had je niet moeten zeggen, had je niet moeten zeggen. Tweede uur alweer van brunch op deze 1 oktober 2026. Om 9:15 gaan we zometeen contact zoeken met Wouter Kamphorst van de
0: Daar zijn die bonbons van natuurlijk.
1: Banketbakkerij, ja, maar daarom. We zijn wat gesponsord. Nee hoor, flauwekul allemaal. Wouter Kamphorst, de banketbakker uit Heerden. Want die heeft van de week de World Skills gewonnen. Nou, wat dat allemaal inhoudt. Ja. Ik weet daar iets van, want hij is een poosje geleden al eens een keer bij ons in een programma geweest van Maria Maas en Sandra Smaal. En toen vertelde hij er al over, dat gesprek hartstikke leuk, kun je nog altijd terugvinden in onze podcastafdeling. En ja, toen zou hij naar, want hij is volgens mij ook een heel eind weg geweest. Nou, dat horen we straks allemaal van hem zo rond 9:15. Hij gaat dat zelf allemaal vertellen. Dan hebben we een preview over de Open Atelier route op 4 en 5 oktober. Dat is volgens mij het komend weekend.
0: Komend weekend, ja.
1: En dat is 3 en 4 dan toch?
0: Nee, 4 en 5.
1: Oké, 4 en 5. Nee, het is vandaag.
0: Nee, je hebt gelijk.
1: 3 en 4 oktober. Ja. Oh, dan is dit is voor volgend jaar zeker. Nou, gaan we ook horen van want Jan Sikman. Die hebben we daar in ieder geval al eventjes over gesproken. Ik heb hier een folder voor me liggen.
0: 3 en 4.
1: Uit het komend weekend is dat. En om 11:15 gaan we praten met Pieter Siwabeshi. Is de man van het CDA in de gemeente Epe. En met hem gaan we even praten over dat het centrum in Vaassen van de Molukkers, Balai Poussat, dat gaat volledig op de schop. Daar gaat van alles gebeuren. En daar wilde hij toch graag ook eventjes iets over zeggen. Nou, zijn we hartstikke benieuwd naar. Dat zo rond 11:15.
2: Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten. Mijn eigen idealen, al zijn het niet de jouwe. Vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen, hoe ik me moet gedragen.

0: Benny Nijman.
1: Ja, je hoeft me niet te zeggen hoe ik leven moet.
0: Ja. Nou, dat gebeurt blijkbaar nog steeds. Ik weet het ook niet, maar... Nou. het kan maar zo. Hey, tweede uur. We zitten er weer volop in. Maar we zijn nog wat aan de vroege kant, Linda, volgens mij.
1: Ja. We kunnen nog een plaatje horen. Want we 9:45 pas. Ja, hebben we iets te melden. We gaan weer meedoen aan het Songfestival. Dan komt ze weer aan met het Songfestival. Maar dat is toch wel weer
0: krachtig. Ben je er blij mee?
1: Ja. Ik vond het verschrikkelijk vorig jaar. Zo'n competitie is dan toch niet meer leuk als we niet meedoen. Ondanks dat er dan allerlei leuke liedjes voorbij komen.
0: Nee, ik kan me daar iets bij voorstellen voor de echte fervente aanhangers zeg maar, van het Songfestival. Ik vraag me alleen of Avro Tros wel serieus genomen wordt door de NPO. Is het volgens mij, of is de NOS?
1: NBU heet dat zo?
0: Ik weet niet. EBU is het toch, Europees, ja. Maar die beslist het. Nee, de NPO heeft het overgenomen van Avro Tros.
1: Ja, precies.
0: Avro Tros had gezegd, nee, we doen het niet meer.
1: Dat klopt.
0: Om een plausibele reden, denk ik.
1: Ja.
0: En dus ze worden overroeld door de NPO. En die zegt, nou, we gaan het wel doen.
1: En volgens mij heeft Ilse de Lange daar zelfs nog tussen gezeten. Die heeft daar werk van gemaakt. Dus.
0: Maar je bent er blij mee?
1: Ik vind het leuk. Ik vind nog steeds een prachtig evenement. En ik vind muziek verbindt. En dat moeten we dan ook op die manier zo zien. Dus ik vind het leuk dat we weer meegaan.
0: Argument was natuurlijk of Israël wel of niet mee moet.
1: Ja. En dat is ook wel weer een dingetje. Ik snap dat ook wel. En er zijn ook landen die inderdaad zeggen, nee, maar we gaan gewoon niet meedoen vanwege de deelname van Israël. Ja,
0: het ligt wat gevoelig, hè?
1: Ja, dat is ook wel logisch natuurlijk, hè? Ja. Maar goed, ik heb al eerder gezegd, je moet muziek en politiek niet door elkaar halen. Maar dat gebeurt natuurlijk met dit evenement
0: sport,
1: wel.
0: En sport is en politiek, ook, precies ook, hetzelfde.
1: Ja,
0: het gebeurt,
1: dus is jammer.
0: Het gebeurt.

0: En zo zitten we alweer in het tweede uur van brunch. En is het tijd voor onze eerste gast van dit tweede uur. En dat is een hele bekende persoonlijkheid in Heerde. En met name in het centrum van Heerde. Want dat is een van de naamdragers van die bekende banketbakkerij. Wouter Kamphorst. Goedemorgen, Wouter.
1: Goedemorgen.
0: Welkom bij brunch. Hey. Wouter, ja, jij bent al een poosje op volgens mij, of niet?
1: Sorry, wat zei u?
0: Ik zeg, je bent al een poosje op, toch?
1: Ja, dat klopt.
0: Het is niet zo dat we
1: jou vroeg vanochtend.
0: Het is niet zo dat we jou bed gebeld hebben. Nee, want jij begint.
1: Nee, ik ben al goed wakker.
0: Ja, jij begint elke ochtend hartstikke vroeg, toch?
1: Ja. Ja. We zijn vanochtend begonnen om 5 uur.
0: Kijk, zie. Wouter, ja, jij hebt iets moois te melden, want ja, jij hebt in Shanghai gezeten. Ik weet niet precies of het nou vorige week was, maar in ieder geval kort geleden.
1: Ja, dat was vorige week. Maandag ben ik weer teruggekomen.
0: Kijk, ja, want jij deed mee aan de World Skills.
1: Ja, dat klopt.
0: Nou, vertel.
1: World Skills in Shanghai, in China.
0: Ja, de World Skills, wat houdt dat in?
1: De World Skills, dat zijn vakwedstrijden voor mbo-studenten. En dan hebben we op die plek in Shanghai waren 75 wedstrijden tegelijk bezig.
0: Zo.
1: En ja, iedereen in zijn eigen vakgebied.
0: Ja.
1: Dus we waren met een team van Nederland van 25 man.
0: Okay.
1: En iedereen die deze eigen vak.
0: Ja. En jouw vak is banketbakker, hè?
1: Dat is hier in het dorp wel, maar ik heb de wedstrijd gedaan in Boulanger.
0: Oké. Okay.
1: Dus dat is brood.
0: Ja, ja, de stokbroodje, het Franse stokbroodje.
1: Ja, het stokbrood en de zuurdezen met de kozijntjes. Wat we dan op zaterdag verkopen bij ons in de winkel.
0: Aha.
1: Daar heb ik in meegedaan.
0: En daar heb je dus ook die prijs mee gewonnen?
1: Ja, ik ben daar 5e geworden. En daar heb ik een Medal of Excellence voor gekregen.
0: En wat betekent dat?
1: Een Medal of Excellence is als je excellent gepresteerd hebt. En dat is boven de 700 punten. Dus de nummer 1 die had 760 punten. Ik had er 730.
0: Oké.
2: Okay. En Wouter, kun jij zelf kiezen van tevoren voor welke skills of je je inzet? Of wordt dat op een andere manier bepaald?
1: Nou, dat wordt bepaald vanuit hier uit Nederland. Ze zijn hier eerst de skills de finals.
2: Mm-hmm.
1: Waar je mee moet dan doen, dat is zeg maar het NK. En daar zo kan je meedoen. Dat is, ja, eigenlijk is het gebruikelijk dat je meedoet in de studie die je dan doet. Doe je mee in die wedstrijd.
2: Oké. Okay. Maar wat je zegt al, je hebt verschillende skills. Nu heb je het dan in het brood. Maar het kan dus ook in andere dingen zijn. Maar dat ligt dus aan het NK waarvoor je dan mee gaat doen.
1: Ja, dus zeg maar aan jezelf de keuze in welke wedstrijd je meedoet.
0: Uh-huh.
1: En daar zo waren 75 wedstrijden. En we kwamen met 25 deelnemers van het Nederland.
2: Mm-hmm.
1: En bij ons in het team zat restaurant, service, dus gastvrouw. En schilder en metselaar, tegelzetter, van alles.
0: Het zijn dus eigenlijk vakprijzen.

0: Die jullie, ja, die
1: allemaal
0: jullie
1: gaan. Ja, ja, klopt.
0: Hey, jij bent pas 19, hè, begrijp ik.
1: Je ik ben 21.
0: Oh, toch? Oh, ja, is het alweer zo lang geleden dat we elkaar
2: tijd vliegt.
0: Ja. Nee, maar, want jij zit nog op school, Deltion College, begrijp ik. Maar jij werkt ook bijna fulltime in de banketbakkerij, toch?
1: Ja, vorig schooljaar heb ik mijn studie afgerond, dus die is inmiddels klaar.
0: Ja.
1: En daarnaast werk ik inderdaad fulltime bij ons in de banketbakkerij.
0: Ja, dit was dus eigenlijk de afsluiting van jouw schoolperiode.
1: Ja. Ja. Ah.
0: En als je die dan met zo'n prachtige prijs kunt afronden. Want, Wouter, dat betekent, ik zeg banketbakkerij Kamphorst, jullie gaan ook in het brood?
1: Ja, we verkopen sinds januari, sinds de overname.
0: Ja.
1: Verkopen we elke zaterdag hebben we zuurdesembrood en croissantjes. Meerdere soorten croissantjes en twee soorten dezenbrood.
0: Kijk.
1: En daar gaan we gewoon mee door.
0: Ja. En daar win jij nou die prijs mee, dan moet dat toch wel heel bijzonder brood zijn, of niet?
1: Ja, we hebben het kampioensbrood. Daar ben ik twee keer Nederlands kampioen mee geworden.
0: Ja.
1: Met dat brood, dus dat verkopen we in de winkel en ja, natuurlijk de croissantjes.
0: Kun jij uitleggen wat daar nou zo bijzonder aan is dan? Het zal ongetwijfeld de smaak zijn.
1: Ja, de smaak sowieso. En het is zuurdesembrood, heeft een lange fermentatie. Het is een lange rijstproces waar de normale bakker binnen 2 tot 3 uur een brood kan maken. Het duurt het proces, bij mij duurt het 2 tot 3 dagen.
0: Oké.
1: Okay. Het brood krijgt gewoon iets meer tijd en daardoor ook iets meer ontwikkeling in smaak.
0: Oké.
1: Okay. En vind ik het een heel mooi product.
0: Ja. Yeah. Ja, hoe moet ik me dat dan voorstellen qua smaak? Kun jij uitleggen wat het verschil is?
2: Hij gaat de geheime ingrediënten niet aan je doorgeven, Jan.
0: Nee, maar dat vraag ik ook niet.
1: Nee, maar het zuurdesembrood, dat is op basis van zuurdesem. En dan denken mensen vaak, oh, het is heel zuur brood, maar dat is helemaal niet zo.
0: Dat is een beetje Duits brood, toch?
1: Zeg maar... Nee, dat is het ook helemaal
0: niet. Toch niet. Helemaal niet. Oh, ik ben helemaal niet...
2: Oh, ik denk ook aan een beetje aan dat stevige, kleffe brood, denk ik. Maar dat is het dus niet.
1: Nee, oh. Dat is echt een roggebrood. Dat zie je veel in Duitsland. Nee, maar dit is gewoon een super mals, lekker deeg.
2: We moeten gewoon zaterdag naar Kamphorst, Jan. Even we moeten gewoon brood halen.
0: Ja, niet zaterdag. Dat kan vanochtend al, hoor ik zo. Oh nee, alleen op zaterdag.
1: Nee,
0: zaterdag.
1: Nee, alleen op zaterdag. Ja,
2: precies. Nee, we moeten op zaterdag brood halen. Dan om eens even te proeven.
0: Dan moeten we dat proeven.
2: Wouter, merk jij ook dat mensen eerder in de winkel komen... nou ze gelezen hebben dat je zo'n prijs gewonnen hebt?
1: Nou, dat hoor ik niet per se. Maar wel veel klanten bij ons in de winkel die vragen ernaar... Die vonden het super leuk dat ik dan naar een WK ging. En die zijn enthousiast.
2: Ja.
1: Dat horen we wel veel.
2: Leuk. Ja, die daarna vragen en daar belangstelling voor hebben.
1: Ja. Ja, en we houden natuurlijk op Instagram tegenwoordig houden we iedereen heel erg op de hoogte.
2: Ja.
1: Social media, dus hoe het is gegaan met het WK hebben we veel over gepost.
2: Ja.
1: En we zullen van het weekend zullen we nog een actie doen. Omdat ik mee heb gedaan met het WK.
0: Oké. Okay. Nou, vertel, wat is de actie?
1: De actie zit op appelkanjes. Dat is een goed product bij ons. En dat vonden we een toepasselijk product.
2: Leuk.
0: Oké.
1: Een appelkanje.
2: Ik was gisteren in de winkel in Epe. En daar was een ouder echtpaar. En die stonden nog allerlei lekkere dingen uit te zoeken. En die zeiden, ja, we zijn hier op vakantie. Kwamen hier al jaren. De ene keer in Heerde en de andere keer in Epe. En als we naar huis gaan, zeiden ze, gaan we altijd even naar Kamphorst om iets lekkers op te halen. En ook zij hadden het zelfs over die prijs van jou.
1: Ja, oh, wat leuk.
2: Ja.
0: De roem snelt je al vooruit, Wouter.
2: Ja. Maar ik dacht,
1: we horen veel, van alle kanten wordt het verspreid. Nou, dat is superleuk als je dan hoort dat er mensen naar je toe komen en zeggen... ja, ik heb gehoord over dat en dat. En dat is zo rondgaat, dat is alleen maar goed en leuk, vinden wij.
0: Maar het is toch ook bijzonder als een plaatselijke bakker zo'n prachtige prijs wint... omdat hij heerlijke en mooie producten maakt. Dus wat dat betreft, alle credits zijn voor jou, Wouter Kamphorst. En dat bekend is in Heerde en wijde omgeving... dat zal ongetwijfeld de komende weken ook goed te merken zijn bij jullie in de winkel. Hey, dankjewel dat we jou even achter de overweg konden halen. En dat je even wil... wilde vertellen over deze topprestatie die je geleverd hebt. Wouter Kamphorst van banketbakkerij Kamphorst uit Heerde. Succes verder en wellicht tot een andere keer weer.
1: Dank u wel. Tot ziens.

0: Ja, dan word je even een beetje stil van, hè?
1: Ja, en ik maak me ook... Ik maakte me even zorgen, denk ik. Ik hoor niks meer op de koptelefoon. Maar
0: houdt er zo ineens mee.
1: Ineens zie ik een rood lampje branden hier. En denk, shit, heb ik daar nou per ongeluk op gedrukt? Nee. Maar nee, dat is het ook niet.
0: Het ging allemaal goed.
1: Hey, Jan, vertel even, want het Maastrichter Staar...
0: Mooi, hè?
1: Ja.
0: Ja. Wat wil je horen?
1: Nou, je hebt daar een mooi verhaal bij.
0: Nee.
1: Jawel.
0: Ja, nee, maar dat is al heel lang geleden.
1: Nou. Want,
0: maar dit was iets waar mijn moeder enorm van genoot. En dan was ik zo'n klein kereltje en dan hoorde het de Maastrichter Staar. En dan werd het ineens heel stil in huis. En dan zat ze te genieten. Nou, dat doe ik zo af en toe ook nog wel eens. En ik vind dit een bijzonder nummer. De 12 Räubers. Was die mooi, Jan?
1: Ja, dan weet je, Jan Sikman weet niet dat je meteen aanspreekt. Want ik zei, als we in de uitzending zijn, dan kondigen we je vanzelf aan.
0: Ja, nou, Jan Sikman hebben we aan de telefoon, als het goed is. Jan, goedemorgen.
2: Ja, dat klopt. Hey, goedemorgen met Jan Sikman. Ja. Helemaal waar.
0: En
2: ja.
0: Vond je het ook mooi?
2: Ja, prachtig. Heel klassiek, heel gedragen. Maar ja, het geeft je ook wel rust, denk ik, als je naar zoiets luistert.
0: Nou, heb je het gehoord, Linda?
1: Het geeft rust.
0: Hartstikke fijn. We hebben aan de telefoon Jan Sikman. En we gaan met Jan eventjes spreken over de atelierroute. Die het komend weekend weer op de kalender staat. Jan, jij bent een van die mensen. Een van die kunstenaars. Die ook zijn eigen atelier openstelt het komend weekend.
2: Ja, dat is na een lange tijd. Was ik een keer weer aan toe om dat te doen.
0: Ja.
2: En weliswaar met totaal nieuwe uitdagingen. Maar ja, je moet jezelf soms ook als kunstenaar uitdagen. Tenminste, dat is mijn motto, zou ik willen zeggen.
0: Nou, maak je ons nieuwsgierig. Wat was de uitdaging?
2: Dat heb ik al goed gedaan. Nou, ik ben eigenlijk altijd ruimtelijk bezig. Ruimtes in de meest ruimtelijke zin des woords. Ook het invullen van ruimtes. Maar ook het maken van ruimtelijk werk. Ik had zomaar met de jaarwisseling de behoefte om tweedimensionaal te gaan werken. Om te gaan schilderen. Ja, waar komt dat vandaan? Weet ik ook niet. Misschien is dat altijd al een hele lange wens geweest. Op vakanties deden we wel eens wat. Maar ik heb er nu bewust voor gekozen. Ook een goede oriëntatie gehad. Dat was ook de aanleiding. Ik denk van ja, ik kom met totaal nieuw werk. Laat ik het gokje wagen. Ik meld me aan voor open atelier. Ik doe weer eens mee.
0: Ja.
2: Maar ik moest het avontuur van schilderen nog wel aangaan. Want ja, je hebt wel eens een kwast in de handen gehad. Maar ja, daar is het ook gelijk mee gezegd.
0: Hey, want dat is dan ook een logische vraag. Denk ik, kun je zo makkelijk overstappen van zeg maar ruimtelijke kunst. En dan denk ik aan beeldhouwen, grote werken
2: dingen maken. Het goede woord valt al, ruimtelijk.
0: Ja.
2: Het commentaar wat ik tot nu toe op mijn werk krijg, is het commentaar, je kunt zien dat je altijd ruimtelijk gewerkt hebt.
0: Mm-hmm.
2: Dus op een of andere manier speel ik ook in mijn werk met ruimte.
0: Ja, precies.
2: Het is niet figuratief, daar kun je ook ruimte mee invullen natuurlijk, want je compositie is altijd bepalend in de ruimte, in de ruimte van je doek, van je papier. Maar het is wel opvallend dat ik dat steeds terugkrijg. Dat ook mijn schilderwerk heel veel ruimte in zich heeft.
0: Kijk.
1: Kun je aangeven, want we zitten op de radio. Dus mensen moeten in hun hoofd nu een plaatje gaan creëren. Van wat maakt die Jan Sikman? Nou, ja, jij zegt gewoon kom dan in ieder geval het weekend kijken. Maar hoe moet ik me dat voorstellen? Waarin kan ik zien dat het ook ruimtelijk is?
2: Ja, dat is natuurlijk altijd ook wel een persoonlijke beleving. Kijk, ik kan mijn werk helemaal uitleggen het hoe, het waarom. Maar het is ook altijd wel heel mooi als de toeschouwer, de bezoeker, misschien zijn eigen verhaal ontdekt. Dat en zijn eigen waarde in het werk ontdekt, wat hem aanspreekt. Dus soms moet je ook niet te veel uitleggen wat het is. Maar ik laat me door allerlei stijlen inspireren. Ik probeer alles. En daarmee is wat ik laat zien heel uiteenlopend. Soms misschien ook niet te volgen. Maar wat ik al zei, het is niet figuratief. Het is eerder allemaal abstract. Er is werk bij wat geïnspireerd is op Mondriaan. Althans als uitgangspunt. Kijk, die werken zitten ergens in je hoofd. En op een of andere manier komt dat er toch uit, terwijl het er echt niet op lijkt verder. En ook Rotko bijvoorbeeld, ook die technieken geprobeerd. Daarnaast maak ik ook heel veel collages, druktechnieken. De jelly printing, wat op het moment erg in is, heb ik ook geëxperimenteerd. Verder maak ik ook nog toch wel ruimtelijke dingen. Installaties meer van dingen die ik in mijn leven verzameld heb en die altijd nog lagen te wachten om iets mee te doen. Het is net of dat dit jaar ook ineens een functie kreeg, een bestemming kreeg. Natuurlijk is mijn oude werk er nog te zien, mijn glaswerk, mijn boot die ik maakte met glas. Ik zou toch zeggen, kom kijken. Want ja, dat is zo te zien.
0: Hoe belangrijk is die open atelierroute jaarlijks, Jan, voor jullie?
2: Nou, het is in zoverre belangrijk. In eerste instantie wil je je werk laten zien natuurlijk. Je hoopt ook natuurlijk commercieel er iets aan over te houden. Maar ja, je weet nooit hoe zo'n balletje gaat rollen. Er komen ook wel eens galeriehouders langs. En die, nou, als het werk aanspreekt, word je aangehouden. Of word je gevraagd om te exposeren. Dat vind ik altijd de mooiste weg. Ik zou het liefst verkopen via galerieën. Daar heb ik goede ervaringen mee. Collega's denken daar wel eens anders over. Vanwege het prijstechnische geheel. Mm-hmm. Maar ja, als kunstenaar moet je er ook heel veel energie in stoppen als je het zelf direct aan een particulier wil verkopen. Dus ik gun wat dat betreft een galerie ook wel wat.
0: Ja,
2: ik heb daar goede ervaringen mee.
0: Er zijn 23 deelnemers. Ik heb hier even een foldertje voor me liggen. En dat gaat van Hattem tot aan Vaassen, over dat gedeelte.
2: Top.
0: 23. Ja. Lange route dit jaar, denk ik.
2: Nou, er is altijd wel de regio geweest, van Hattem tot Vaassen.
0: Ja.
2: Waar het meestal wel wat meer. Maar heel veel kunstenaars hebben dit jaar ervoor gekozen om een jaar over te slaan. Iets wat ik ook altijd prefereer, want in een jaar verander je nooit zoveel van werk. Mm-hmm. En ze hebben nu ook de gelegenheid, en dat hoor je dan ook, dan kunnen ze een keer bij de collega's gaan kijken. Want dat mis je dan. Als je zelf dus je atelier openstelt, wil je ook wel eens bij een collega kijken. En die gelegenheid heb je dan niet. Dus ja, er wordt dit jaar, verwacht ik ook veel collega's langs te krijgen, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, precies, precies. Wat kunnen we verwachten op die route? Want jij hebt het over jouw schilderwerk. Je hebt het ook over jouw ruimtelijke kunst. Wat kunnen we nog meer zien?
2: Ja, het is heel divers. En dat is natuurlijk ontzettend leuk. Want iedereen houdt van iets anders. Om maar even typisch aan te geven, als je van keramiek houdt, dat is een hele specifieke groep. Die mensen komen gericht naar keramisten toe. Die zullen niet zo gauw naar een schilder gaan. Maar ja, er wordt ook glas geblazen, er wordt geschilderd in olieverf, acryl. Er wordt met naald en draad gewerkt. Ook hele diverse druktechnieken zijn er. Natuurlijk beeldhouwwerk in heel veel uitvoeringen. Want ja, dat is ook natuurlijk een heel breed scala aan mogelijkheden. Ja, heel divers. En als je het boekje dus hebt, dan kun je aardig oriënteren. Krijg je een beetje indruk. En als je misschien van tevoren ook nog de moeite hebt genomen om op websites te kijken, krijg je echt wel een indruk van wat er zo gemaakt wordt. En kun je je keuze maken. Want het lijkt me heel moeilijk om ze allemaal in 2 dagen af te gaan.
1: Dat gaat niet.
2: Dan loop je ook te snel in en uit. En dan zie je ook weinig.
1: Ja, je moet het ook een beetje beleven. Dat is het ook, hè?
2: Juist.
1: Ja.
2: Dat is goed gezegd.
1: Ja, dus je kan in ieder geval een mooie keuze maken van, nou, waar hou ik van? En waar heb ik interesse voor? Dan moet je gewoon een paar pareltjes uitkiezen.
2: Ja.
0: En hoe doe ik dat dan, Jan? Want waar kan ik dan de open atelierroute, waar kan ik die vinden als ik een leek ben op dit gebied?
2: Dat is een goede vraag. Dan moet ik me toch wel bekennen dat ik daar helemaal niet in verdiept heb. Ik heb via de appgroep die we hebben, zijn sommige mensen ontzettend actief. En ik krijg de indruk, als je bij plaatselijke boekhandels kijkt, bij VVV, soms ook in de horeca, er is een enorme verspreiding geweest aan folders, boekjes en kaarten van de route.
0: Ja.
2: Dus ja, ik zou haast zeggen, ga naar de meest logische winkel toe. Waarschijnlijk ligt het daar nog.
0: Oké, er is niet een website met atelierdagen.
2: Oh ja, natuurlijk. Sorry. Open atelierdagen Noordoost-Veluwe.
0: Kijk.
2: Dan krijg je dat is misschien nog wel de makkelijkste manier. Dat ik daar niet aan denk. Zie je wel, ik ben daar helemaal niet mee bezig. Ik was zo druk met mijn eigen werk.
0: Maar dat geeft niet, Jan. Daarvoor zitten wij hier ook om je een klein beetje te helpen. Ja,
1: maar Jan, jij hebt een mooie kaart voor je liggen. Jij hebt dus die folder voor je liggen.
0: Ik had hier een prachtige folder. Dus inderdaad, de open atelierdagen Noordoost-Veluwe. Het komende weekend. 3 en 4 oktober van 11 uur 's morgens tot 6 uur 's middags kunt u op 23 plekken in onze regio. regio, en dan hebben we het over Hattem tot en met Vaassen, kunt u terecht om al die prachtige kunst te beoordelen en te bekijken. En wellicht ook iets te kopen. Alles is mogelijk. Nou, u heeft het gehoord van een van de deelnemers van deze Open Atelierdagen, Jan Sikman. Dankjewel, Jan, voor jouw bijdrage vanochtend. En heel veel plezier en ook succes het komend weekend.
2: Ja, oké, bedankt.

0: Ja, ja, de posthoorngalop, zo heet die. Die waren van de Lowlanders. Het zegt me zo niet iets, maar het is wel een lekker deuntje, toch? Zo,
1: ja, het is lekker even voor de ochtendgymnastiek was die helemaal prima.
0: Je bent weer helemaal...
1: Ja, ik ben weer gerekt en gestrekt.
0: Hartstikke goed. We hebben onze laatste gast van tweede uur alweer aan de telefoon. En dat is de fractieleider van het CDA in de gemeente Epe, Pieter Siwabessi. Pieter, goedemorgen.
2: Goedemorgen jongens.
0: Welkom.
2: Dankjewel.
0: Hey Pieter, ja, we bellen jou eventjes, want ik vond het een mooi bericht in ieder geval van de week in de Stentor. Het is erdoor. De gemeenteraad in Epe heeft besloten om het wijkcentrum Balai Poussat in Vaassen te gaan renoveren. Geen nieuwbouw dit keer, maar ze gaan het renoveren. Ik vond het bedrag wat er ook in de Stentor stond wel behoorlijk, hoor. 4,25 miljoen?
2: Ja, dat klopt. Ja, dat is inderdaad een groot bedrag. Want we zitten in het algemeen echt met maatschappelijke opgaves. Hè, de maatschappelijke accommodaties. Ja. Dus waar de gemeente verantwoordelijk is. Waaronder Balai Poussat, het wijkgebouw in wijk Berkenlo 2. Oftewel de Molukse wijk. Moest worden aangepakt, want het gebouw is al 40 jaar oud. Mijn opa die opende het gebouw 40 jaar geleden, mijn overgrootopa zelfs. Ja, en op een gegeven moment is de situatie zo slecht qua isolatie. En als er activiteiten ook plaatsvinden in de wintermaanden, dan moeten mensen dus echt in hun jas zitten, omdat het anders echt te koud werd. Yeah. Dus het moest echt worden aangepakt, het gebouw. Yeah. Ja.
0: Maar dat is een forse ingreep, want we gaan niet nieuw bouwen, begrijp ik. Maar we gaan het bestaande pand renoveren. En er komt een stukje bij aan.
2: Ja, dat klopt. Ja, we stonden voor de keuze voor renovatie of inderdaad nieuwbouw. Je zou inderdaad denken, nieuwbouw, dat is inderdaad makkelijk te doen. Alleen er is echt heel uitvoerig naar onderzocht. En zowel de kwaliteit voor de komende 4 jaar bij renovatie als nieuwbouw is hetzelfde. En daarnaast kun je iets sneller schot maken in de werkzaamheden vanwege renovatie, vanwege stikstof. En daarnaast is het ook bijna 7 ton is het goedkoper, is het voordeliger. Ja, het gaat om gemeenschapsgeld van alle burgers in Epe. Dus dan moet een zorgvuldige afweging worden gemaakt. Dus daarom heeft de raad unaniem besloten voor renovatie inderdaad.
0: Dat gaat wat sneller ook. Je geeft het al eventjes aan. Nieuwbouw zou je weer allerlei procedures moeten doorlopen. En exact. Dat betekent dat het project gewoon weer vertraagd wordt. Maar het is wel nodig dat daar snel wat gaat gebeuren.
2: Ja, precies. Ja, klopt.
0: Nou, zijn er wel, want er is meegedacht, meegesproken, met name ook door de inwoners. En die hebben wel bepaalde wensen naar voren gebracht.
2: Ja, ze hebben echt bepaalde wensen naar voren gebracht. Ze willen inderdaad dat het gebouw gewoon goed functioneert. Dus heb je onder andere over de keuken. Hè. Er zit ook een groepje die dan maaltijden bereidt. En daar kunnen dan wijkbewoners en andere geïnteresseerden aanschuiven. Ja, en als bijvoorbeeld de keuken, al die gaspitten het niet doen, dan wordt het al ingewikkeld. En dat het multifunctioneel ook gebruikt kan worden, dat het goed geïsoleerd wordt. Ja, en ook een hele sterke wens was om bijvoorbeeld geen woningbouw op het wijkgebouw te plaatsen. Want anders kan dat ook tot problemen leiden. Nou, daar heeft gelukkig het college ook goed rekening mee gehouden. Dus deze wensen zijn allemaal meegenomen. Ja, en daarnaast is het mooi te zien naast de normale participatieavonden dat ook de inwoners ook echt werden benaderd door de gemeente. Dus ze gingen echt erop uit. Ook door de werkgroep. Dus ze belden ook aan de deur. Ja, en dat vind ik echt een mooi schoolvoorbeeld ook van participatie. Waarbij de mensen echt gehoord en gezien voelen. En waarbij je ook mensen benadert die normaal nooit hun van zich laten zien. Dus ik hoop dat de gemeente deze werkwijze ook gebruikt bij de andere projecten.
0: Dat is vrij nieuw, hè, dat de gemeente dat doet. Want dat hebben ze eigenlijk jaren verzuimd. Daar zijn ook best wel wat problemen door ontstaan. Dat wilden ze kosten wat het kost nu voorkomen.
2: Ja, zeker. Dus ik hoop ook dat deze werkwijze ook bij andere projecten wordt gebruikt. Hè. Denk bijvoorbeeld aan de wieken en andere uitdagingen. Dus ik hoop dat ze deze werkwijze gebruiken, want zorgvuldige participatie is gewoon heel belangrijk. Ja.
0: Mensen erbij betrekken, mensen in ieder geval ideeën laten aandragen, zodat ze in ieder geval het idee hebben dat er ook naar ze geluisterd wordt.
2: Ja, precies. Ja.
0: Huidige tijd, heel belangrijk. Wat ik opvallend vond, is dat met name natuurlijk de bewoners van Balai, of de omgeving van Balai Pusat, moet ik zeggen, dat zijn natuurlijk best nog wel behoorlijk wat Molukkers. Het is ook een Moluks centrum. Jullie willen toch ook graag dat het een beetje een Indonesische uitstraling krijgt. Het pand is nu op dit moment recht toe, recht aan. En in de jaren dat dit gebouwd werd, hield men daar totaal geen rekening mee. Dat is nu heel sterk veranderd. En daar gaat de gemeente ook rekening mee houden. Vandaar misschien ook het behoorlijke bedrag wat daarvoor beschikbaar is.
2: Ja, ook. Hè. Het behoorlijk bedrag is natuurlijk ook gewoon qua aanschaf van de materialen, et cetera, en de werkzaamheden. Maar inderdaad, die Molukse inrichting of de identiteit. Ja. Hè, want het heeft natuurlijk een bepaald oorsprong, het gebouw ook. Hè, en natuurlijk de wijk zelf. Dus dat is heel belangrijk dat de Molukse identiteit wordt meegenomen, ook in het participatieproces. Dat in ieder geval de oorsprong niet vergeten wordt, ook van het wijkgebouw en van de wijk.
0: Het kerkje ernaast heeft die uitstraling, denk ik, al heel bijzonder. Zo moeten we ook denken aan de nieuwe Balai Pusat?
2: Ja, wie weet. Kijk, dat is natuurlijk afhankelijk van de inwoners. Ja. Want ik heb natuurlijk wel bepaalde ideeën, maar het gaat om de inwoners. En dat is het belangrijkste. Dus ook weer met dezelfde zorgvuldige participatie hoop ik dat er een mooi definitief ontwerp tot stand komt.
0: Ben ik toch benieuwd naar, jij hebt daar wel bepaalde ideeën over. Wat voor ideeën bijvoorbeeld? Misschien breng je mensen op ideeën?
2: Ja, gewoon bepaalde symboliek of dat er toch misschien aan bepaalde kleuren, hè, dat bijvoorbeeld in terugkomt. Ik noem maar wat, bijvoorbeeld de Molukse vlag. Dat zijn bijvoorbeeld bepaalde ideeën wat nu in me opkomt.
0: Mooi houtsnijwerk wellicht.
2: Ja, wellicht inderdaad. Dus dat zijn mooie ideeën en kijken of de inwoners dat ook mooi vinden tijdens die participatieavonden. Ja.
0: Je bent er blij mee, hoor ik, dat geval het Balai Pusat behouden blijft voor de Molukse wijk in fase. En de uitstraling die het nu gaat krijgen.
2: Ja, zeker. Zeker.
0: Zijn er nog bijzondere dingen waar jij van zegt van, nou, daar moeten we zeker rekening mee houden in dit nieuwe gebouw?
2: Belangrijk is wel dat iedereen wordt betrokken, alle gebruikers en alle wijkbewoners, omdat het natuurlijk hun gebouw is waar die activiteiten plaatsvinden. Ook heel belangrijk voor het samen zijn, de saamhorigheid, sociale cohesie, het noordbeschap zou ik dan maar zeggen. Dat is heel belangrijk. Ja, en daarnaast had ik ook het college ook echt om aandacht gevraagd, hè, want als straks die werkzaamheden begint, moet er ook een tijdelijke onderkomen zijn, hè, waar al die activiteiten plaatsvinden, zoals het jammen, het koken, festiviteiten. Nou, daar gaat het college ook naar kijken en hopelijk dat de tijdlocatie wel vlakbij bevindt. Dus wel van de kernfase, want ook als het koken, mensen gaan daarheen voor een praatje. Hè. Je doorbreekt de eenzaamheid en dat is al een laagdrempelige bijeenkomst. Ja, als het bijvoorbeeld plaats gaat vinden in een andere kern, dan maak je het weer hoogdrempelig. Hè. Dat moet je wel voorkomen, dus daar heeft het college wel oog op. Ja, en dat is aan de taak van de raad om dat wel in de gaten te houden, hoe dat proces verloopt.
0: Wanneer gaat het van start? De verbouwing bedoel ik dan, Pieter?
2: De verbouwing dat begint volgens mij in Q1 van 2028. En het moet in Q4 worden opgeleverd. Dus einde van het jaar 2028 wordt het wijkgebouw, als het goed is, opgeleverd.
0: Dan moet het in ieder geval zijn nieuwe bestemming, zijn nieuwe uitstraling aankrijgen. Het wijkgebouw Balai Pusat aan het Berkenoord in Vaassen. Pieter Siwabessi, dank je wel voor jouw verhaal vanochtend. En we wensen je uiteraard weer al het goede en tot een andere keer.
2: Dank je wel, tot de volgende keer.
0: Dag.
2: Oké, doei.

0: Op zondag 11 oktober aanstaande vindt de derde historische quiz van de gemeente Epe plaats. Ambt Epe organiseert deze historische quiz in samenwerking met het cultuurhuis EGW. De quiz bestaat uit 5 ronden van elk 10 tot 12 vragen over diverse onderwerpen zoals gebouwen, gebeurtenissen, personen, muziek, etc. Alles uiteraard met betrekking tot de gemeente Epe. Iedereen kan meedoen met een team van minimaal 3 tot 5 personen. Aanmelden kan per mail tot 9 oktober.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
2: Kasper Meijer met het NOS-journaal. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben ontvangen. Dit is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben ontvangen. Zij hoeven dit niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Europa heeft alle betalingen aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet wil meewerken aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Justitieminister Van Wil had aan de EU gevraagd om per direct de geldkraan dicht te draaien. Hij hoopt dat ook de steun van ruim 22 miljoen euro voor volgend jaar niet doorgaat. Bij nieuwe Franse scholierenprotesten zijn gisteren meer dan 600 mensen aangehouden. Tientallen mensen raakten gewond. Er waren onder meer protesten in de voorstad van Parijs, in Lyon en in Lille. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken werd er op verschillende plekken met zoutzuur gegooid naar agenten. De protesten begonnen vorige week in Parijs. Leerlingen willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en de vervallen schoolgebouwen. Vandaag worden opnieuw demonstraties verwacht. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten. In de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt een graad of 20. Morgen zon en stapelwolken en opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nou, de beuk gaat er weer flink in daar, hè, vanochtend.
1: Ja, en weer klassieker, ja?
0: Een beetje.
1: Aangepast klassiek.
0: Ja, om mee te beginnen. Electric Light Orchestra en Rollover Beethoven. 7 minuten over de klok van 11. Het laatste uur alweer van brunch. En Linda, wat gaan we allemaal doen dit laatste uur?
1: Ja, zoals je van ons gewend bent, natuurlijk 11:15 Ambt Epe deze week. En Wim van der Schepop gaat ons bijpraten over de historische quiz op 11 oktober aanstaande. En we gaan praten met Henny Hanekamp. En als ik zeg Henny Hanekamp, dan denken we allemaal aan Wios Epe. Want de 63ste herfstkleuren wandeltocht zit eraan te komen. En tenslotte gaat Wim Geerts van de Fotoclub Epe ons vereren met een bezoekje hier in de studio. Om ons even bij te praten hoe het staat met de Fotoclub.

0: De boertjes van Buten waren het. En de aanbeeldpolka, die gaan we nu nog een keer horen, Linda. Want je hebt iemand bij je zitten die daar volgens mij zometeen alles van af weet. Maar zal ik hem eerst gewoon
1: even... Ja, laat eerst maar even horen. Dan krijgen mensen een idee met wie we voor gaan praten. Nou.
0: Op zondag 11 oktober aanstaande vindt de derde historische quiz van de gemeente Epe plaats. Ambt Epe organiseert deze historische quiz in samenwerking met het cultuurhuis EGW. De quiz bestaat uit 5 ronden van elk 10 tot 12 vragen over diverse onderwerpen zoals gebouwen, gebeurtenissen, personen, muziek, etc. Alles uiteraard met betrekking tot de gemeente Epe. Iedereen kan meedoen met een team van minimaal 3 tot 5 personen. Aanmelden kan per mail tot 9 oktober aanstaande via histoquiz@ambt-epe.nl. Deelname is gratis. Tot zondag 11 oktober in het Eper Cultuurhuis. Nou, dat is hem dus.
1: Dan komt die eerste vraag. Rara, wie hebben we dan in de studio zitten?
0: En die kun jij beantwoorden. Kijk, dat geeft mij even mooi de gelegenheid om hier even iets te veranderen.
1: Want wil je dan wel even de microfoon van Wim openzetten? Dan kan ik met hem in gesprek. Ja,
0: zullen we dat gelijk... Ik wou zeggen, ik ga toch de intro doen. Want dat geeft mij dan even mooi de gelegenheid om die intro even op te pakken. En als het goed is, zijn we daar nu voor.
1: Het erfgoed van de gemeente Epe, al meer dan 60 jaar in goede handen.
0: Ambt Epe haalt historie naar het heden.
1: En in de studio het goede antwoord is Wim van der Scherpop van Ambt Epe. Wim, goedemorgen.
2: Dank u wel.
1: We houden het al een beetje in de stijl, Wim. Want jij kwam naar de studio toe met een tas met papieren over een geheel ander onderwerp. Maar
2: ja, precies.
1: Gelukkig ben jij super flexibel.
2: Ja, dat gaat altijd goed komen,
1: ja,
2: toch?
1: Ja, daarom. Dus we kunnen wat dat betreft gewoon schuiven. Want dat is natuurlijk al heel snel de historische quiz.
2: Ja, volgende week zondag is die. En wij vinden het een gezellige middag, dus als er nog teams zich willen aanmelden. Op dit moment hebben we 11 teams,
1: ja.
2: Maar we kunnen nog rustig een paar teams erbij hebben.
1: Oké, en hoeveel mensen moeten er in een team?
2: Ja, tussen de 3 en de 5.

0: Iemand uit Vaassen, iemand uit Epe, iemand uit Ems en iemand uit Oener. Dat zou het mooiste zijn, maar ja, dat lukt natuurlijk...
1: Dan heb je de goede mix.
0: Dat lukt natuurlijk nooit altijd.
1: Nee.
0: Maar ja, de vragen zijn niet zo dat je het niet... Dat je niks zult weten als je niet uit die plaats komt.
1: Er zijn altijd wel dingen waarvan je denkt, oh, dat kan ik me nog wel herinneren.
0: En anders kun je gokken, maar je hebt altijd de mogelijkheid in 4 antwoorden.
1: Oké, oh ja, dat is natuurlijk ook... Hé, en hoe gaat het dan? Want jullie hebben die quiz samengesteld.
0: Ja, afgelopen maandag hebben we de laatste keer bij elkaar gezeten. Dus nu gaat het helemaal goed komen, hopen we.
1: En hoe komen jullie aan al die vragen? Ik bedoel, duik je dan in alles wat je aan materiaal hebt?
0: Ja, weet je, er zijn natuurlijk mensen die heel veel weten bij ons in het bestuur. We hebben voor Epe een aantal mensen en Vaassen, dat doe ik meestal. Want ja, ik ben nog, al woon ik niet in Vaassen, maar ik ben wel een echte Vaassenaar.
1: Ja.
0: Dus en voor Ems kunnen we ook altijd iemand benaderen en voor Uno ook. Dus we hebben altijd vragen. We hebben nu ook nog weer. We hadden nu 90 vragen in totaal en er moesten er 60 van overblijven. Dus dat is altijd wel even zoeken van wat wel en wat niet. En dan foto's erbij zoeken.
1: En die vragen, gaan die dan over gebouwen? Gaan die over.
0: Die gaan over gebouwen en die gaan over mensen. En ja, je kunt niet zo raar bedenken of het komt er wel in voor.
1: En dat is nog wel een puzzel, denk ik. Als je 60 vragen moet hebben, dan moet je nogal zoeken.
0: Ja, dat is het zeker. En er zijn gewoon vragen dat je denkt, die zijn niet geschikt. Dan moet je wel heel diep in de materie zitten als je die vragen kunt beantwoorden. Ja, dat willen we niet.
1: Nee, je moet ook een beetje rekening houden. Degenen die luisteren zijn natuurlijk niet mensen die zoals jullie bij Amt Epe helemaal in de geschiedenis zitten.
0: En het moet ook gewoon een gezellige middag geweest zijn. We hebben een stukje muziek van Dies uit Voorst komt hier volgens mij. Die luistert met een trekzak deze middag op.
1: Ah, dat is ook leuk.
0: En we hebben muziekvragen over alle dorpen. Dus dat is nog wel... Dat is altijd heel leuk, dat je die er even een paar in hebt.
1: Ik kan me ook voorstellen dat het voor jullie leuk is... dat je als je die vragenlijst helemaal samengesteld hebt en je gaat beginnen... dat het leuk is om te zien van, nou, hebben we dat een beetje goed gedaan?
0: Ja, precies. We doen het dit jaar voor de derde keer met hetzelfde team. En dat is natuurlijk ook wel fijn, want je weet wat je aan elkaar hebt. En je schat een beetje, wat was vorig jaar niet goed?
1: Ja.
0: En wat moeten we nu anders doen?
1: Maar het wordt ook moeilijker, want als het voor de derde keer is... dan al die vragen die je de eerste twee keer gesteld
0: hebt... Nee. Die kun je niet gaan stellen, want er zijn wat teams die doen voor de derde keer meer.
1: Ja, dus je kunt niet met dezelfde vragen
0: komen. Je moet wel iedere keer wat anders... Nee, je moet zeker niet dezelfde vraag.
1: Nee.
2: Weet je wat nou zo leuk is? We gaan hem ook uitzenden.
1: Ja, hè?
2: We gaan hem live uitzenden bij RTV 794. Dus van 2 tot 5, volgende week zondag, de Histo-quiz... En die wordt, die kan iedereen thuis ook gewoon meekijken. Als je niet naar de Epe gemeentewoning, het EGW, kunt, dan kun je gewoon thuis.
1: Voor jezelf een beetje meedoen.
2: Kun je gewoon meedoen.
1: Dan mis je natuurlijk wel een beetje de sfeer en de gezelligheid en met elkaar in dat cultuur zitten.
0: En het publiek is ook altijd van harte welkom. We kunnen een aantal mensen, maar dat gaat altijd goed. We bedenken er wel op dat...
1: Dat er toch mensen ook kunnen komen meebeleven.
0: Dat iedereen die komt er wel in. Dat maken
1: zijn
0: we
1: jullie
0: wel.
1: Niet bang voor?
0: Nee, we maken dat zo dat ze... We gaan geen mensen wegsturen. Hopelijk niet. Of er moeten er 100 komen. Maar daar gaan we niet van uit.
1: En Wim, want je zei teams kunnen zich nog aanmelden. Hoe doen ze dat?
0: Ja, via de website is het makkelijkste. Daar staat het e-mailadres op. Dan moet ik het uit het hoofd doen. Volgens mij is het Histo-quiz.
2: Amt-epe.nl.
0: Maar kijk op de website van Amt Epe en daar staat het precies op.
1: Ja, dus een aantal teams kunnen er zeker nog in. Nou, dat is al een hele mooie activiteit. En inderdaad, Jan, als je er niet naartoe kunt... En je zit op zondagmiddag te denken, wat zal ik eens doen? Zet je tv aan en kun je het meebeleven.
0: Ja, en zeker van als je kijkt welke mensen dat meedoen. Het zijn mensen uit alle vier de plaatsen. Dus dat is wel heel leuk.
1: De
0: teams zijn echt fanatiek. Er zijn er echt wat bij. Ze hebben me, ik ken verschillende van die mensen, dus ze hebben me al... Proberen uit te horen.
1: Steekpenningen, heb je daar?
0: Ja, ook al wat van vragen dat er komen. Dus onze monden zitten allemaal op slot.
1: Heel goed, heel goed. Dat moet een beetje geheim blijven. Ja. Het is wel een ontzettende mooie activiteit.

0: activiteit om mensen ook nieuwsgierig te maken naar Ant Epe, vind
1: ik. Jazeker. Ja. Dat is ook zeker, komt dat erbij. Want een hoop mensen weten wij niet wat wij doen.
0: Nee.
1: En volgens mij hebben we het de vorige keer is het er hier al over gegaan over ons nieuwe boekje.
0: Mm-hmm. Ja,
1: met de nieuwe uitgave, dat er zo prachtig uitziet.
0: Ja.
1: En ja, voor de lidmaatschap hoef je niet te doen. Want je betaalt bij ons 17,5 euro in het jaar en dan ben je lid.
0: Ja, precies. En je ziet mooie dingen. Maar vanmorgen zag ik op Facebook een foto van de Kouwenaarschool. En dan
1: precies.
0: Denk ik, dat zijn altijd van die leuke dingen. Dat je ineens zo'n foto voorbij ziet komen. Ja. En denk ik, oh, dat weet ik nog.
1: Ja, ja. De Facebookpagina is ook een beetje mijn dingetje.
0: Ja.
1: En wij van Epe krijgen we ook altijd wel foto's aangeleverd. Want wij doen natuurlijk, Gert van der Esch doet natuurlijk heel veel.
0: Ja.
1: En Vaassen krijg ik vaak foto's aangeleverd door Frans Schumacher. Die ook iedereen waarschijnlijk wel kent, want dat is de encyclopedie van Vaassen. Ja. Dus, en daar kwam deze foto ook van, een prachtige foto.
0: Ja, ja. En ik vind het altijd leuk dat het zet je ineens weer even aan denken, of weet je krijgt er even weer mooie herinneringen van. Dat
1: precies.
0: Je denkt,
1: ja, dat is altijd leuk om te horen dan ook van mensen van, vooral van scholen is dat natuurlijk.
0: Ja, daar heb je allemaal heb je iets mee, zo'n foto is ook leuk.
1: Ja.
0: Wim, behalve de histo-quiz, gaan jullie in Oene ook nog een film vertonen?
1: Ja, zeker. We gaan zaterdag zijn wij gevraagd door Oene 850 om een middag te verzorgen met films. Wij doen dat altijd in samenwerking met Cycloop. Want de Cycloop heeft heel veel films. Wij hebben zelf ook wel aardig wat films. Maar met de Cycloop erbij gaat dat altijd prachtig, die samenwerking.
0: Leuk. En want Oene 850, dus het betekent een historische film over.
1: Ja, wij draaien nooit anders als oude films zijn. Wij draaien de film over de Canon van Epe. Die is bij ons gemaakt met ons 50-jarig bestaan. Die gaat over de hele gemeente. Dus ook Oene komt daarin voor. En ze hebben gevraagd of we die willen draaien. En dan draaien we nog een oude film van het Koefeest. En een film van, hoe ik het uit mijn hoofd doe, van Riphagen, van de Klompenmakerij. Dus we hebben een middag van goed 2 uur. De intree is daar gratis. Oene 850 verzorgend. Iedereen kan komen. Lid of geen lid van Ant Epe of van Oene Belangen of dergelijke. Voor iedereen is gratis toegang.
0: Ah, leuk. En ik kan me voorstellen als je in Oene woont dat je denkt, oh, dat is eigenlijk ook nog wel leuk om even terug te zien.
1: Ja, dat denk ik zeker. Want we hebben een aantal jaren, vorig jaar was dat, ook een middag verzorgd met oude films in Oene.
0: Ja.
1: En dat de opkomst was ook fantastisch.
0: Maar ik denk dat is meer hebben jullie films. Ik weet dat in de Eemse opkomst ook zo enorm was.
1: Ja, en daarop voortbedurend in januari hebben we het in Epe weer oude films. En we hebben in, moet ik het uit hoofd doen, maar dat komt overal nog op te staan. In maart hebben we weer een middag in Eems met films over Vaassen en Oene. Vaassen en Eems natuurlijk, als het in Eems is.
0: Ja, ja. En daar blijkt inderdaad gewoon dat mensen dat mooi vinden om, om naartoe te gaan.
1: Toch, om
0: te
1: oude films weer terug. En als je ziet, het is wel heel mooi als je nu met tegenwoordig vergelijkt. Eerder kwamen de mensen gewoon in beeld, hè?
0: Ja.
1: En tegenwoordig, ik weet het zelf met foto's maken van als we bij hem, dan ga je altijd oppassen dat de mensen niet met gezichten.
0: Nee, dat mag niet meer zo natuurlijk.
1: Maar eerder kon dat gewoon, hè?
0: Ja.
1: Dat is wel mooi om. En iedereen vindt het leuk. Zeker als ze zichzelf ook nog op de film zien.
0: Nou, dat wil je zien.
1: Dat gebeurt natuurlijk ook.
0: Ja, ja, dat wil je zien. Ik weet dat we ook. Er is een film gaat over Emst. En daar zie je mijn oma als jong meisje. Nou, dan komt de camera langs en die zwaait. En dan denk ik, dat is toch zo grappig.
1: Dat is zo leuk om te zien.
0: Ja.
1: Dat denk je nu wel. Oh, dat is toch jammer. Ik snap dat het niet meer kan allemaal, maar het is wel jammer.
0: We gaan wel heel veel dingen missen dan, later.
1: Ja, zeker. Later ga je dat missen. Ja, de filmen nu natuurlijk ook veel meer mensen zelf.
0: En ook dat.
1: We zijn nog steeds op zoek naar oude films. Mensen, als je een oude film hebt liggen van 8 mm en dergelijke, en je doet er niks meer mee, geef ze aan ons. Wij zorgen dat ze gedigitaliseerd worden als ze over het dorp gaan en zo.
0: Ja.
1: Wij zorgen dat ze gedigitaliseerd worden. Je krijgt van ons een stick terug met de films erop. Je kunt de films ook terugkrijgen, maar als je ze niet terug wil,
0: Dan houden zorgen, jullie ze.
1: Ja, dan zorgen wij dat ze in het archief, in samenwerking met de Cycloop ook weer, dat ze in het archief in Epe komen. Zo blijven ze bewaard. Je kunt dan ook nog zeggen van, ja, maar ik wil er eigenaar van blijven. Dus netjes op een papier.
0: Oké, maar zo blijven dingen natuurlijk wel bewaard.
1: Zo blijven ze goed. Want ja, wat we ook vaak aangeboden krijgen, videobanden. Maar videobanden is veel moeilijker. Die zijn plakken vaak aan elkaar. Krijg je niet goed meer. Maar 8 mm films.
0: Die blijven gewoon altijd.
1: Over het algemeen
0: goed.
1: Gaat dat allemaal goed.
0: Ja.
1: En ja, de meeste mensen hebben geen apparatuur meer om ze te draaien.
0: Nee.
1: En het is zonde dat ze later zo weggegooid worden. Zulke mooie beelden dat die niet bewaard blijven.
0: En dat soort dingen komt natuurlijk wel voor. Hè? Ik kan me voorstellen dat je als kinderen zijn, als je ouders gaan verhuizen of als ze komen te overlijden, dan moet je ineens heel veel spullen opruimen, ja, op die zolder. En dan komen juist dat soort dingen natuurlijk
1: dan,
0: voor de
1: dan dag. Komt dat. En als je dan denkt van, ja, wat moet ik ermee? En dan staat er een container. En dat gebeurt natuurlijk.
0: Ja,
1: en
0: waar, ja.
1: we kennen allemaal die verhalen.
0: Ja.
1: Als ik zie wat van mijn ouders bij mij staat.
0: Ja.
1: Ja, ik was dan nog zo in. Als het maar bij mij
0: bewaar
1: meer.
0: Nog maar even. Ja.
1: Maar ja, als jouw kinderen er niet meer. Als bij mij de boel opgeruimd wordt, weet ik ook niet wat er overblijft, hoor.
0: Nee. En dan is het misschien wel verstandig om daar nu als kinderen al rekening mee te houden.
1: Ja, en om het eerder al te bedenken om van, nou, we willen die films toch bewaren. Nou,
0: ja, of foto's. Mensen zullen vast foto's
1: ook,
0: hebben
1: gaan
0: van gebouwen of, ja, of bedrijven of iets waarvan, ja, je denkt, nou, dat is van vroeger.
1: Ja, en wij zijn nu bezig om een beeldbank op te zetten. Daar kan ook iedereen van genieten, van de oude foto's.
0: Ja.
1: Dat is zeker voor jullie iedereen bekend. Jan Albers is daar heel druk mee, met een commissie, om al die foto's te gaan digitaliseren. En dan ook dat iedereen er gebruik van kan maken. Van op de website of waar het precies op komt. Want
0: precies.
1: Het is echt een beeldbank voor de gemeente Epe, met allemaal oude foto's erop.
0: En die beeldbank, is dat dan voor iedereen toegankelijk of moet je dan lid zijn van
1: Ambt
0: Epe?
1: Nee, dat is voor iedereen toegankelijk.
0: Okay.
1: Daar hoef je geen lid van Ambt Epe voor te zijn.
0: Nee. Nee.
1: Dus dat is wel mooi. Maar het liefst hebben we natuurlijk dat je lid bent van Ambt Epe.
0: Ja, logisch.
1: Dat
0: nou, dan krijg je iets meer.
1: Ja,
0: hè?
1: Dan krijg je nog iets meer. Ja, dan krijg je dat mooie boek.
0: En dat mooie boek, ja,
1: ja precies.
0: Ja. Wim de Jaarmarkt in Vaassen zit eraan te komen.
1: Ja, daar staan wij weer ook met een kraam. Dat doen we al een aantal jaren. En het is ook gezellig voor contacten. Het is leuk om daar nog een keer. En natuurlijk om nieuwe leden in te schrijven.
0: Precies.
1: En dat lukt natuurlijk ook altijd. We hebben tegenwoordig altijd nog tweedehands boeken.
0: Okay.
1: Wij krijgen natuurlijk wel eens boeken aangeboden. En die hebben we dan al. En dan zeggen we van, nou ja, laat er iemand anders ervan genieten. En dan voor een klein prijsje kun je dan een boek bij ons kopen. En ook boeken van buiten de gemeente. Wat dan ook wel van Apeldoorn of Heerde.
0: Oh, ja.
1: Waar,
0: ja.
1: Kijk, Heerde. Ja, die houden we zelf ook altijd wel. Want dat is een buurgemeente. Die moet je. Maar van Apeldoorn, je kunt niet alles bewaren. We hebben wel een archief, maar je kunt daar niet alles in kwijt. Hè.
0: Nee. En de jaarmarkt, wanneer is die?
1: Die is volgende week donderdag. Dus
0: 8 oktober.
1: 8 oktober. Vanaf 10:00 begint die. En wij staan al op ons vaste stekkie, hoop ik weer, tegenover de markt. Dus kom langs. We hebben oude foto's er liggen en van alles is er bij ons te zien op de kraan.
0: Helemaal goed. Wim, dank je wel weer voor je komst naar de studio.
1: Graag gedaan.
0: En die tas met informatie over een heel ander onderwerp.
1: Die komt de volgende keer.
0: Ja, helemaal goed.
1: Dank je wel.

0: Anneke Greunlo. En dat nummer getiteld Brandend Zand. Speciaal verzoek, begrijp ik, van Linda. Speciaal voor Rinse.
1: Speciaal voor Rinse. Ja, die houdt enorm van Brandend Zand. En naar Anneke Greunlo.
0: Dat is goed om te horen. Rinse bij deze, die was voor jou. Ja. We hebben aan de telefoon, hebben we Henny Hanekamp, moet ik zeggen. Ik moet eventjes spieken. En Henny, ja, die hebben we natuurlijk regelmatig hier aan de telefoon. Want dat is de voorzitter van de Wandelsportvereniging in Epe. Wandelen is onze sport. Henny, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, en als we jou bellen, dan is Wios natuurlijk weer actief. Want het is bijna herfstvakantie. En dat betekent, ja, de herfstkleuren toch staat weer op de agenda.
2: Ja, klopt. Het eerste volle weekend van oktober altijd, hè?
0: En de 63ste weer, hè?
2: En de 63ste.
1: Nou, niet weer, de 63ste.
0: Ja, dat klopt.
1: Is maar één keer.
0: Ja, nee.
1: Sorry hoor, ik vang je weer op een woord.
0: Heel goed, Linda. ze is erg scherp vanochtend, hè?
1: Ze is uitgeslapen.
0: Hé, het gaat weer gebeuren. Veel inschrijvingen, Henny?
2: Nou, bij deze wandeltocht hebben we nooit veel voorinschrijvingen vooraf.
0: Oké. Okay.
2: Want mensen wachten gewoon het weer af.
0: Ja.
2: En het wordt aankomend weekend volgens mij goed weer. Dus ik verwacht gewoon een hoop in de individuele wandelaars.
0: Het is één dag, hè, de herfstkleuren toch?
2: Nee, 3 en 4 oktober. Zaterdag en zondag.
0: Oké, betekent dat dan dat mensen kunnen ook die 2 dagen meedoen? Of is het 2 dagen dezelfde route en dat mensen zowel op de zaterdag als de zondag die route kunnen lopen?
2: Nee, het is 2 dagen dezelfde route. Je kunt wel kiezen voor de ene dag de 25 en de andere dag 15 bijvoorbeeld.
0: Okay.
2: En heb je toch heel andere stukken erin zitten.
0: Behoorlijke afstanden ook, hè?
2: Ja, behoorlijke afstanden. Ja, normaal hadden we ook gewoon 30 altijd erbij zitten. En we zitten na de 4-daagse Nijmegen en Apeldoorn. En dan kiezen de mensen meestal voor maximaal 25.
0: Yeah.
2: Want ze hoeven niet meer te trainen voor de 4-daagse.
0: Nee, precies. Ze moeten eigenlijk een beetje aftrainen.
2: Ja, misschien wel, ja.
1: Beetje de cooling down en dan kan dan nog even met de herfstkleuren wandeltocht.
0: Ja, precies. Precies.
1: Want hebben jullie ieder jaar dezelfde route ook, Henny? Of zoek je ieder jaar nog wel een andere route?
2: Nee. Sinds 2022 hebben we een nieuwe startplaats.
1: Mm-hmm.
2: En hebben we nou routes vanaf ons eigen verenigingsgebouw. En die hebben we dit jaar weer voor het eerst iets aangepast. Tot aan de rust. En daarna willen we toch alle mooie plekjes wel hebben waar we langskomen in de bossen. Dus de rendeklippen. De springen in Epe, de springen in Heerde, de schaapskooi, de rendeklippen, Pluizenmeertje, de infiltratievijvers. Dat zijn allemaal wel de plekjes waar je graag langs wil komen.
0: Ja, en
1: maar dan moet
0: allemaal
1: je wel 25 kilometer lopen, denk ik.
0: Je moet er wel iets voor doen.
2: Ja, dat is, ja.
1: Als je de 15 doet en je moet eerst het dorp nog uitwandelen, ja, dan ben je toch alweer een heel eindje op weg, hè? Ja.
2: Nou, wij kunnen de Lolhuizenweg uit, de Wachtelenbergweg. En dan ga je zo bij de sportvelden de bossen in, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: En het is natuurlijk.
2: Dus 10 minuten lopen en je bent hier in de bossen.
0: En het is prachtig. Het is de bossen zijn getooid in hun mooiste herfstkleuren.
2: Oké. Okay.
0: Dat is toch wel weer iets bijzonders. Want veel mensen van buitenaf, volgens mij ook, die meedoen, niet is.
2: Ja, 90% komt van buiten Epe.
0: Ja, ja.
2: Ja. Ze komen overal vandaan, hoor. Helemaal uit zuiden, helemaal uit noorden, helemaal uit westen.
0: Ja.
2: Alle kanten. Ook Enschede, andere kant op, het oosten.
1: Dus jullie zijn echt bekend, zeg maar, onder de wandelaars, dat het een wandeling is waar je zeker weet aan mee moet doen.
2: Ja, we hebben een wandel.nl. Daar staan alle wandelingen die in Nederland georganiseerd worden.
1: Oké, daar staan jullie bij.
2: Daar staan we tussen. En dan staan elk weekend zijn er wel een stuk of 10 wandeltochten.
1: Ja.
2: En de mensen kunnen daar kiezen waar ze naartoe gaan. En sommigen gaan de ene dag naar. Voor mij Holten is aankomend weekend ook. Dan gaan ze zaterdag naar Holten en dan komen ze zondag naar Epe toe.
1: Ja. Oké, okay, dus dan kun je het een beetje verdelen. Ja.
2: Ja.
1: En je zegt al, de start vanuit jullie verenigingsgebouw. Dat betekent ook dat mensen daar allemaal weer terugkomen.
2: Ja.
1: En een plek voor een hapje en een drankje?
2: Ja, we hebben hier soep, we hebben roodborst en ballen gehakt en een slaatje en broodjes, et cetera.
1: Dus het is ook voor jullie club natuurlijk mooi dat je gewoon in je eigen wijkgebouw zit.
2: Ja, het scheelt een heleboel werk, hè?
1: Ja.
2: We waren bij de Berghoeven en daar moet je alles meenemen.
1: Ja,
0: ja, precies. Ja. Veel vrijwilligers hebben jullie ook die dag weer beschikbaar, Henny?
2: Ja, een stuk of 25.
0: Kijk, en dat zijn toch maar weer mensen die zich de hele... want het zijn over het algemeen eigen leden, toch?
2: Ja,
0: Ja, precies.
2: Ja, bijna allemaal eigen leren. We groeien momenteel weer als wandelvereniging. En we kunnen momenteel weer doen met zoveel mogelijk eigen leden.
0: Oké, want jullie lopen, we hadden het net eventjes, de Nijmeegse Vierdaagse, de Apeldoornse Vierdaagse. Die doen jullie als BIOS, als wandelsportvereniging ook jaarlijks mee?
2: Daardoor enkele leden doen ze wel mee aan Nijmegen en Apeldoorn.
0: Oh, dat doen jullie niet in verenigingsverband, zeg maar?
2: Nee.
0: Dat is met vier dagen is dat natuurlijk ook wel wat veel gevraagd. Dat begrijp ik.
2: Ja, als je in Nijmegen deelneemt, dan moet je ook onderdak zorgen, hè?
0: Ja, precies.
2: Ja, precies.
0: Die vrijwilligers, dat is nooit een probleem om die mensen voor die herfstkleurentocht weer beschikbaar te krijgen?
2: Nee, het gaat wel redelijk goed altijd bij ons.
0: Kijk, nou, dat is goed om te horen.
2: Ja, is het ook in combinatie met onze lage contributie, hè?
0: Dat begrijp ik. Dat begrijp ik.
2: Ja, maar daar moeten ze wat vrijwilligerswerk voor doen. Anders gaan ze dat niet doen, dan wordt de contributie omhoog. Want het geld zou er binnen moeten komen. Niet linksom en dan wel rechtsom. Hè.
0: Ja, precies. Ik wou net zeggen, je bent me voor. Maar dat betekent dat die vrijwilligers, er wordt ook iets van ze verwacht.
1: Je bent de draad kwijt. Er zijn dus voldoende vrijwilligers om de wandeling te organiseren. Dus je hebt niet, je hoeft geen oproep te doen voor helpende handjes.
2: Nee. We hebben allemaal standaard mensen die helpen. En daar houden ze al rekening mee. Het eerste weekend van oktober. Dan kan ik niet wat anders doen, want dan is tijdens kleurentocht dan boek bij Vio's helpen.
1: Oké, dan houden ze er al rekening mee.
2: Daar houdt men al rekening mee.
1: Ah, mooi. Voorinschrijven mag, maar mensen kunnen ook gewoon onverwachts zaterdag of zondag komen.
2: Ja, kunnen gewoon onverwachts komen. Ja.
1: En
2: 80% komt onverwachts, hoor. Dus 20% waar ongeveer voorinschrijft.
1: En de rest die kijkt gewoon het mooie weer aan en komt dan.
2: Ja, met de boerenkooltocht is het net andersom, hoor. Want als je voorinschrijft met de boerenkooltocht, ben je ook verzekerd van een maaltijd boerenkool met rookpost.
1: Ah, ja, dan kom je natuurlijk.
2: En dat is met de herfstkeur niet.
1: Helemaal goed. Henny, als mensen willen komen, tussen hoe laat en hoe laat kun je starten?
2: Je kunt vanaf 9 uur starten.
1: Vanaf 9 uur?
2: Ja, en de 25 kan tot 10:30 starten. En de 20 volgens mij tot 12 uur. En de 15 tot 1 uur. En de 10 tot 2 uur. En de 5 kilometer kan zelfs tot 2:30 starten.
1: Ah, kijk eens. Dus we kunnen, alle leeftijden kunnen meelopen. Als je met de kinderen wil meelopen, is 5 kilometer ook prima natuurlijk.
2: Ja, daar hebben we de gezinskaarten voor. Dat scheelt ook heel veel geld. Qua inschrijfgeld kun je met een hele gezin voor €12 inschrijven. In plaats van €4 per persoon.
0: Kijk, dat is...
2: En er zijn er genoeg die dat doen. Die met opa en oma en de kinderen en de kleinkinderen gaan wandelen dit weekend.
0: Prachtig. Mooi. Dat het komend weekend in ieder geval weer die 63ste herfstkleuren wandeltocht op de kalender staat van BIOS Epe. Henny Hanekamp, dank je wel voor jouw bijdrage en veel plezier. Maar vooral veel succes het komend weekend.
2: Prima, dank je wel.
0: Dag.
2: Oké, tot ziens.

0: sense. No phone, no pool, no pets. I ain't got no cigarettes, but 2 hours.
1: Ja. Roger Miller hoort u en de King of the Road. En daarmee werd het zo'n 14 minuten over de klok van 11:30. Tijd voor onze laatste gast deze ochtend in brunch. En één keer per jaar hebben we hem hier altijd, meestal zo begin oktober. Nou, we zijn ook blij dat hij er vanochtend weer is. Wim Geerts van de fotoclub AFV uit Epe. En Wim is hier altijd met een speciaal doel.
2: Wim, je bent hier met een speciaal doel. Ik dacht dat jij gezellig op de koffie kwam.
3: Ja, dus... en die heb ik net gehad en het was echt lekker.
2: Oh, gelukkig.
3: Ja,
2: oh, gelukkig.
3: Heerder toets.
2: Ja, hè? Speciale heerder koffie
3: daarom,
2: is
3: ja,
2: dat.
3: Nee, dat, welkom is altijd geweldig hier.
2: Wim, jij bent hier namens de fotoclub. Wij hebben eens in de maand, laten wij op onze kabelkrant, maar ook in onze nieuwsbrief, altijd de foto van de maand zien.
3: Weet je dat ik bedacht had dat ik jullie hart ik wil bedanken dat jullie ons die faciliteit verlenen. Het is een mooi stukje PR en mensen zien gewoon mooie fotografieën. Misschien gaan ze daardoor ook een beetje geïnspireerd worden.
2: Het is over en weer altijd. Dat
3: ja, maar het is ook leuk.
2: Ja, precies. En dat mensen dan denken...
3: En dat jij daar nou mee begint om dat te zeggen. Dus ik hoef het niet meer te herinneren.
2: En zo komt er... Want ik vind dat ook altijd een verrassing. Iedere keer komt er weer een foto en één keer denk ik... Oh, wat mooi. En de andere keer denk ik...
3: Maar
2: dat is heel persoonlijk, hè?
3: Dat is ook persoonlijk. En weet je, er is niemand binnen onze club die... Dat willen we ook niet. Die gaat zeggen van, die mag wel en die mag niet. We houden wel een klein beetje dingen in de gaten. En omdat ik eigenlijk de schakel ben tussen het opsturen naar jullie... Kijk ik ook wel met een beetje oog van het moet op tv. Maar ja.
2: De smaken verschillen. Dat
3: ja, daarom. Gelukkig
2: gewoon.
3: Maar.
2: Dus, en jij stuurt ons iedere keer jullie nieuwsbrief toe.
3: Ja.
2: Dan zijn we weer helemaal op de hoogte van de activiteiten. Ja. Want jullie zijn in september weer gestart met jullie seizoen.
3: Ja, inderdaad. Gezellig. Prima. Mooi fotowerk. En dan begint eigenlijk ook alweer te kriebelen... dat wij in november en tot en met 22 december... onze jaarlijkse foto-expositie...
2: Ja.
3: En we hebben dit jaar, wat is een thema? Van drieluik tot x-luik. En wat wil dat zeggen? Drieluik, nou, dat is logisch. Er zijn dan drie foto's die bij elkaar iets vertellen. Eigenlijk een serietje. En een x-luik, nou, dat x staat voor bekijk het maar hoeveel. Goed. Dat is ook wel een leuke uitdaging. Want uiteindelijk, welk fotootje je ook neemt van de meest onbenullige... gemaakte kiek. Het zijn allemaal beelden die iets vertellen.
2: Ja, het is
3: een foto vertelt wat. Het is een verhaal.
2: Ja.
3: Als je het verhaal niet begrijpt, heb je pech gehad. Maar ze vertellen een verhaal.
2: Ja.
3: Nou, en als drie foto's bij elkaar staan of nog meer... dan noemen we het wel een serie... maar dat vertelt dan een uitgebreider verhaal. Of je wordt er misschien wat dieper in getrokken... Ja, en dat levert voor degene die dat maakt en bedenkt enzovoort... misschien een hoop problemen op van hoe zal ik het doen.
2: Ja.
3: Maar aan de andere kant, het is ook een uitdaging.
2: Ja. En dat thema, de opdracht, die is voor jullie leden. Zo van jongens, we gaan in november, hebben we de expositie weer.
3: Ja.
2: Gaan zij dan nieuwe foto's maken speciaal voor dat thema? Of zijn er ook die zeggen, nou, ik heb nog het ene
3: ja, en ander liggen? Ja, weet je wat het is? Als je zo ver zou gaan... dan denk ik dat je niet goed bezig bent. Voor mijn gevoel denk ik dat je zelf de lat zo moet leggen... dat je denkt van ik presenteer iets waar ik mee weg kan komen. Waar ik me mee kan etaleren.
2: Mm-hmm.
3: Ik zelf heb een passie voor fotografie. Vraag niet hoeveel foto's in negatief of digitale vormgeving in mijn archief heb. Maar wat is nieuw?
2: Ja.
3: Het klinkt heel stom, maar een foto in mijn archief... die ik 35 jaar geleden heb gemaakt, waar ik nooit iets heb gedaan... is nu, als ik hem tegenkom, nieuw.
2: Ja.
3: Alleen als er iemand in ouderwetse kleding op staat... dan moet je er maar een draai aan geven. Maar ik bedoel, ik vind het heel discutabel.
2: Ja.
3: Maar in principe zeggen we wel, kom met nieuw werk. Laat je nu inspireren, kijk om je heen.
2: Ga wat
3: en
2: maken.
3: Weet ik.
2: Ja.
3: Ja.
2: En hoe is dat dan nu voor jou? Want jij kent dit thema. Hoe ga jij er dan persoonlijk naar kijken? Heb je meteen een idee, oh, dat wil ik laten zien?
3: Nee, want ik had wel 3 of 4 thema's die ik wilde zien. En dat kon ik ook zo uit mijn foto's wel doen of eventueel nog gaan maken. Nou, 1 heb ik dus mooi laten zitten, want dan hoefde ik niet meer op pad. Maar ik heb een fantastisch mooi iets bedacht. En ja, ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet, het is een beetje shinen, hè, als mijn foto's daar hangen voor mezelf. Hè. En ik hoop dat anderen dat ook vinden.
2: Ja, tuurlijk.
3: En zo geldt het voor iedereen.
2: En je kan natuurlijk niet helemaal een tipje van de sluier oplichten, maar anders komen we niet kijken. Of kun jij zeggen, wat heb je bedacht in je drie
3: ja,
2: luik, of een x-luik? Hoe groot is jouw luik?
3: Ik heb ook iets geminimaliseerd. Ja, moeilijk woord. en het hangen er nu 7 in mijn x-luik.
2: Oké, 7.
3: Ja.
2: En die vertellen een verhaal.
3: Groot formaat, zelf geprint, want dat is voor mij must. Dat moet echt perfect zijn.
2: Oké, dat vertrouw je aan niemand anders toe?
3: Nee.
1: Is jouw fotografie, Wim, is dat een vorm van kunst?
3: Ja.
1: Ja?
3: Nou ja, dat klinkt zo van ja, maar ja.
1: Ja, maar dat mag toch gezegd worden?
3: Ja, nee, dat vind ik wel. Ja. Ja.
1: Maar in wat voor vorm dan? Hoe zie je dat?
3: Hoe bedoel je?
1: Nou, in wat voor vorm zie je dat jouw fotografie, daar doe je iets speciaals voor om die kunst te maken?
3: Ja, hoe legt een mens dat uit? Nou, punt 1, denk ik dat je geboren wordt met een kunstzinnig DNA.
1: Mm-hmm.
3: En als je dat niet hebt, dan kun je wel een cursus volgen. En die bestaan er genoeg, want dat is gewoon geld uit je zak kloppen. En dan hebben ze een diplomaatje gehaald, zogenaamd. En dan kunnen ze fotograferen. Nou, iedereen kan op een knopje drukken. Ja. En uitbesteden van een foto krijg je de perfecte foto. Wat klinkt dat negatief? Nee, dat is hartstikke positief, want je beleeft er heel veel plezier aan. Maar als je dat zelf helemaal gaat doen. Toen ik als 4-jarig jochie van mijn vader in de doka dat bakje heen en weer wiebelde, de analoog. En dan zie je het beeld opkomen. Magisch! Ja. Wauw! Komt dat beeld ineens? Nou, dat is iets ja, geweldig. Dat is nooit bij mij verloren gegaan. Nee. Dus je creëert een beeld. Daarom vind ik ieder beeld op een scherm fantastisch. Schitterend. Moet ook, kan niet anders in deze tijd, in dit tijdperk. Maar als ik het zelf doe, zelf creëer tot het laatste. Nou, als ik een kunstschilder zou zijn, dan kan ik het wel uitbesteden aan een ander. Van schilder jij even iets, dan zet ik mijn naam er wel onder.
2: Zo werkt het.
1: Dat gaat met foto's.
3: En dat is niet mijn werk dan.
2: Nee. Nee.
3: Nou, en dat is het AI-gebeuren waar dan allemaal discussies over gaan. Nou ja, goed, daar kun je hele uitzendingen mee vullen.
2: Maar dit is nog het echte
3: nou,
2: werk.
3: Ik zal je eerlijk vertellen, als dan vroeger dat magische beeld in dat analoge tijdperk, in het ontwikkelschaaltje, omhoog kwam en je zag dat. En ik heb nu, ik kan tot A2 heel professioneel met heel veel kleuren, cartridges kan ik printen. Mooi professioneel papier. En als die dan gaat, tegenwoordig zijn ze niet zo reutelig, dus ze gaat heel zoemerig. En dan komt op een gegeven moment dat eerste stukje fotopapier eruit, dat printpapier. En dan zeg ik, mooi gedaan jongen, wat doe je dat toch goed. En het is alleen maar eentjes en nulletjes en cartridges. Maar toch, er zit iets van mij in. En dat is eigenlijk wat het is. Als dan mijn foto hangt, dan is dat iets van mij. Ja. Dat geldt voor iedereen zo, maar ik heb het tot de laatste stap gedaan.
2: Precies.
3: En dat, ja, maar goed, dat is het ander niet minder om hoor, begrijp
1: nee, nee,
3: me goed.
1: Nee, maar je moet wel gevoel hebben voor dat moment. Je moet toch talent hebben om ook mooie foto's te kunnen maken.
3: Ze noemen mij zelf wel eens een beetje filosofisch richting dat hele gebeuren, maar het is wel zo. Ik heb het idee dat als ik iets interessants zie, vooral als er ook mensen of dingen bij betrokken zijn, dan is voordat je op dat knopje drukt, wat voor toestelletje dat ook mogen zijn, of het nou een smartphone is, een kindertoestelletje of een ding van 25.000 euro met joekels van objectieven. Voordat jij op het knopje drukt, gaat er in jou zijn, in wie jij bent, iets ontstaan waarvoor je denkt, hé,
1: Dat is het moment.
3: En ja, en dan druk je op dat knopje. En dan is eigenlijk het al ontstaan een beetje. Ja, oké, daar komt er nog een heel proces achter, maar oké. Ja, en iedereen is verschillend, goddank.
2: Je omschrijft het met zoveel passie dat ik denk, nou weet je, je zou bijna allemaal meteen lid worden van de fotoclub.
3: Ja, dat vind ik een goeie.
2: Ja, hè?
3: Ja, dus mensen die dat horen van, nou kom in ieder geval 5 november,
2: ja.
3: 's avonds om 7:30, dan hebben we de start van de fotoclub. We hebben geen grootse opening met gebak en drank en een lezing. Nee, gewoon met elkaar langs de foto's natuurlijk. Iemand wil weten, maar ja, fotografie is samen beleven. Mm-hmm. En heb je er geen zin in, kom je niet, kom je op een ander moment. Maar het is gezellig als je met elkaar op 5 november daar in de Cultuurhuis in Epe bent.
1: En filosofeert over de foto's die je voor je ziet.
3: Ja, ja, weet je, als foto's, en dat is dus zo een verhaal vertellen. Pak het eerste de beste familiealbum met foto's. Wanneer ze welk jaartal ook gemaakt zijn. Dat vertelt een verhaal. Ja. En als jij dat boeiend vindt, dan moeten onze foto's een verhaal vertellen wat je misschien boeiend vindt. Of misschien niet, loop je naar de volgende foto.
2: Ja. Dat is ook zo. Mooi. Wim, dank je wel dat je weer met passie hier studio kwam om daarover te vertellen.
3: Ja.
2: 5 november voor mensen die helemaal nieuwsgierig geworden zijn naar die mooie foto's. En we hopen je vast nog een keer weer hier in de studio te mogen verwelkomen.
3: Gaan we zeker inplannen. En jullie bedankt voor de uitnodiging.

0: Reparata, Reparata en de Daltons en de Captain of Your Ship. Ja, dat is eigenlijk alweer de laatste plaats van deze ochtend in brunch. Dat betekent dat het programma er weer op zit. We zitten even voor 12, Linda. Het ging weer razendsnel vanochtend.
1: Als een tierenlier, hè? Ja, en wij kunnen ons alweer voorbereiden op volgende week. En weer bedenken wie we gaan uitnodigen om hier achter de microfoon te komen zitten.
0: We hebben vanochtend volgens mij ook afgesproken, de 22e zitten we in Oenen.
1: Ja, dat moeten we ook nog zeggen. We gaan toch nog weer lekker op locatie. Hè? We gaan naar Uner Koefeest. Nou, dat is ook altijd, dat is echt een feest. Dus ja, als mensen ons nog willen zien of ons willen ontmoeten, kom dan in ieder geval de 22e naar Oenen.
0: Zo is dat. Dan zijn we weer live op het Uner Koefeest. Volgende week zijn we gewoon hier in de studio, ook live. Gelukkig maar.
1: Ja.
0: Maar lekker in de
1: studio. We hebben een klein feestje. Maar daar zeggen we verder niks over.
0: Als u Linda wilt feliciteren, dat mag volgende week. Ze is jarig. Namelijk. En u mag ook naar de studio komen. Ja, vind ik ook prima. Ik weet niet hoeveel.
1: Ik zou genoeg taart meenemen.
0: Zou leuk zijn. Laat iets weten volgende week. Ik zeg de leeftijd niet, dat durf ik niet.
1: Het is een mijlpaal, ik ga een mijlpaal halen.
0: Nee. Daar zeggen we verder helemaal niks over, want volgens mij wordt ze 32. Dank dat u bij ons was en graag tot de volgende week weer met een nieuwe brunch.
2: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. In totaal zijn er nu 56 besmettingen met het West-Nijl-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten overleden. Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak voorbij is, omdat het aantal nieuwe infecties de laatste tijd afneemt. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs in het land. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Gisteren werden bij de verschillende scholierenprotesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. Het UWV begint vandaag met de hersteloperatie van de WIA. Die uitkering is bedoeld voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Zeker 16.000 mensen kregen te weinig geld en worden nu gecompenseerd. Mensen die te veel hebben gekregen hoeven dat niet terug te betalen om een nieuw schandaal zoals de toeslagenaffaire te voorkomen. Bij Pakistanse luchtaanvallen op buurland Afghanistan zijn zeker 9 mensen gedood, onder wie vrouwen en kinderen. Dat melden de Taliban in Afghanistan. Pakistan spreekt van een antiterreuroperatie en zegt dat het 22 terroristen heeft gedood. Het is de afgelopen tijd onrustig tussen de 2 buurlanden. En Europa heeft alle betalingen aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet wil meewerken aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Justitieminister Van Wil had aan de EU gevraagd om per direct de geldkraan dicht te draaien. Hij hoopt dat ook de steun van ruim 22 miljoen euro voor volgend jaar niet doorgaat. Het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon door. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen flinke zonnige periode, afgewisseld met stapelwolken. En dan wordt het opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
5: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: stap in. En trap het gaspedaal in. Iedere dinsdagavond van 8 tot 10 op Force Veluwe Zoom. On the road again met Henk Henkelman.
1: Ja, beste mensen, met Henk Henkelman. Goedenavond en welkom bij On the Road Again. Vanavond, ja, ga maar even zitten. Vanavond de laatste live-uitzending voor de zomerstop. En die zomerstop, die duurt eventjes. Ik ben de komende weken met vakantie. En daarna, ja, vakantie hier, vakantie daar. Een beetje weg, een beetje waar, daar. En ik ben er 1 september weer met een nieuwe live-uitzending van On the Road Again. En dan hebben we het over die tijd, aflevering 146. Maar vanavond gaan we eerst nog 145 doen. De laatste uitzending voor de zomerstop dus. We hebben 2 uur vol rock, indie, Americana, blues en een paar mooie muzikale ontdekkingen voor je klaarstaan. Van de Birds, zoals je hoorde, Tom Petty, tot de Foo Fighters, Bywater Call en Radiohead. Dus leun maar lekker achterover. En zet het volume een tikje hoger en geniet van de muziek. Want dit is On The Road Again. We begonnen dat eerste uur met The Birds, Turn, Turn, Turn, uit 1965. De tekst is vrijwel volledig gebaseerd op een passage uit het Bijbelboek Prediker. Ook muziek gezet door volkszanger Pete Seeger. En met hun karakteristieke 12-snarige Rickenbacker geluid hielpen The Birds de folk rock wereldwijd op de kaart zetten. Gisteren kreeg ik een appje van of ik kon beginnen met en eindigen met de show met een plaat van David Bowie, This Is Not America. Nou, ik kan hem gerust draaien om al mee te beginnen en te eindigen. Dat werd zelfs mij een beetje te gortig, maar we gaan hem draaien hoor. This Is Not America, een single van de Britse zanger natuurlijk David Bowie en de Amerikaanse jazz fusion band Pat Metheny, groep uit 1985. Die plaat die is geschreven voor de spionagefilm The Falcon en The Snowman. En wat maakt die plaat nou zo dat die aangevraagd wordt? Hij wordt veel gedraaid op dit moment. Hè? Natuurlijk door de politieke teleurstellingen, het morele verval van het verlies van de Amerikaanse droom. En David Bowie schreef de songtekst toen al nadat hij een vroegere vertoning van de film The Falcon and the Snowman had gezien. En die film die moet je maar eens gaan kijken. Op verzoek van Johan Peters. David Bowie. We gaan beginnen met de show.

mooie plaat was dit van David Bowie. This is not America. Op verzoek van Johan Peters. De North Sea Pleasure Club is een bijzondere roots en Americana band met een diepe artistieke geschiedenis. Het hart van de formatie wordt gevormd door het vaste duo Charlie Copeland. Die is verantwoordelijk voor de zang en de gitaar. En de bekende pedal steel gitarist Nildo Orso. Onder andere bekend van de Chelsea Drugstore. Mocht je die niet kennen, dan weet ik het ook niet meer. De muziek van de band die balanceert een beetje tussen de traditionele Americana country-invloeden en de filmische rock. Recensenten vergelijken hun meeslepende songteksten en sound regelmatig met de melodieuze gitaarrock van Tom Petty en de poëtische, expressieve beeldspraak van de net weggezoemde David Bowie. De nummers zitten vaak vol nostalgie, rauwe emotie en verhalen over liefde en verlies. Dit is van hun nieuwste album A Wild Boy, The North Sea. Hoe gingen ze ook alweer heten? Die dus. The North Sea Pleasure Club, Wild Boy. De muziek bleef hangen, ik bleef hangen, maar dat maakt niet uit.

Ja, ja, dit waren de dus die Noordzee Pleasure Club met Wild Boy. Nee, die horen we daarvoor. En dit was Third Eye Blind. Ja, yeah, Losing a Whole Year. Die Amerikaanse rockband die in 1993 werd opgericht in San Francisco. En na jaren van wisselingen in de bezetting in de vroege en midden jaren 90 tekende het songwriting duo Stephen Jenkins en Kevin Cadogan, of Cadogan, ik weet niet waar hij vandaan komt, in 96 een eerste grote plaatcontract bij Elektra Records. Die band die bracht in 1997 hun titeloze debuutalbum uit. Je luistert nog steeds hier bij Force Vader Zo naar On The Road Again. En dan gaan we lekker indie pop rock blues een Americana draaien. En dat doen wij tot 10 uur vanavond. En de volgende plaat is Fade Out, Sweet Spirit, afkomstig van het album A Moon Shaped Pool uit 2016. Een van de meest ingetogen en emotionele platen van Radiohead. Het nummer wordt gedragen door subtiele pianoklanken en strijkarrangementen, terwijl Tom York zingt over loslaten, veranderingen en vergankelijkheid. Veel fans beschouwen het album als een van de mooiste en meest persoonlijke werken van de band.

Dit was natuurlijk Steely Dan met The Dirty Work. Verschenen in 1972 op hun debuutalbum Can't Buy a Thrill. Opvallend genoeg wordt de leadzang hier niet verzorgd door Donald Fagen, maar door David Palmer. Dat nummer groeide uit tot een van de bekendste songs van Steely Dan en laat al vroeg de unieke combinatie horen van rock, jazz en verfijnde popsongs waar de band later zeer beroemd mee zou worden. Burning Rope is een Britse rockband die invloeden uit klassieke rock, blues, progrock combineert. Flow, het nummer dat klaar staat om zo te draaien, komt van het album Burning Rope uit 2014 en laat horen waarom de band wordt gewaardeerd om zijn sterke melodieën en uitstekend gitaarwerk. Een nummer dat moeiteloos balanceert tussen kracht en finesse. Zeg ik nou 2014, nou, dat moet 2026 zijn, hè? Want dit is gloedje nieuw. De nieuwe Burn.

talent X. Het zal begin jaren 80 zijn, 1980 denk ik, dat ik de Romantics voor het eerst gezien heb. En wel, nou hier niet zo heel ver vandaan, nou ja, een beetje de andere kant op. In Lochem tijdens het Hemelvaartsfestival wat daar altijd gehouden was, kwam ik in aanraking met die Romantics. Deze power pop klassieker verscheen in 1979 op het album The Romantics. Opmerkelijk genoeg was het nummer aanvankelijk geen grote hit, maar het groeide later uit tot een van de bekende feest- en rocknummers. De energieke gitaarriff en de mondharmonica. Mondharmonica. Die maken het direct herkenbaar. Move Over verscheen in 1971 op het postuum uitgebrachte album Pearl. Het nummer laat Janis Joplin op haar krachtigst horen. Rauw, energiek en vol emotie. Pearl groeide uit tot haar succesvolste album en bevat ook nog eens de klassieke Me and Bobby McGee. Maar dit is Move Over.

0: Chaplin. Move over. Ik zat nog een beetje in die geschiedenis van dat roemruchte Lochem Popfestival te bekijken. En daar kwam ik tegen, dat was ik 1979. Ik ging eigenlijk voor die band naar Lochem toe. Thin Lizzy zou daar komen. En dat jaar zal er een zijn van roddels, afzeggingen en legendarische vervangers. Nou, de grote afzegging in die jaren was dus Thin Lizzy. Ze zouden een van de hoofdacts zijn op dat festival. Alleen de bandleden hadden echter geen zin om op te treden, maar incasseerden toen wel nog 75.000 gulden. De Rodies lieten het podium vervolgens afkeuren, waardoor de band niet kwam opdagen. De vervanger, omdat Thin Lizzy op het laatst afzegde, moest de organisatie direct op zoek naar iemand die daar wel wilde staan. En dat werd toentertijd niemand minder dan Herman Brood. En later kwam ook nog eens een keer Nina Hagen ten tonele. En zijn optreden werd uiteindelijk nog enthousiaster ontvangen dan Thin Lizzy ooit had gekund. Ik heb eens even hier in de bibliotheek gedoken. En daar kwam ik deze track tegen. Carrie Moore and Friends. Ook een legendarisch Thin Lizzy member, zullen we maar zeggen. En hij gaat één nummer draaien in twee verschillende uitvoeringen. Hij gaat zelf vertellen hoe hij dat gaat doen.
1: I'll take it down a bit this time. There's two versions of this song, yeah? There's the slow version and the fast version. Goes like this.

Don't Believe a Word. Was dat? Gary Moore. We gaan naar het nieuws van 9 uur en dat doen we met de volgende plaat. Als je gaat zoeken op Goose en de band, of die band heet zo, en naar het album Big Modern, ja, dan kom je twee bands tegen. Een Belgische en een Amerikaanse band. En ik ben er nog steeds niet uit welk nummer ik hier heb. Hè? Zo makkelijk is AI. Je gooit er wat in, er komen twee bands uit. Die hebben het gelijknamige album uitgebracht. Alleen nu blijkt dat dit nummer niet op het nummer staat van de Belgische band. Dus dit moet wel de Amerikaanse band zijn. Waar heb ik het over? Ik heb het over Goose met de nummer Torero. Ik zeg tot zometeen. Dan wordt het allemaal wat overzicht, lekker het laatste uur. Serieus?

0: Let's tell uit het hart van de Stedendriehoek.
1: Dit is Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. En via voorstveluwezoom.nl. Het nieuws van 1 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben gekregen. Dat is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben gekregen. Zij hoeven het niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. Er zijn nu in totaal 56 besmettingen met het West-Nijl-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten zijn overleden. Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak voorbij is, omdat het aantal nieuwe infecties de laatste tijd afneemt. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs. Op verschillende plekken is dat opnieuw op geweld uitgedraaid. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Gisteren werden bij de verschillende scholierenprotesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. De scholieren protesteren tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan het jaar ervoor. Daarmee is de sector weer dichter bij het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal bezoeken met een museumkaart neemt toe. Vorig jaar werd een derde van de museumbezoeken gedaan met een museumkaart. Veruit de meeste Nederlanders gaan wel eens naar een museum, blijkt uit onderzoek van Ipsos. 11% zegt dat nooit te doen. Het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon door. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen flinke zonnige periode, afgewisseld met stapelwolken. En dan opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
1: Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
1: De muziek.
0: Van Voorst Veluwezoom.
3: Ladies and gentlemen of the class of 99, wear sunscreen. If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. The long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. I will dispense this advice now. Enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they've faded. But trust me, in 20 years, you'll look back at photos of yourself and recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked. You are not as fat as you imagine. Don't worry about the future, or worry, but know that worrying is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubble gum. The real troubles in your life are apt to be things that never crossed your worried mind, the kind that blindsides you at 4 p.m. on some idle Tuesday. Do one thing every day that scares you. Sing. Don't be reckless with other people's hearts. Don't put up with people who are reckless with yours. Floss. Don't waste your time on jealousy. Sometimes you're ahead, sometimes you're behind. The race is long, and in the end, it's only with yourself. Remember compliments you receive. Forget the insults. If you succeed in doing this, tell me how. Keep your old love letters. Throw away your old bank statements. Stretch. Don't feel guilty if you don't know what you want to do with your life. The most interesting people I know didn't know at 22 what they wanted to do with their lives. Some of the most interesting 40-year-olds I know still don't. Get plenty of calcium. Be kind to your knees. You'll miss them when they're gone. Maybe you'll marry, maybe you won't. Maybe you'll have children, maybe you won't. Maybe you'll divorce at 40. Maybe you'll dance the funky chicken on your 75th wedding anniversary. Whatever you do, don't congratulate yourself too much, or berate yourself either. Your choices are half chance. So are everybody else's. Enjoy your body. Use it every way you can. Don't be afraid of it or what other people think of it. It's the greatest instrument you'll ever own. Dance. Even if you have nowhere to do it but in your own living room. Read the directions, even if you don't follow them. Do not read beauty magazines. They will only make you feel ugly. Get to know your parents. You never know when they'll be gone for good. Be nice to your siblings. They're your best link to your past and the people most likely to stick with you in the future. Understand that friends come and go, but with a precious few, you should hold on. Work hard to bridge the gaps in geography and lifestyle, because the older you get, the more you need the people you knew when you were young. Live in New York City once, but leave before it makes you hard. Live in Northern California once, but leave before it makes you soft. Travel. Accept certain inalienable truths. Prices will rise. Politicians will philander. You too will get old. And when you do, you'll fantasize that when you were young, prices were reasonable, politicians were noble, and children respected their elders. Respect your elders. Don't expect anyone else to support you. Maybe you have a trust fund. Maybe you'll have a wealthy spouse. But you never know when either one might run out. Don't mess too much with your hair, or by the time you're 40, it will look 85. Be careful whose advice you buy, but be patient with those who supply it. Advice is a form of nostalgia. Dispensing it is a way of fishing the past from the disposal, wiping it off, painting over the ugly parts, and recycling it for more than it's worth. But trust me, on the sunscreen.
4: Stap in.
0: En trap het gaspedaal in. Iedere dinsdagavond van 8 tot 10 op Force Veluwe Zoom.
4: On the road again met Henk Henkelman.
5: Ja, leuk dat je er nog bent. Leuk hier in de tweede uur bij Force Veluwe Zoom. On the road again. Aflevering 145 alweer. En zoals ik al in het begin van het eerste uur zei, wij sluiten af. We gaan met een zomerreces. En op dinsdag in september, dan zijn wij er weer met een nieuwe aflevering van Forst Veluwe Zoom. Wat gebeurt er in die tussentijd? Ja, je kunt gewoon blijven luisteren. We gaan, dus ik heb de mooiste programma's uitgezocht met de mooiste muziek van het afgelopen jaar. En dat gaan we de komende weken gewoon netjes klaarzetten voor jullie hier uitzenden. En dus je hoeft niet zonder te zitten, hè? Elke week, elke dinsdag, gewoon op de vertrouwde tijd. Van 8 tot 10, on the road again, hier bij Forst Veluwe Zoom. We begonnen dat tweede uur met een bijzondere plaat uit 1999... gebaseerd op een column van journalist Mary Schmich. En Bess Loerman maakte er een gesproken levensles van, vol adviezen over ouder worden, geluk en het leven. Een nummer dat meer dan 25 jaar later nog steeds een verrassend actueel klinkt, hè? Heb respect voor je ouders. Heb respect voor iedereen. En als laatste zin, wear sunscreen. Heel belangrijk. Ook de komende tijd heb ik veel sunscreen nodig. Waar wij naartoe gaan is het nu al 30 graden. Waar ga je heen dan? Wij gaan naar de Toscane in Italië. Ergens daar zweven wij de komende weken rond. Tussen de pizza's en de pasta's en de bruschetta's. In de hills van Toscane. Peter Gabriel, een hard lesson. Dit nummer maakt deel uit van Gabriel's langlopende project Inside Outside. Inside Outside, waarbij veel nummers in meerdere mixen verschijnen. The Bright Side en The Dark Side. En we hebben nu een Bright Side nummer klaarstaan. Een hard lesson, die kwam op 31 mei uit. Want hij brengt zijn nummers namelijk altijd uit als er volle maan is. Op 1 mei deed hij dat. Dat was er een volle maan. En heel bijzonder, in diezelfde maand, op de 31ste, de zogenaamde blauwe maan, de Blue Moon, was er weer een volle maan. Dus weer tijd voor een nieuw nummer van Peter Gabriel. En dit is een hele mooie. De vorige nummers waren ook heel mooi. De 5 die we al hebben gedraaid. En dit is nummer 6. En ergens in december van dit jaar, daar wordt alle muziek van Outside Inside gedeeld. En ook dan zal er vast een volle maan zijn. De nieuwe van Peter Gabriel.

Peter Gabriel, Hard Lesson, The Bright Side Mix. Ja, dankjewel. Als ik iemand nog eens een keer live zou willen zien, dan is het Peter Gabriel wel. Nou, of dat nog gaat lukken, misschien wel, je weet het maar nooit, hè. Op woensdag 13 mei kondigde de Canadese Roots Rock and Soul Band By What a Call met trots de release aan van hun nieuwste studio-single No One Else. Dat is een 5-track EP. Het release van hun vierde studioalbum Broken Souvenirs, wat gepland staat op 29 juli. Deze plaat, No One Else, is een bombastische retro soul knaller, geïnspireerd door de Black Pumas, Baby Huey, de Alabama Shakes en een vleugje Rage Against the Machine zelfs. Het nummer wordt gekenmerkt door een aanstekelijke ritme, sfeervolle keyboards en een explosieve blazerssectie. In de kern is het nummer eigenlijk een afwijzingsbrief, een afwijzing van de avances van de leugenaars en oplichters die ons proberen te controleren. De tekst is doordringd van frustratie van iemand die is opgelicht, misbruikt en gebruikt aan zijn lot overgelaten. Met andere woorden, één grote misère.

Ik zeg, wil je koffie? Hij zegt, nee. Ik zeg, wil je witte wijn? Hij zegt, nee. Ik zeg, nou, water. Hij zegt, nee. Hij zegt, ik ga door.

Jee, Room 634 van de band High Fate. En dit komt van hun nieuw album Twice as Nice. Het is een door disco aangedreven funk rock. En die begonnen in de straten van Edinburgh. Maar inmiddels speelt het drietal de zalen plat over de hele wereld. In 24 verscheen hun eerste album Lives Too Fast. Een plaat die net zo energiek is als hun live shows. Hun invloeden lopen uiteen van Barry White tot aan Motown, tot Kiss en John Legend. High Fate mengt dus soul met krachtige rock and roll en met, ja, je hebt het gehoord, hè? Funk en noem het maar op. Ritme waarbij je niet stil kan zitten, ook al ben je nog zo stijf als een plank, zoals ik. En zelfs ik zat te bewegen. Nou, kun je nagaan. De legendarische vertolking van Stairway to Heaven door de rockband Heart vond plaats op 2 december 2012 tijdens de Kennedy Center Honor Sisters. En Nancy Wilson brachten dat nummer ter horen als een spectaculair eerbetoon aan de overgebleven leden van Led Zeppelin die op de balkonrij toekeken. En dat optreden geldt wereldwijd als een van de meest iconische en emotionele covers uit de rockgeschiedenis. En aangezien ik nogal gek ben van covers, zoals je weet, draai ik deze. En ik kreeg een berichtje van Hans Hubers van Henk, ik heb weer een mooie cover voor je. Nou, daar gaan we. Stairway to Heaven, Heart.

Mooi. Alright, was dat met Stairway to Heaven. De drums die werden onverwachts gespeeld door Jason Bonham, de zoon van de legendarische, in 1980 overleden Led Zeppelin drummer John Bonham. De bandleden die op de balkon zaten wisten vooraf niet dat hij mee zou spelen. Het is knap te zien dat de Rolling Stones het in Rough and Twisted voor elkaar krijgen om een recept dat ze 60 jaar geleden al volgden zo modern te laten klinken. Niks hint op enige slijtage. Het resultaat van een uitmuntende productie en de eeuwige jeugd van de drie overgebleven Stones. Een van de nieuwe platen van het nieuwe album wat eraan gaat zitten komen. Rough and Twisted.

Oei. Die mannen die maken er wat van. The Stones, Rough and Twisted. Ik heb van de week een podcast weer. Ja, ik luister heel veel podcasts, ook over muziek. En er zijn een hele mooie podcast te beluisteren. Een hele mooie en een goede, als ik die mag aanraden. Ik weet niet of ik dat mag. Doe het toch. Leo Blokhuis heeft prachtige mooie podcasts gemaakt over van allerlei muziek. Bands, stromingen of wat dan ook. Van de week luister ik naar deze van Talk Talk. En als je naar verhalen luistert achter een band of achter een nummer, dan ga je toch op een heel andere manier naar die band en naar die muziek kijken. Talk Talk liet ik altijd een beetje links liggen. Maar door die podcast ben ik daar eens eventjes ingedoken. En een heel interessant verhaal. Ik geef het aan als een aanrader. Misschien als je straks ergens op het strand ligt en je hebt je telefoon bij je, oortjes in en ga maar eens even luisteren. De Talk Talk, dat was een Britse band die bestond van 81 tot 91. Hebben maar 5 albums gemaakt. De band stond vooral bekend om de overgang van de nieuwe romantic stroming, waarin hij het begin van zijn carrière werd ingedeeld. Richting een meer atmosferisch geluid, daar gingen ze heen. Eind jaren 80 en begin jaren 90. En hiermee was Talk Talk een van de pioniers van de post-rock scene. In het begin helemaal afgefakkeld en afgebrand door de recensenten. En later dus benoemd tot een van de pioniers van die post-rock genre. Life's What You Make It, The Talk Talk.

Stacy Mitchard was dat met On My Dying Day. Prachtige mooie plaat van die bluesgitarist uit Nashville. De volgende plaat die klaarstaat is er een van de Snow Patrol. En die plaat heet Chocolate, komt uit 2003. En Snow Patrol begon eigenlijk als de band Polar Bear. Maar al gauw bleek dat die naam al geclaimd was door iemand anders. Waardoor ze dus een andere winterse naam kozen. Snow Patrol kwam natuurlijk ook. De bandleden leren elkaar kennen op Dundee University in 1994. We gaan lekker door hier bij Force Radio Zone.

0: Dit is Henk Hekkelman. Forst Veluwezoom.
1: Ja, dit was... Wie was dat ook alweer? Ja, dat was Supertramp natuurlijk met Give a Little Bit. Een van de bekendste nummers van die band natuurlijk. Afkomstig van het album Even in the Quiet Moments. Dat nummer groeit uit tot een van de wereldwijde hits. En wordt nog steeds gezien als een van de meest herkenbare songs uit de jaren 70. En daarmee zijn wij aan het einde gekomen van dit laatste On the Road Again voor de zomer. Bedankt voor het luisteren, voor alle reacties. En voor het meereizen langs bekende klassiekers en nieuwe ontdekkingen. We gaan er even tussenuit. Maar op dinsdag 1 september zijn we weer terug met een splinternieuwe aflevering van On The Road Again. Geniet van de zomer. Geniet van de muziek. En ik hoop dat je er dan weer bij bent. En je blijft gewoon luisteren, hè, natuurlijk, naar Forst Veluwezoom. Want dat gaat gewoon de hele zomer door. En mocht je deze uitzending, die draaien wij op 25 augustus nog een keer. En dan is het nog maar één weekje. En dan kan ik zeggen tot volgende week. Want dan zijn we er weer met een nieuwe aflevering van On The Road Again. Mijn naam is Henk Hekkelman. Bedankt voor het luisteren. En ik wens je een hele fijne zomer.
2: There were no rich, no poor. If everyone were equal, religion would be soon disappeared.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting aan te passen om kleinere spaarders en beleggers te ontzien. Minister Heijnen van Financiën heeft dat gezegd bij de algemene financiële beschouwingen. Het minderheidskabinet kwam deze week met plannen om meer mensen belasting te laten betalen over hun spaar- en beleggingsrendement. Maar gisteren bleek dat zowel de linkse als de rechtse oppositie dat niet ziet zitten. Minister Heijnen is bereid tot overleg, maar waarschuwt wel dat het enorm ingewikkeld is om een alternatief te vinden. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West Nile-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. In totaal zijn er nu 56 besmettingen met het West Nile-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten overleden. Het RIVM denkt dat de piek van de uitbraak voorbij is. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs in het land. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Inmiddels sluiten ook universiteitsstudenten zich bij de protesten aan. Quizprogramma De Slimste Mens hervat vanavond het lopende seizoen. Voorafgaand aan de uitzending zal presentator Herman van der Zandt een eerbetoon brengen aan Paulien Cornelissen. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De uitzending van gisteren werd geschrapt. Het huidige seizoen is al enkele maanden geleden helemaal opgenomen. Omroep KRO-NCRV heeft in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen besloten om de uitzendingen weer te hervatten. Het weer, steeds meer zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn, daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. Het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Welkom bij Niet Alleen op Zondag, het wordt uitgezonden op Radio 794, de lokale radio van de gemeente Heerde en de gemeente Epe. Niet Alleen op Zondag, met psalmen en gezangen en mooie gedichten.

op de draaischijf van het leven, door de schepper aangeraakt, wordt met zijn bedreven handen iets unieks en groots gemaakt. Het wordt een meesterlijke schepping die geen mens ooit evenaart. Het is de ziel die zich laat vormen en zich langzaam openbaart. Kijk, reeds komen de contouren van het meesterwerk in zicht. In gedachten zie ik het hoe glanzend zal in het hemelslicht. Als de schepper eens hierboven iets, ieder werkstuk goed bekijkt, dat na zoveel zorg en moeite daar zijn hemelzaal verrijkt. Heere God, draai nog maar even, vorm mij zoals u het denkt. Zijn soms zelfs de kleinste dingen daar een ziel haar schoonheid schenkt. Kneed mij met uw meesterhanden tot wat u ervan verwacht. En het glanslicht van de hemel als glazuur wordt aangebracht.

Met God lukt je alles en zonder hem niets. Het lijkt meeste verloren, hij vindt wel weer iets. Al staat ook je leven totaal op zijn kop. Hij kan het weer kantelen, vertrouw daar maar op. Met God lukt je alles, hoe vreemd het ook lijkt. Zijn liefde en aandacht geen ogenblik wijkt. Kom jij in het doolhof er soms niet meer uit? Het is God die zich weer zichtbaar zijn wegen ontsluit. Met God lukt je alles, vertel het hem maar. De moeilijkste puzzel zet hij in elkaar. Wat krom is, wordt recht, als zijn woord het beveelt. Als jij jouw problemen en zorg met hem deelt.

Er komt een nieuwe morgen, want het woord breekt door in harten die diep verborgen wachten op een engelenkoor. Er komt een nieuwe morgen, want het woord wordt licht in harten die vol met zorgen wachten op een goed bericht. Er komt een nieuwe morgen, want het woord overwint in harten die zijn geborgen in de beloften van het kind.

En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God. Getooid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde de luidere stem van de troon zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volken zijn en God zal zelfs bij hen zijn.

De Bijbel, het woord van God. Wat erin staat, is gebeurd of gaat nog gebeuren. Zoals ik u net las, Openbaring 21, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. God zal bij de mensen wonen, want hij heeft zijn tent bij hen gezet. En de engel die met hem sprak, zeide tegen hem: schrijf al deze dingen op, want ze zijn waar. Want ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstigen geven uit de bron van het water des levens om niet. Een verhaal om nooit te vergeten. God zal bij de mensen wonen. Dan mag je, zoals Adam en Eva in het paradijs, in de avondkoelte, liepen ze met God. Ze konden hem dingen vragen. Ze konden hem dingen vertellen. Laten we dat vooral niet vergeten. Dat dan de heilige God bij ons is. Zoals hij ons heeft gemaakt ten tijde van Adam en Eva. Laat ons mensen maken. Hij maakt de man en daaruit de vrouw. En zo is alles geschied. Geweldig toch?

Hij zal er zijn. Voor alle mensen, als alle mensen u verlaten. En u bemerkt, ik sta alleen. De wolken zich dicht samenpakken. Dan wordt het donker om u heen. Dan valt het kruis zo zwaar te dragen. En dan verlangt u naar de dag waarop u al uw angst en lijden in Jezus' handen leggen mag. Maar als hij dan vertoeft te komen, de dagen tot de kwelling zijn, de nacht u als een vijand aanvalt zonder erbarming voor uw pijn, leg dan uw hand op Gods belofte. Hij zal er zijn waar u ook bent. En als u zelfs niet meer kunt bidden, is de Geest die onderkent wat u benauwt, wat kan vertroosten. En zij het lang of kort van duur, hij is nabij en zal u sterken. Ja, hij zal u in uw stervensuur uw moe geschreide ogen sluiten, tot u ze opent in het licht en u uw heiland zult ontmoeten van aangezicht tot aangezicht.

Iedere dag beklimmen wij de berg, gaan we opwaarts, schree voor schree. En als het avondrood haar sluimer spreidt, kijken we steil naar beneden. Weer zien we het afgelegde pad, soms zich kronkelend langs ravijnen. En we danken God dat Hij zijn licht over ons opnieuw liet schijnen. Telkens steiler, smaller wordt de weg. En hoe meer de top gaat dagen, de betreden paden onder ons tot een dunne lijn vervagen. Zo gaan wij op onze levensweg, iedere dag iets meer naar boven, met de sterkste bergstok die er is. Het is machtig, kinderlijk geloven.

In avondland verschijnt het licht. De roep uit Seir wordt steeds zachter. Het bekeer u van de wachter, tot de laatste zoeker is gezwicht. Dan verschijnt het licht voorgoed. Morgen komt, maar ook de nacht. Avondlamp wordt omgebracht. Standaardprijs.

U luisterde niet alleen op zondag. Het wordt uitgezonden onder Radio 794, de lokale radio van de gemeente Heerde en de gemeente Epe. Niet alleen op zondag, met psalmen en gezangen en mooie gedichten. Vanuit mijn raam zie ik een toren boven op het duin. Een wachter schuin daarachter. Noordzeestrand, de lijn van eb en vloed die het land wisselend groeien en slinken doet. De zee, soms deint mijn hart mee met haar golven op en neer. En dan weer onder stemmingen bedolven. Dan zie ik die toren en denk aan mijn Heer. Al zo vaak tevoren kniel ik bij hem neer. O Heer, u bent mijn toren, mijn schuilplaats en mijn rots, mijn toevlucht en mijn redder. U bent de Zoon van God.

Gods geduld. Hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat. Waar het leven al maar voller werd en leger mijn bestaan, daar bent u al onopgemerkt met mij aan het werk gegaan. Ik wilde graag vergeten en van het verleden moe, kwam ik uiteindelijk op de weg die leidde naar u toe. Nee, ik ging niet vrijwillig mee, ik bood veel tegenstand. Toch voelde ik in alles, Heer, het leiden van uw hand. Als ik probeerde eigenwijs een zijweg in te slaan, dan bleef u wel dicht bij me en u liet me stil begaan. Want u wilt niemand dwingen, maar bood mij liefde aan. Zo groot dat u zelfs voor mij aan het kruishout wilde gaan. Maar Satan is zo listig, Heer. Hij wilde dat ik zag hoe mooi het leven wel kan zijn, dat bij de afgrond lag. Maar voordat ik te ver kon gaan, verspreidde u mijn weg. Ik zag uw hand, waar ik gerust de mijne nu in leg. Ik dank u, Heer, dat u in mij dit wonder hebt vervuld. Dat u op mij bleef wachten met uw eindeloos geduld.

God hoort ons overal. Niets blijft voor hem verborgen. Hij kent ze één voor één, de vreugden en de zorgen.

gordijn van takken en van rood gekleurde blaren. De bomen zijn veel mooier dan ze waren toen het bos nog stond in zomerzonneschijn. Zo zal de wereld zijn, zo mooi, zo goed, zo puur, als straks gezuiverd door het hemelsvuur, Gods schepping op zal staan, van rust omgeven, een wereld waar het goed is om te leven. Laat mij er zijn, Heer, in dat eerste uur.

geloof, hoop en liefde. Het geloof, dat is de vaste grond van hopen en verlangen. Het bewijs van wat onzichtbaar is, grondtoon van lofgezangen. Zalig zij die zonder te zien geloven en vertrouwen, dat alles zich ten goede keert voor hen die op God bouwen. Jezus Christus is onze hoop, de hoop van eeuwig leven, die God als anker voor de ziel tot troost ons heeft gegeven. Die hoop van onze zaligheid, van uitzien en verwachten, leert ons de weg blijmoedig gaan, zal al ons leed verzachten. Geloof, hoop, liefde, deze drie, Gods woord voegt ze tezamen. Geloof geeft de overwinning ons, de hoop zal nooit beschamen. Maar toch, de liefde is het meest, geloven wordt aanschouwen. De hoop zal eens worden vervuld voor wie op God vertrouwen. Want Gods beloften houden stand, geloof en hoop vervallen. Gods liefde, die de eerste was, zal zijn alles in allen. Want liefde blijft, Gods woord zegt ons, we hoeven niets te vrezen. Want wat nu nog ten dele is, zal eens volkomen wezen.

samen met u, vader, wil ik langs de stranden gaan, waar de palmen zachtjes wuiven als verstilde wachters staan. Ik wil dromen van de verten, uitzien naar wat ik verwacht, om het wonder aan te raken van een morgen zonder nacht. Samen met u, lieve vader, hand in hand naar uw paleis. De vervulling van mijn heimwee en het einddoel van de reis. Reeds hoor ik de engelen koren in de golfslag van de zee. En ze nemen op als op vleugelen mij naar rijk der liefde mee. Samen met u, vader, tot het gouden zonlicht wenkt. En u met bewogen handen mij de kroon des levens schenkt. Met u vrees ik zelfs geen branding, noch het woeste stormgedruis. Aan de andere kant gekomen, wacht me het beloofde thuis. U hebt weer kunnen luisteren naar Niet Alleen op Zondag. Met uitgezonden radio 794, de lokale radio van de gemeente Eerde en de gemeente Epe. Niet Alleen op Zondag werd gemaakt door Johannes Veldkamp. Ik wens u God zegen toe. En beleven naar gezondheid.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Het Universitair Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Het ziekenhuis in Leiden heeft goede isolatiefaciliteiten en oefent regelmatig met het opnemen van mensen met ernstige infectieziekten. De ebola-uitbraak in Congo is de grootste ooit. Er zijn 4000 sterfgevallen geregistreerd, maar het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger. Twee schoonmaakbedrijven uit Amsterdam en Zaandam hebben boetes gekregen van de arbeidsinspectie van in totaal €700.000. De bedrijven hadden hun salarisadministratie niet op orde. Zo werden medewerkers onder meer contant betaald. De inspectie heeft beslag gelegd op het vermogen van de twee bedrijven om de boetes te innen. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting zo aan te passen dat kleinere spaarders en beleggers worden ontzien, zegt minister Heijnen van Financiën. Om geld te hebben voor de invoering van een vermogenswinstbelasting in box 3... wilde het kabinet beleggers en spaarders met meer dan €1000 rendement al belasting laten betalen. Oppositiepartijen zien dat niet zitten. Een iconisch shirt van basketballer Michael Jordan is geveild voor €10,9 miljoen. Jordan droeg het tijdens de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls in 1998. Het was het laatste seizoen en de Bulls werden kampioen. Nog nooit is een basketbalshirt voor zoveel geld verkocht. Het duurste sportshirt ooit is er een van honkballer Babe Ruth. Daar werd €21,5 miljoen voor neergeteld. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen. Zoals afgelopen zomer bij de Spaanse enclave Ceuta. Die werd toen vanuit Marokko bestormd door migranten. De ministers willen in zo'n geval niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen. Bij een EU-overleg in Luxemburg bleken bijna alle asielministers er zo over te denken. Ook de Nederlandse minister Van den Brink. Hij zegt dat na een grensbestorming iedereen meteen moet kunnen worden teruggestuurd. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Een Utrechtse student is in hoger beroep schuldig bevonden aan verkrachting van twee studentes, maar hoeft niet terug de cel in. Het gerechtshof weegt mee dat in beide gevallen de vrouw aanvankelijk instemde met de seks. Het werd een verkrachting toen de student hardhandig doorging terwijl het slachtoffer wilde stoppen. De 25-jarige Sam van Zet is veroordeeld tot 30 maanden cel, waarvan 23 voorwaardelijk. Omdat hij al 7 maanden heeft vastgezeten, blijft hij op vrije voeten. Het Openbaar Ministerie had 4 jaar cel geëist. Vanaf vanavond wordt quizprogramma De Slimste Mens weer uitgezonden. Omroep KRO NCRV heeft dat besloten in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen. Ze was jurylid van het programma en overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Het hele seizoen was al opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan het jaar daarvoor. Daarmee is de sector weer dichter bij het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal bezoeken met een museumkaart nam vorig jaar toe. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je nu bijna een half uur vertraging op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Stroe. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Veenendaal West en Oosterbeek ben je een half uur extra kwijt. Dat komt door een ongeluk. Verkeer kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. Dan op de A50 van Arnhem naar Os tussen Knoopend Valburg en Ravenstein 10 minuten vertraging. Door het ongeluk op de A12 loopt het ook vast op de N224 van Veenendaal naar Arnhem. Voor de aansluiting met de A12 heb je 20 minuten vertraging. En op de N225 Rhenen richting Oosterbeek tussen Wageningen en de A50 is het oponthoud 20 minuten. Dan de N310 Elburg richting Arnhem tussen de Harskamp en Otterlo een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: is Loe 105.5 FM. Met het dierenprogramma Hashtag Over Dieren. Boordevol informatie, inspiratie en tips. Samenstelling en presentatie Ellen Pitlo.
1: Je luistert naar een nieuwe aflevering van Hashtag Over Dieren. Het programma waarin dieren een stem krijgen. Mijn naam is Ellen Pitlo en ik doe dit om jou te overtuigen hoe bijzonder ze zijn en wat ze nodig hebben om comfortabel te kunnen leven. Iedere week staat er een dier of onderwerp wat hiermee te maken heeft centraal. En vandaag gaat het over alpaca's. Ik praat hierover met Mara Homes Vlaander. Zij is eigenaar van Alpaca Rescue Centrum Nederland. Heb jij iets te vertellen over jouw dier of dieren? Zou je een keer mijn gast willen zijn? Wil je reageren op dit programma? Dat kan. Stuur daarvoor een mail naar redactie@loemedia.nl en ik neem per omgaande contact met je op. De techniek is in handen van Rob Taconis. En ik zal het Rescue Centrum even inleiden. In het Alpaca Rescue Centrum Nederland worden verwaarloosde, zieke en mishandelde alpaca's uit heel Nederland opgevangen. Ze krijgen hier de rust, de sociale verzorging en de deskundige medische begeleiding die ze nodig hebben. Nou, we gaan een vol uur in gesprek met Mara. Zij is de bezielende kracht achter deze stichting. De muziek, dat was wel grappig. We hebben eigenlijk allebei gekozen voor de Beach Boys Good Vibrations. Daar gaan we mee starten. En in de tussentijd gaan we haar bellen. Tot zo.

0: Je luistert naar hashtag over dieren. Ik ga praten met Mara Homes-Vlaner van de Alpaca Rescue. Nou, Alpaca Rescue Center, Centrum Nederland. Ik krijg net een heleboel prachtige foto's van haar doorgestuurd. Ik wou even beginnen met het noemen van de website. AlpacaCentrumNederland.nl. Daar kun je prachtige foto's vinden van de dieren op het strand. En alles wat maar van toepassing is. Mara, heb ik jou aan de telefoon?
1: Ja, zeker. Goedemiddag.
0: Goedemiddag, welkom.
1: Dankjewel.
0: Nou, ik dacht, en dat is natuurlijk niet helemaal eerbiedig, we zetten toch Good Vibrations even naar beneden. Ik heb even heel serieus gekeken naar alles wat ik je wil vragen. En volgens mij zijn we dan over 2 uur nog bezig. Maar goed, we gaan proberen het zo goed mogelijk te vertellen wat je doet. Waar jouw man de aanstichter van is, komen we zo ook even op. En ja. Ik denk dat het ook leuk is om toch ook even wat algemene dingen te vertellen over alpaca's. Want ja, je ziet ze steeds meer in Nederland. En ik ben een dierenmens. Ik heb ze niet. Ik heb wel paarden. Maar er zijn heel veel dingen dat ik denk, god, dat wist ik niet. En misschien zijn er veel meer mensen die het overwegen en denken van, oké, is toch goed dat ik dat weet. Want dan hebben zij een goed leven.
1: Ja, dat is prima.
0: Nou, laten we eens beginnen met hoe het allemaal begonnen is. Want het is de schuld van jouw man, hè?
1: Ja, dat klopt. Jacob, mijn man, wilde graag alpaca's. En dat zei hij al jaren. Maar hij vaart ook. Dus het halve jaar werkt hij op zee. Het anderhalve jaar is hij ongeveer thuis.
0: Ja.
1: Dus de afspraak was geen dieren zolang hij nog op zee zat. Maar ja, hij wilde zo graag. Dus uiteindelijk heb ik toch ja gezegd.
0: Ja.
1: En zijn we in 2018 met 3 alpaca's begonnen. Arenda, Ada en Aafje.
0: Ja.
1: En de afspraak dat het bij 3 zou blijven. En dat is niet gelukt.
0: Nee, dat is helemaal niet gelukt. Oké. Vertel, want het is begonnen met een vraag uit België, hè, om een aantal alpaca's op te vangen die dat nodig hadden.
1: Ja, uiteindelijk hadden we op een gegeven moment 6 eigen alpaca's. En toen vroeg de Belgische politie of wij 4 verwaarloosde en mishandelde dieren konden opnemen. En zo is eigenlijk dat balletje gaan rollen. En op het moment dat we op 25 rescue alpaca's zaten, dan zijn we echt wel elkaar in de ogen gekeken. Gaan we hiermee door?
0: Mm-hmm.
1: Want natuurlijk de verzorging en alles wat erbij komt kijken bij dieren die verwaarloosd zijn of mishandeld of getraumatiseerd. Ja, dat is toch echt wel heel anders dan sociale, gezonde dieren die van een goede fokker komen.
0: Ja, ja, en als je dan ook nog niet zo heel veel weet, want even terug nog naar jou, hè? Want jij bent met hem meegevaren, zullen we dan maar zeggen, om een beetje in de sfeer te blijven. Had jij enig gevoel daarbij? Of zeg je van, nou, ik had liever een paard of een hond gehad? Of weet ik veel wat?
1: Nou, we zijn bij een fokker geweest om kennis te maken met de dieren en over te leren voordat we de eerste 3 aanschaften.
0: Ja.
1: Daarvoor had ik nog nooit een alpaca in het echt gezien.
0: Nee.
1: En ja, dat waren hele grappige, koddige dieren. En ik denk wat iedereen heeft, is het, weet je, het knuffelige, de guitige aanblik, de bokkensprongen. Ja, daar word je meteen vrolijk van. En natuurlijk 3, dat is te overzien.
0: Ja.
1: Als je wel wat kennis hebt. Maar goed, die fokker die heeft ons goed voorgelicht. Ja, en het zijn fantastische dieren om te hebben. Dus ik zou iedereen aanraden als je man of je vrouw zegt, ik wil alpaca's, verdiep je erin en ga je ervoor.
0: Okay.
1: Maar hou er wel rekening mee dat ze heel je leven kunnen veranderen.
0: Ja, nou ja, goed. Misschien is dat soms ook wel wenselijk. Even helemaal terug, voordat we even met jou verder gaan. Ik kan me herinneren, vroeger zag je nooit een alpaca. Naar mijn idee zie je er nu heel erg veel.
1: Ja, dat klopt.
0: Ze komen van origine uit Zuid-Amerika, hè? Peru, Chili, Bolivia.
1: Ja. Ja, origineel gefokt door de Inca-Indianen. En echt ook als doel de wolproductie. De Inca-Indianen aten ze ook, maar die gebruikten natuurlijk eigenlijk alles van dieren waar ze iets mee deden.
0: Ja.
1: En ze werden ook wel beschouwd als dieren van de goden. Dus het zijn toch ook wat bijzondere dieren.
0: Oké, en wie heeft bedacht om ze naar Nederland te halen? Of in elk geval naar Europa?
1: Uiteindelijk zijn er naar Zwitserland geëxporteerd. En toen was het echt nog een luxegoed, heel erg duur. Je zag ze nergens. Vanuit daar zijn ze verder Europa ingegaan. En langzaam maar zeker werden er steeds meer gefokt. En eigenlijk vanaf de blauwtongcrisis een paar jaar geleden zijn de grenzen dicht. Dus is er geen export meer vanuit Nederland, of nog maar heel weinig. En nu zie je de aantallen echt exploderen.
0: Ja, dat is inderdaad waar. Ik zie dat overal. Ik zat even te denken, hè. De wolf, is dat een probleem met alpaca's?
1: Als je in het wolvengebied zit, is dat echt wel iets om serieus rekening mee te houden. Ja, absoluut.
0: Oké, dus ook de mensen met een alpaca, is het toch wel verstandig om een wolvenraster neer te zetten?
1: Ja, absoluut, absoluut. Of te zorgen dat je dus een stal hebt waar je ze vanaf schemer tot schemer goed in kan opsluiten. Of een hond die de kudde beschermt. Maar ze zijn ook voor de wolven favoriete snack.
0: Ja, gadver. Oké, nou is het wel zo. We gaan gewoon even lekker van de hak op de tak. Wat ik begrepen heb, is dat zij ontzettend goed tegen kou kunnen. Maar niet tegen nattigheid. En
1: klopt.
0: Wat ik, dan is dat een voordeel eventueel om ze ook 's nachts op stal te zetten. Want als het de hele tijd doorregent, dan is dat vervelend. Wat ik wel zag, is dat de wol heel erg waterbestendig is. Als je daar een trui van gaat breien.
1: Ja, dat klopt. Het is waterbestendig, maar niet waterdicht. En bijvoorbeeld het grote verschil met schapenwol. De schapen maken een soort vet aan wat de wol extra waterafstotend maakt.
0: Ja.
1: En de alpaca doet dat niet. Dus de wol blijft heel mooi fluffy.
0: Ja.
1: Niet zo viezig als het bij schapen soms kan worden. Maar daarmee dus ook minder waterafstotend dan een schapenvacht.
0: Oké, kan ik het een beetje vergelijken met mohair? Dat had je vroeger, wat heel populair was om een trui van te hebben, kan ik me herinneren.
1: Ja, een beetje wel. Ja, de structuur is anders, maar het gevoel lijkt erop, ja.
0: Oké. Hoeveel alpaca's zijn er bij jullie momenteel?
1: 51 rescue alpaca's.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: En dat is buiten die van jullie zijn, of is het nu één club geworden?
1: Daarbuiten hebben we nog 14 eigen alpaca's en 19 eigen lama's. En 1 lama in opvang op dit moment.
0: Jeetje. Lama's en alpaca's, kan je dat een beetje vergelijken? Of zijn dat totaal... Het zijn allemaal kameelachtige, heb ik begrepen.
1: Het zijn allemaal kameelachtige, maar zowel qua uiterlijk als qua gedrag zijn het totaal verschillende dieren.
0: Oké.
1: Dus... De alpaca is echt de guitige, snelle, echt wel het kudde broertje van de lama.
0: Ja.
1: Alpaca's die grazen vaak ook op een clubje. Die zoeken elkaar heel snel op als er onraad is of als ze onzeker zijn. En lama's zijn van origine gekweekt als lastdier. Dus echt om last te dragen door de Andes. Zijn veel groter, veel steviger. Hebben andere rugbespiering en zijn eigenlijk veel zelfbewuster.
0: Ja, want een alpaca is niet het idee, hè, dat je daar een rugzakje op bindt en die sjouwt die dan voor je mee. Dat kunnen ze helemaal niet, hè? Ook geen kinderen dragen, heb ik begrepen.
1: Nee, absoluut niet. Nee.
0: Oké. Even over, want ik wou het een beetje in stukken delen, over de rescue. Jullie krijgen binnen verwaarloosde

0: wilde dieren.
1: Ja.
0: Hoe pakken jullie dat aan op het moment dat je een dier of een aantal dieren binnenkrijgt? Hoe krijg je ze tot rust?
1: Dat is echt, ja, eigenlijk net als met elke diersoort. Je moet het op individuele basis bekijken. Want een dier wat bijvoorbeeld mishandeld is geweest door pubers die het leuk vinden om er vuurwerk in te steken, nee, reageert op heel andere dingen heftig dan een dier wat zijn hele leven alleen heeft gestaan en op die manier dus gedragsproblematiek heeft ontwikkeld. Dus je moet echt op elk individu kijken, wat hebben ze meegemaakt? Wat zijn de triggers?
0: Mm-hmm.
1: Waar hebben ze behoefte aan? En hoe kunnen we ze het beste helpen? En we maken ook echt gebruik van de dieren die al een tijdje bij ons zijn en de kuddes die bij ons zijn. Want hoe sneller een nieuw dier kan integreren in een stabiele kudde, hoe beter ze tot rust kunnen komen, hoe beter ze gaan reageren op de oefeningen die ik met ze doe, mm-hmm, en hoe sneller ze openstaan voor nieuwe dingen.
0: Dat is eigenlijk net zoals met paarden, hè? De helende kracht van de kudde.
1: Ja, absoluut. En dat is ook echt iets voor iedereen die aan alpaca's wil beginnen. Het zijn echt kuddedieren die een kudde nodig hebben. Dus het alleen houden of per twee, dat wordt eigenlijk overal heel erg afgeraden.
0: Nou, we zullen zo meteen even een stukje gaan vertellen over de leefomstandigheden, hoe je het moet doen. En wat je vooral niet moet doen en wat ze eten en wat ze nodig hebben. Ik stel voor dat we even wat muziek draaien. Ja, ik zit nu naar jouw website te kijken, dus ik ben er helemaal niet in. Oh ja, ik had zelf ook een liedje bedacht. Daarna komt er weer wat van jou, want je had er drie. We gaan proberen de vier te draaien. We zijn zo terug. We draaien even wat muziek. En dan gaan we eens even kijken naar wat er nodig is om een alpaca gelukkig te maken. Als je hem thuis zou willen hebben. En is niet goed, want het moeten er altijd drie zijn, heb ik begrepen. Ben zo bij je terug.

0: Je luistert naar hashtag over dieren. Ik ben in gesprek met Mara Houmes Vlaander. Zij is van de Alpaca Rescue Nederland. Mara?
1: Ja?
0: Ik zie er ineens Zeelandia bij staan. Waar komt dat vandaan?
1: Waar we eigenlijk mee zijn begonnen voordat we echt de rescue opstarten, was met onze dieren uitstapjes doen.
0: Ja?
1: En mensen op een laagdrempelige manier kennis laten maken met de alpaca's en eigenlijk onze kennis overbrengen op onze bezoekers.
0: Ja?
1: En dat is dus Alpaca Zeelandia. Dat doen we ook nog steeds. En Alpaca Zeelandia is inmiddels de ondersteuner van de rescue.
0: Oh, mooi.
1: En iedereen die dus ons bezoekt en deelneemt aan een activiteit is ook proactief onderdeel aan het resocialiseren van rescue alpaca's.
0: Oh, wat prachtig. Dus eigenlijk alle bezoekers helpen een klein beetje mee.
1: Ja, dat klopt.
0: Geweldig. Nou, we gaan zo meteen ook vertellen wat je allemaal kan doen, want dat is nogal wat. Ik wou eerst eventjes naar even van de opvang naar herplaatsing. Ik heb begrepen dat als er een dier bij jullie binnenkomt, we hebben het net al even over de kracht van de kudde gehad, die helend werkt. Maar jullie observeren en zorgen waar nodig is.
1: Ja.
0: En dan komt er een stukje resocialisatie. Daar ben ik ook wel even benieuwd naar. En dan volgt er een match. Als je nou begint bij die observatie en zorg, moet ik dan denken aan dat je erachter komt wat het trauma is en dat je het dier lichamelijk checkt wat het nodig heeft?
1: Ja, er is natuurlijk op het moment dat een dier binnenkomt, maken we sowieso, zoals we dat noemen, een nulmeting. Dus dan bekijken we het dier echt van top tot teen. Hoe is het? Hoe zit het letterlijk en figuurlijk in zijn vel?
0: Mm-hmm.
1: Dan zien we dus verwondingen, schurftplekken bijvoorbeeld. Daaraan kunnen we al een beetje afleiden wat is er gaande. Organen beluisteren, mestonderzoek op de uitwerpselen.
0: Mm-hmm.
1: Allemaal dat soort dingen, bloedonderzoek. Zodat we het dier eigenlijk goed medisch kunnen doorlichten van wat kan er eventueel mis zijn. En daarnaast spendeer ik veel tijd aan echt het observeren van het dier. Dus waar reageert het op? Hoe reageert het ergens op? Dus uitzoeken wat zijn eventuele triggers. Maar ook wat zoekt het dier op? Dus wat zoekt het op in de kudde? En daar zoveel mogelijk dan op inspelen. Wat heeft een dier nodig? En hoe kunnen we daar met voeding, met medicatie, met de juiste kudde, met positieve aandacht en positieve ervaringen steeds beter aan bijdragen?
0: Dit heb jij volgens mij allemaal gedurende de periode dat jullie ze hebben geleerd, of niet? Want er is geen alpaca-school, toch?
1: Nee, die is er helaas niet. Dat had het misschien wel allemaal wat makkelijker gemaakt.
0: Yeah.
1: Maar het is inderdaad heel veel uitzoeken, stukjes informatie overal vandaan halen, eindeloos de dieren observeren. En ik denk dat zij mij net zoveel leren als dat ik hen leer.
0: Ja, er is één dier die heeft jou iets bijzonders geleerd. Daar gaan we het aan het even over hebben, samen met de verrassingsbaby. Maar ik was nog even benieuwd, want je vertelt dat er zoveel alpaca's bij jullie zijn. En het idee is, denk ik, dat als het dier in orde is, er klaar voor is, dat jullie op zoek kunnen naar een nieuw thuis. Dat zal ook een van de oproepen zijn op het moment, of niet? Want op een gegeven moment, Zeeland is natuurlijk ruim, maar er zijn grenzen in hoeveel dieren je goed kan helpen en begeleiden, denk ik.
1: Ja, klopt. En dat die ruimte zit hem niet per se in de fysieke ruimte, als wel in mijn mentaal-emotionele ruimte.
0: Ja, dat begrijp ik.
1: Ik heb wel gemerkt, 90 is voor mij echt de max.
0: Ja, nou, dat vind ik al wonderbaarlijk. Ik heb 2 paarden, dat vind ik al een hele klus. Jee.
1: Maar dat is ook, ze zeggen altijd, liefde kan je delen en liefde wordt groter.
0: Ja.
1: En dat is ook echt zo. In het begin dacht ik ook, de eerste 3, dat is het. En daar past er echt niet nog 1 bij. Maar nummer 4 paste ook. En nummer 5 ook. En nummer 20 en nummer 60. Maar wat er wel bij komt kijken is, ik kijk natuurlijk niet alleen naar een dier en denk, hey, dat is een mooie alpaca met een leuke witte kuif. Maar ik zie een soort bodyscan. Hoe beweegt het dier? Hoe kijkt hij? Hoe staan de ogen? Hoe is de vacht? Hoe lopen ze? zit er ergens een plekje. En om op zo'n manier, zo gedetailleerd, elke dag, elk moment naar elk dier te kijken, dan is 90 de max.
0: Ja, ik vind het überhaupt dat je het getal 90 noemt al heel bijzonder. Ik vind dat echt heel erg knap wat je doet. Onvoorstelbaar. Maar goed, kijk, als we natuurlijk iets de wereld in gooien, dan weten mensen ook dat jullie er zijn. En wie weet, hè, zorgt dat weer voor een aantal fantastische plekken voor alpaca's. Maar daar wilde ik wel iets over zeggen. Want er zijn heel veel mensen die, die vinden ook dat een paard alleen kan lopen. En dat ze, ik weet niet wat, kunnen eten. Ik denk dat het goed is om even een klein reisje te maken door wat ze echt nodig hebben en wat de basis is om deze dieren te houden. En daar eindigde ik het vorige blok eigenlijk mee. Altijd 3, heb ik begrepen. En ook geen gedonder wat je met paarden wel kan. 2 merries en een ruin. Volgens mij adviseren jullie 3 van hetzelfde.
1: Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk een beetje binnen de Nederlandse alpaca-wereld en daarbuiten ook steeds meer toch een beetje de strekking van het advies. Mm-hmm. Altijd minimaal 3 bij elkaar. En dan kies je inderdaad voor 3 merries, 3 ruinen en liever niet 3 hengsten.
0: Oké.
1: Als je niet wil fokken, dan castreer je de dieren.
0: Ja.
1: Lang niet elk dier is fokwaardig. Want fokken betekent dat je een ras verbetert. Hetzij de wolkwaliteit of het karakter of de bouw. Dat soort dingen. Heel erg veel dieren die wij zien zijn gewoon niet fokwaardig.
0: Nee,
1: dat precies. Zijn fantastische hobbydieren, maar daar wil je niet mee fokken. Dus wij zeggen ook altijd het liefst zoveel mogelijk hengsten castreren.
0: Ja.
1: Dan heb je dus automatisch, je hebt of 3 ruinen of 3 merries. Meer is beter.
0: Oké, dus 3 is het minimum
1: ja. En
0: meer is beter.
1: Ja.
0: Oké, dan hebben ze natuurlijk, ze eten gras en ze eten hooi volgens mij.
1: Ja, en speciaal alpacavoer, dus eigenlijk vergelijkbaar met biks voor paarden, maar dan specifiek voor alpaca's.
0: Okay.
1: Met vitamine, mineralen en een klein beetje zout erin.
0: Oké.
1: Hooi van goede kwaliteit. Je kan niet zomaar elk hooi voeren, want de spijsvertering van de alpaca is eigenlijk vergelijkbaar met paarden. Toch soms wat gevoelig.
0: Mm-hmm.
1: Dus je wil het liefst eiwitarm en suikerarm hooi.
0: Ja, herkenbaar.
1: En veel alpaca's zijn fijnproevers.
0: Oké.
1: Dus ze willen niet het meest stokkig hooi. Vaak wat fijner, wat groener. Beetje blaadjes en kruiden erdoor doet het vaak goed. En er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen, want we hebben er ook 1 en die doet niks anders dan overal de stokken uiteten.
0: Oké, en nou nog eens wat. Ik zag op het filmpje dat jij kerstbomen inzamelt. Want daar wou ik eigenlijk mee beginnen. Behalve kerstbomen, wat eten ze nog meer? En dan denk ik over stokkig en naalderig gesproken. Dat vind ik niet heel zacht hooi, maar dat vinden ze heerlijk, hè?
1: Ja, want als je groene kerstboomnaalden voelt, die zijn niet zo hard.
0: Oké.
1: Die kunnen ze goed naar binnen werken en eten. Moet je natuurlijk wel altijd opletten dat er niet nog engelenhaar of kerstballen aanhangen. Want
0: nee.
1: Dat is natuurlijk absoluut niet goed.
0: Nee, dat is ook niet handig.
1: En ze zijn ook dol op rozenstruiken, rozenbottels, duindoorn, dat soort planten. En origineel in Peru is de vegetatie natuurlijk heel anders dan dat die bij ons is. Dus ze kunnen echt wel stokkig, hard, stekelig spul eten.
0: Ja.
1: Maar als ze de keuze hebben, dan doen ze toch het fijnste van het fijnste.
0: Ja, oké. Dus dat is wel even belangrijk om rekening mee te houden. Ik zat even te denken aan de dierenartsen. Zijn er voldoende dierenartsen die goed weten hoe een alpaca in elkaar steekt?
1: Er zijn gelukkig in het land steeds meer dierenartsen die iets van alpaca's weten. Specialisten zijn er veel te weinig.
0: Dat is eigenlijk ook gek, hè?
1: Nou, op zich niet, want het is natuurlijk wat jij zei, een dier wat je nou pak een beetje 15 jaar geleden bijna niet zag.
0: Mm-hmm.
1: En de veeartsenopleidingen lopen natuurlijk altijd iets achter de ontwikkelingen aan. Dus als er een nieuw diersoort in opkomst is, de dierenartsen die de opleiding hebben afgerond, hebben dat dier sowieso niet behandeld in de opleiding. En het duurt even voor zo'n dier doorcijpelt in de opleiding en dat er echt geleerd wordt, wat maakt dit dier nou anders?
0: Oké. Nou, er zijn er toch, als ik het goed heb, maar dat is ook even een schatting, iets van 20.000 in Nederland of zijn het er nog meer?
1: Ik denk dat het er meer zijn, want lang niet alle dieren zijn geregistreerd of worden geteld. Dus ik denk dat het er meer zijn.
0: Oké. Nou, hebben we dan een klein beetje verteld, ja, die schuilstal is heel belangrijk. En grasland, hè? Ze vinden het lekker om gras te eten.
1: Ja, en alpaca's zijn intelligente dieren. Ja. Die houden ook best wel van een beetje afwisseling in de weide. Dus een bergje zand of een heuvel, een vijvertje, iets waar ze achterom kunnen lopen, dat soort dingen. Een schuilstal of een stal, heel belangrijk. En altijd toegang tot schoon, zoet drinkwater.
0: Ja, dat is inderdaad. Maar dat is eigenlijk voor alle dieren buiten ontzettend belangrijk. Hoe is het met de felle zon? Want zij zijn gewend om, nou ja, van origine in die bergen te zitten. Daar kan het heel warm zijn en super koud.
1: Ja.
0: Wij komen hier natuurlijk in steeds heftigere zomers. En ik weet niet wanneer ze geschoren worden. Maar dan kan het nogal warm worden, denk ik dan zo.
1: Ja, in principe zijn hoge temperaturen niet iets waar ze last van hebben. Waar ze wel last van hebben is de hoge luchtvochtigheid. Want in de Andes, als ze op 3 tot 4000 meter hoogte wonen, is de lucht natuurlijk een stuk ijler en lang niet zo vochtig als bij ons. Mm-hmm. En dat in combinatie met warme temperaturen zie je dat ze toch vaak de schaduw opzoeken en wat slomer zijn. En daar kan ik ze geen ongelijk in geven, want ik denk dat we dat allemaal een beetje hebben in die hete zomers. En als ze op tijd geschoren worden, dus echt een beetje in het voorjaar, voordat de temperaturen boven de 20 graden gaan komen, dan kunnen ze best veel handelen.
0: Oké, maar het is natuurlijk toch wel belangrijk dat ze in dat weiland ook een schuildingetje hebben. Ja, ik zie heel veel paarden in de brandende zon en koeien en weet ik het allemaal. Maar dat lijkt me dan voor alpaca's ook niet echt een groot feest.
1: Nee, ik denk dat dat, ongeacht welke diersoort het is, een dier wil altijd kunnen afkoelen als het merkt dat zijn lichaam te warm wordt.
0: Ja, nou, ik dacht, noem het gewoon nog even. Toch?
1: Het is altijd lastig, want je hebt met lokale verordeningen van doen. Dus je mag niet altijd overal bomen planten, terwijl dat de meest makkelijke oplossing zou zijn. Ja. Je mag niet overal een schuilstal zetten. Dus dat is ook echt wel iets waar als mensen aan dieren beginnen, hè, welk dier het ook is, een geit of een koe of een paard of een alpaca, ja, je moet de voorwaarden goed kunnen scheppen voor de dieren. En als dat niet kan, beter niet aan beginnen.
0: Nee, heel goed. We gaan het zo hebben over wat mensen allemaal met de alpaca's kunnen doen bij jullie. Maar ook jullie bezoeken gehandicapten en ouderen met de dieren. Dus dat is denk ik ook even bijzonder om wat over te vertellen. En voordat we dat gaan doen, heb ik nog twee vragen. Want jullie hadden een surprise baby. Dat is Fiona. Ja. Ja. En ik weet dat er één alpaca is, ja, waar je mag natuurlijk nooit zeggen, hè, van al die 90. Ik vind er één toch wel heel bijzonder. Maar goed, zo werkt het niet altijd. En dat raakte mij dat jij ergens vertelde, schreef of weet ik veel wat, dat je heel veel van dat dier geleerd hebt. En dan ben ik zo benieuwd, wie is dat en wat heb je dan van hem volgens mij geleerd?
1: Ja. En wil je dat nu direct weten?
0: Ja,
1: of na
0: dat
1: de
0: wil ik. Nee, we gaan dat wil ik nog even weten. En dan gaan we een liedje draaien.
1: Nou, dat is Zaid. Zaid is de eerste die officieel in opvang kwam. En Zaid was vreselijk gestrest. Die kon echt niet ontspannen. Die durfde niet te slapen. Had hele grote uitpuilende ogen. En hij heeft mij echt wel, nou, bijna tot wanhoop gedreven, omdat hij niet ontspande en door de stress ook agressief was naar andere dieren en soms ook naar mensen. En hij heeft mij ontzettend uitgedaagd om me te verdiepen in hoe kan je dus een getraumatiseerd dier leren ontspannen.
0: Ja.
1: Maar dat vergt ook veel van jezelf, want om een ander te laten ontspannen moet je zelf ook heel rustig worden en je gedachten uitzetten.
0: Ja.
1: En er is niets zo moeilijk als heel gefocust met één ding bezig zijn.
0: Ja, wij zijn dat kwijt, hè? Ik denk dat ik niks raars zeg als ik tegen jou zeg de polyvagaaltheorie.
1: Ja.
0: Want daar gaat het over, hè?
1: Ja.
0: Dan zal de luisteraar wel denken, waar gaat dit nu
1: weer over? Inderdaad, focussen op één ding, alle andere dingen loslaten. En hoe stiller je zelf wordt, hoe stiller het dier ook wordt.
0: Ja.
1: En als het stressniveau van het dier langzaam naar beneden gaat, kunnen ze vanaf een bepaald niveau nieuwe dingen leren.
0: Ja.
1: Maar je moet ze wel eerst op dat ontspanningsniveau zien te krijgen. En echt werkelijk waar, de eerste keer dat die 10 seconden lag, nou, ik heb een rondedansje gedaan.
0: Ja, dat snap ik. Want dat liggen, dat is natuurlijk nog een stapje verder. En want als een dier daadwerkelijk door de knieën moet en gaan liggen, dan is je natuurlijk ontzettend kwetsbaar. Dus daar heb je echt iets bereikt.
1: Ja. En dat ze het vrijwillig doen, zonder dwang, puur op de ontspanning die je ze biedt. Dat is zo ontzettend bijzonder om dat mee te maken.
0: Okay.
1: En om dat dan vervolgens uit te bouwen. En echt voor iedereen die nu Zahid ontmoet, die ziet zo'n relaxte, zelfverzekerde. Hij zit lekker in de wol. Hij is speels. Hij is onderzoekend. Duidelijk naar zijn medekuddegenoten. Hij is echt een beetje de alfa van zijn kudde. En hij geeft aan nieuwe dieren nu het voorbeeld. Dus op een gegeven moment laat hij nieuwe dieren zien van, hé, nu gaan we ontspannen. En dan ploft hij gewoon neer.
0: Ja, mooi is dat, hè? Ze zeggen
1: dat is zo fantastisch.
0: Paarden zijn spiegel van de ziel, maar alpaca's bij deze dus ook.
1: Ja, absoluut.
0: Fantastisch. Dan nog heel even de surprise baby. Want ja, ik kan me ook zo voorstellen, als je een rescue hebt, dat je absoluut niet zit te wachten om allerlei dieren te fokken. Maar goed, dit was een foutje, hè? Er was er eentje ontsnapt, toch?
1: Klopt. We doen inderdaad heel bewust niet fokken, omdat we vaak ook niet weten wat de achtergrond is van de dieren. Van onze eigen alpaca's weten we dat wel. En we hebben op een gegeven moment een hengst aangeschaft die ons kan laten zien of een nieuwe merrie die nieuw in de opvang komt, of die drachtig is of niet. En dat werkt allemaal prachtig, zolang de hengst netjes met zijn eigen kudde achter het gesloten hek blijft. Maar dan moet wel iedereen het hek goed dicht doen.
0: Ja, ja.
1: En dat was dus inderdaad een keer niet helemaal goed dicht. Hij zag aan de andere kant een van onze eigen dames, sexy Amber. Die tilde de staart op en daar werd hij helemaal hitsig van. Hij duwde het hek open. Ik denk dat ze een soort hemelse 20 minuten beleefd hebben. En 11,5 maand later hadden we baby Fiona.
0: Ja, die moest er dan toch blijkbaar zijn. Hoe dan ook.
1: Ja, en die blijft ook bij ons totdat ze later groot en oud en overlijdt.
0: Nou, heerlijk. We gaan hierna even praten over wat er allemaal te beleven is bij jullie. Dus voor iedereen die een bezoek zou willen brengen aan Zeeland. Dat kan, er is van alles te doen. En we gaan het ook even hebben over de ouderen en de gehandicapten. Want dat is toch wel heel bijzonder. Ik heb een liedje, Echo Beach. En dat ging over de beach. Want jullie gaan met de dieren naar het strand. Dus dat leek me wel passen. Tot zo.

0: Je luistert naar hashtag Overdieren. Ik ben in gesprek met Mara Houwes Vlaander. We praten over de alpaca's. Zij is de bezielende kracht achter de alpaca rescue in Nederland. En nou, we gaan eens even kijken wat daar allemaal te beleven is. Dat is nogal wat. Behalve dat je als bezoekers van alles kunt boeken met de dieren. Gaat Mara ook op bezoek bij hospices, dementerende en gehandicapte instellingen. Daar zullen we het zo even over hebben. Mara, wat kun je allemaal doen bij jullie? Van het belevingspad tot een high tea, een rescue tour. Je kan naar het strand met lama's en met alpaca's. Je roept het, de sky is the limit.
1: Ja, we hebben inderdaad voor heel veel mensen die geïnteresseerd zijn in de alpaca's passende activiteiten. En de activiteiten zijn eigenlijk in verschillende niveaus ingedeeld. Wat betekent dat rescue dieren die bij ons binnenkomen op een gegeven moment mee gaan draaien in activiteiten. En dat begint dus heel vrijblijvend met ze staan in de wei en we hebben daar een informatief pad tussendoor lopen wat mensen kunnen bezoeken. Mm-hmm. En dan raken de dieren gewend aan mensen in de buurt. Mm-hmm. Ze kunnen dan er dichter naartoe of niet, net wat ze willen. Het volgende niveau is dat ze mensen onder onze begeleiding tegen gaan komen in hun weide. Mm-hmm. En de weide is natuurlijk de veilige plek voor de dieren. Ja. En wij begeleiden de mensen in de wei om het contact met de dieren die dat willen aan te gaan. En dan zie je dat dus dieren die heel angstig binnenkomen, op een gegeven moment heel voorzichtig hun kuddegenoten observeren en het gedrag een beetje kopiëren en dus een keertje snuffelen aan iemand. Of er een keertje bij komen staan. Of heel voorzichtig een keer een snoepje ergens aanpakken. En zo leren ze dus positieve ontmoetingen met mensen. Ja. En dat bouwen we op met de rescue tour, waarbij mensen onder onze begeleiding langer in de weide verblijven. De wandeling, waarbij een alpaca dus een vreemd persoon aan de andere kant van zijn lijn heeft. Of de high tea, waarbij ze in een kleinere ruimte met voor hun onbekende mensen en altijd een van ons tijd spenderen.
0: Even over die high tea. Je gaat daar gezellig een high tea wegwerken. En lopen de alpaca's dan gewoon gezellig om je heen? Hoe moet ik me dat voorstellen?
1: Nou is het zo dat bij alle activiteiten die wij doen, er staan de dieren centraal. Ja. En wat de dieren beleven, dat staat op één. Want als de dieren plezier hebben, hebben de mensen het vaak ook. Andersom, lang niet altijd. Dus als mensen bij ons aan een high tea deelnemen, dan leren ze eerst kort buiten de dieren kennen. Die nemen ze mee naar de vaste high tea ruimte. Daar gaan we dieper in op welke dieren zijn er aanwezig. Wat is hun achtergrond? Hoe hebben ze zich ontwikkeld? Wat zijn tijdens de high tea aandachtspunten? Wat zijn momenten waar mensen met ons heel erg trots kunnen zijn op de dieren? En daarnaast is er inderdaad nog lekkers en koffie en thee voor de mensen.
0: Oké, dus ik begon verkeerd om.
1: Ja.
0: En dat in een dierenprogramma, dat kan natuurlijk helemaal niet. Nou hebben jullie ook nog een paar, ik ga heel eventjes naar het belevingspad, van de high tea naar het belevingspad. Ik kwam daar tegen het Anatomisch Micromuseum. Daar kan je dan blijkbaar even iets doen. Het poeplab en de woltrailer.
1: Ja.
0: Kun je daar nog wat, want dat zijn de hoogtepunten.
1: Naast de dieren in de wei is denk ik wel het bijzondere. We hebben ons eerste lama-veulen, wat helaas ook niet zo lang geleefd heeft, hebben we laten opzetten.
0: Oké.
1: We hebben een van de rescue-alpaca's, die is overleden, hebben we laten skeletteren. Dus daar kan je heel mooi echt het skelet van een alpaca zien. Maar je ziet dus aan de ene kant het skelet en aan de andere kant lees en hoor je zijn verhaal.
0: Oké.
1: Dus dat is, het is mooi studiemateriaal, maar het komt ook binnen omdat je dus eigenlijk de persoon achter het skelet ook leert kennen.
0: Oké. Dus dat gaat eigenlijk best wel heel ver.
1: Ja, we zijn van alleen maar leuk alpaca's zachtjes aan toch echt steeds meer naar echt educatief centrum aan het veranderen.
0: Jeetje, want zo hebben jullie ook... Ja, ik vlieg er maar even doorheen. We gaan straks nog even de website noemen. Ja, want zou je het leuk vinden om naar Zeeland te gaan en daar iets te gaan doen? Dan kom je op de website en dan via plan je bezoek kun je alles vinden wat te doen. We moeten nu toch een beetje zo erdoorheen. Maar er is ook een rescue tour. En dat vind ik ook wel bijzonder. Het gaat over verhalen achter de opvang en het herstel. Kun je daar nog heel kort iets even over vertellen?
1: Ja, bij de rescue tour staan eigenlijk elke keer een paar andere alpaca's centraal. Dus we laten mensen kort zien van zo komen dieren bij ons binnen. Dit is een beetje de globale stappen die elk dier doorloopt. Ja. En dan gaan we dus de weide in en er komen altijd verschillende dieren naar ons toe waarvan we dus het verhaal uitlichten. En mensen meenemen in de reis die het dier heeft gemaakt vanaf het moment dat het bij ons binnenkwam tot op dat moment.
0: Ja.
1: En dat geeft dus echt een kijkje achter de schermen van wat komt er allemaal bij kijken om een alpaca die eigenlijk heel lang te weinig eten heeft gehad en op sterven na dood is, daardoor weer op gewicht te krijgen.
0: Ja, ja, dat is dat als je een dier eenmaal te dik hebt, is het heel lastig om hem af te laten vallen. Maar een te mager dier, tenminste dat is mijn ervaring, dat valt ook niet mee om die weer op gewicht te krijgen.
1: Nee, en dan is de spijsvertering van een alpaca ook nog bijzonder.
0: Ja.
1: Dus ze mogen nooit te veel in één keer aankomen, want dat kan het maagse en darmstelsel niet volgen. Dus we moeten dan constant monitoren wat is de opname van voeding, wat doet dat met het gewicht en kan het dus vermeerderd worden of nog niet.
0: Nou, prachtig. Nog even, jij gaat ook met ze op stap en... Dat is iets wat je ziet met honden. Hè? Mensen met honden die naar dementerende gaan. Ik zie altijd een paard op internet voorbij komen. Die gaat door het ziekenhuis voor stervende mensen. Maar jij hebt op een of andere manier bedacht dat je met je alpaca's naar ouderen, gehandicapten en hospices gaat. Heb je dat zelf bedacht of is dat ontstaan?
1: Ja, dat is ook een beetje in coronatijd ontstaan, omdat de ouderen toen zo opgesloten zaten. En eigenlijk de gehandicapten ook. En toen zei iemand niet van, kan je niet eens een keer langs het raam voorbij lopen, want dat brengt zoveel vreugde voor de mensen. Dus in coronatijd hebben we bij ons in de buurt heel veel verzorgingshuizen en instellingen gewoon bezocht door rondjes buiten door de tuin te lopen.
0: Ja, geweldig.
1: En eigenlijk zijn we daar na coronatijd mee doorgegaan dat we dan op de binnenplaats komen, in de tuin, en dat mensen dan dus de dieren ontmoeten. En goed, in een hospice hebben we iemand ontmoet en die wilde graag nog naar de dierentuin, maar dat ging niet meer. En die was zo dankbaar, want nu kwam de dierentuin bij haar.
0: Ja.
1: En het maakte niet uit dat het dan alleen maar alpaca's zijn. En die zijn natuurlijk niet zo bijzonder als een giraf of een neushoorn. Maar gewoon het feit van het is toch een niet helemaal dagelijks dier in een helemaal niet dagelijkse setting.
0: Ja,
1: ja, dat soort ontmoetingen, dat is ontzettend mooi.
0: Ja, prachtig. Fantastisch. We hebben denk ik geen tijd meer voor nog een liedje, Rob. Hè? Nee, ik had nog zo graag Nana Mouskouri voor je willen draaien. Maar ik denk dat het nu ook even heel belangrijk is dat we wat gaan roepen. Want jij doet dit. Nou, ik ga het nog even zeggen. De max zit op 90 alpaca's. En voor de gemiddelde Nederlander die één hond heeft. Nou, ga maar even rekenen hoeveel meer je dan doet de hele dag. Er is natuurlijk een beetje hulp nodig om dit te kunnen doen. Ten eerste, de dieren hebben natuurlijk eten nodig. Maar goed, er is natuurlijk veel meer. Wat zijn de zaken waarmee de luisteraar jullie kan helpen? Kan je ook een dier adopteren trouwens?
1: Ja, zeker. Mensen kunnen dieren adopteren. Mensen kunnen financieel ondersteunen.
0: Ja.
1: Financiële ondersteuning kan van een heel klein bedrag tot grote bedragen. En echt elke euro maakt verschil. We worden niet ondersteund door de overheid. Dus het komt echt allemaal uit eigen inspanningen. Wat ons waanzinnig veel helpt, is als mensen ons bezoeken. Maar dan niet voor de perfecte Instagram-foto, maar echt om dat stukje kennismaking met de dieren, het delen van positieve ervaringen met de dieren. Want daar zijn ze het meest bij geholpen. Vrijwilligers die kunnen helpen aanpakken. En dat kan op een bepaald project zijn wat er af en toe is. Of 12 keer per jaar met mestonderzoek. Mensen die in de buurt wonen, soms wat frequenter. Gewoon met weiden schoonmaken, stallen uitmesten, dat soort dingen.
0: Je mag achter de kassa zitten, heb ik begrepen. Daar zoeken jullie ook nog een vrijwilliger voor.
1: Ja.
0: En wat tegenwoordig natuurlijk ook kan, is dat je het via de notaris kan nalaten. En dat kan bij jullie ook.
1: Klopt, dat kan ook.
0: Maar wil jij nog één keer de website noemen?
1: AlpacaRescueNederland.nl.
0: Nou, ik wil jou danken. Ik wil nog wel een uur met je doorpraten, maar ik denk dat we het hierbij moeten laten. De klok die tikt. En ik denk en hoop dat we het goed neer hebben kunnen zetten. Ben je er nog?
1: Zeker, hartstikke leuk.
0: Goed. Graag gedaan. Ik wens je een hele fijne avond en heel veel succes met alles wat je doet.
1: Dank je wel. En als het de podcast is, stuur je dan de links door. Dan kunnen we het met iedereen delen.
0: Jazeker, dat komt helemaal goed.
1: Super, dank je wel.
0: Oké, fijne avond.
1: Fijne avond.
0: Doeg. Dank voor het luisteren. Rob, dank je wel voor de techniek. En volgende week zijn we er weer. Fijne avond.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen op de rivieren. De waterstand is zo laag geworden dat de meeste meetvaartuigen van Rijkswaterstaat daar niet meer kunnen varen. Op sommige plekken staat minder dan 1,25 meter water. Op de IJssel, de Nederrijn en delen van de Waal zijn schippers nu op zichzelf aangewezen. Het is onduidelijk wanneer het waterpeil weer zal stijgen. Daarvoor is veel regen nodig in Duitsland. De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen. Zoals de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta afgelopen zomer. Ze willen in zo'n geval niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen, maar de migranten direct terug kunnen sturen. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Een Utrechtse student hoeft niet meer de cel in voor de verkrachting van twee studentes. Bovenop de 7 maanden die hij al heeft vastgezeten, heeft hij in hoger beroep alleen een voorwaardelijke straf gekregen. Het gerechtshof weegt mee dat in beide gevallen de vrouw aanvankelijk instemde met de seks, maar dat de student doorging toen het slachtoffer wilde stoppen. De Franse scholierenprotesten lijken over te waaien naar België. In de stad Luik demonstreerden vanochtend honderden scholieren tegen bezuinigingen in het onderwijs. Het protest liep uit op vernielingen van onder meer auto's en een supermarkt. De Belgische politie heeft 6 mensen opgepakt. In Frankrijk zijn veel scholen geblokkeerd en ook daar is sprake van vernielingen en geweld. Studenten hebben zich bij het scholierenprotest aangesloten en hebben tientallen universiteiten geblokkeerd. Het weer. Steeds meer ruimte voor de zon. Het is een graad of 20. Vannacht kan het mistig worden. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen zonnig, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
3: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp, vlakbij de grens met Tibet, waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Er wordt nog één persoon vermist. Het nieuws dat er overheidstoezicht op makelaars komt, wordt over het algemeen positief ontvangen. De vereniging Eigen Huis is blij dat de problemen van huizenkopers worden erkend en dat het koopproces doorzichtiger wordt. Makelaarsvereniging Vastgoed Nederland juicht toe dat er een beroepsregister komt. Daardoor kan een malafide makelaar definitief uit zijn beroep worden gezet. Ook de NVM is daar blij mee, maar wijst erop dat er nog geen opleidingseisen zijn vastgelegd en dat een register dan weinig zekerheid biedt. In de Nations League speelt het Nederlands elftal in Thessaloniki tegen Griekenland. Het belooft een zware wedstrijd te worden. De Grieken staan bovenaan in de pool van Oranje. En in Griekenland is het vertrouwen in de nationale ploeg groot, vertelt sportcommentator Suze van Kleef.
2: De ploeg heeft wat jonge talenten en vooral aanvallende kwaliteiten. Volgens de bondscoach Xavi zijn ze zelfs in de beste vorm sinds jaren. Nou ja, die goede prestaties die zorgen voor heel veel enthousiasme in Griekenland. Dus het zal inderdaad wel een mooi sfeertje zijn vanavond in het stadion.
1: Verdediger Jan-Paul van Hekken verliet gisteren geblesseerd het trainingsveld. Hij komt vanavond niet in actie. De wedstrijd begint om 9:15. Een shirt van basketballer Michael Jordan heeft op een veiling 10,9 miljoen euro opgeleverd. Jordan droeg het shirt in 1998 in de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls. Alleen het shirt van honkballer Babe Ruth bracht in 2019 meer op, 21,5 miljoen euro. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Koelt af naar 8 graden, ook morgenochtend mist. Later meer zon, maar ook wolken en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor al uw home elektro is er maar één adres. Roosendaal Home Elektro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuisbezorgd. Roosendaal Home Elektro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

We zijn er weer. Na drie heerlijke weken vakantie in het zonnige Frankrijk. In ieder geval zijn de koffers alweer helemaal lekker uitgepakt nu. En de batterijen weer helemaal opgeladen. En we zijn dolblij om terug te zijn bij de gezelligste zender van de Veluwe. En natuurlijk ook ver daar buiten. Om de Franse vakantie-vibe nog heel even vast te houden, gingen we terug naar het jaar van 1983. Een absolute evergreen van eigen bodem. Speciaal voor iedereen die de zomer nog niet wil loslaten. Jullie horen hier de Shores met Come On, Ça Va. Goedenavond, welkom bij Hollandse Passie. Mijn naam is Leo Helleman en het komende uur neem ik je mee langs de mooiste nummers van eigen bodem en natuurlijk van opkomende talenten. Alles komt weer voorbij vanavond. We blijven hier bij Hollandse Passie nog heel even in die heerlijke Franse vakantiestemming hangen. En hoe kan het nou beter dan met een splinternieuwe klapper van eigen bodem met een Frans tintje?

30 jaar geleden scoorde hij er al een gigantische hit mee. Maar nu bundelt hij zijn krachten samen met het Frans-Nederlandse poptalent van dit moment, Lisa Rosé. Bij Hollandse Passie hoor je natuurlijk de nieuwe single van Gordon en Lisa met Omdat ik zo van je hou.

graag te horen. Waar in ieder geval Gordon en Lisa Rosé met hun geweldige Frans-Nederlandse duet Omdat ik zo van je hou. Wat een heerlijke manier om die vakantiesfeer nog heel even vast te houden. Maar ja, aan al het mooie vakanties en avonturen komen natuurlijk een eind. En soms is het ook gewoon tijd om weer jezelf te kiezen en vooruit te kijken. En wie kan dat gevoel nou beter verwoorden dan het allernieuwste talent in de Nederlandse muziekwereld? Ze is pas 13 jaar oud. Komt uit Borne, Overijssel is dat. En maakt vandaag haar grote debuut hier op Radio 794. En natuurlijk bij Voors Veluwe Zoon. Luister naar de absolute belofte voor de toekomst. Dit is Fien Sabel met haar allereerste single Laat mij maar gaan.

Wat een stem en wat een debuut. Dat was van de 13-jarige Fien Sabel met haar allereerste single Laat mij maar gaan. Onthoud die naam, want dit jonge talent gaan we absoluut nog heel veel horen hier op de radio. Tja, en als je iemand dan hebt laten gaan, kom je degene soms jaren later zomaar weer tegen op straat. Dat brengt ons natuurlijk bij de allernieuwste single van de fantastische achtkoppige formatie uit Alblasserwaard. De nummer is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal over gemiste kansen, keuzes en jeugdherinneringen. In ieder geval, dit zijn Between Rivers and Friends met hun heerlijke nieuwe plaat. Daar ging je voorbij.

Between Rivers and Friends. Met een mooie verhaal over jeugdherinneringen. In daar ging je voorbij. Soms gaat er inderdaad iemand aan je voorbij. Maar soms, ja, heel soms ontmoet je de ware. En laat je elkaar nooit meer los. En dat brengt ons naar een levende legende van de Nederlandse muziek. De inmiddels 82-jarige Vlaardingse zangeres zit nog altijd boordevol energie. En viert volgend jaar een fantastische mijlpaal. Ze is dan maar liefst 60 jaar getrouwd met haar grote liefde Jan. Speciaal voor die gelegenheid brengt ze recht uit het hart een schitterende nieuwe popballad uit die haar direct kippenvel bezorgt. Dit is de geweldige Rita Jung met haar splinternieuwe single Liefde Lezen. Jij

vergaan, maar wordt misschien wat ingetogen. We kunnen van elkaar op aan. Ik lees de liefde.

Rita Jong met haar gloednieuwe ballad Liefde lezen. Wat een mooie eerbetoon aan de liefde. Recht uit het hart van Rita. En ja, als je over de liefde gesproken, dan wat is dan nou eigenlijk dat precies? Het is een vraag waar de onvergetelijke André Hazes destijds al een legendarische klassieker over schreef. De echte Nederlandse Evergreen heeft nu een prachtig nieuw jasje gekregen. Het wordt in ieder geval gezongen door een fantastisch Limburgs duo dat niet alleen achter de microfoon, maar ook in het echte leven de liefde bij elkaar heeft gevonden. Met heel veel gevoel en respect voor het origineel. Maar hier zijn dan Herman en Anita met hun nieuwe single Wat is dan liefde?

uit Limburg. Herman en Anita met hun eigen gevoelige versie van André Hazes klassieker. Wat is dan liefde?

Wat een heerlijke energie. Daar word je toch spontaan vrolijk van. In ieder geval, dat waren Laura Roos en Evert van Huygenvoort met hun knaller Door jouw lach. Van die brede lach op ons gezicht gaan we nu naar een stukje prachtige, vertrouwelijke warmte op die radio. De volgende zangeres heeft haar sporen in de Nederlandse muziekwereld natuurlijk al ruimschoots verdiend. Vroeger met de zusjes De Ro en alweer jaren als succesvolle solist. In ieder geval, ze is terug met een schitterend kenbaar nummer over vriendschap, steun en natuurlijk de onvoorwaardelijke zijn voor elkaar zijn. Afkomstig uit het noorden is hier Janneke De Ro met haar nieuwe single Ik weet dat jij er bent.

Ik, Janneke de Roo met haar prachtige, gevoelige plaats. Ik weet dat jij er bent. Zo fijn, dat warme gevoel van onvoorwaardelijke steun. En dat kunnen we allemaal wel eens een keertje gebruiken. Ja, en in het leven kom je nou eenmaal regelmatig op een belangrijke kruispunten te staan. In ieder geval, ga je links, ga je rechts of hak je de knoop eindelijk eens een keertje door. Dat is nou precies wat Sandra Breda in een heerlijk, vrolijk en energiek jasje heeft gestoken. Vers van de pers, geschreven door Jeffrey Heesen. Bij Hollandse Passie is hier Sander Kwartens met zijn nieuwe single Kiezen of Delen.

heerlijk hoor. De knopen zijn doorgehakt met Sander Kwarten. Met zijn knaller kiezen of delen. Lekker vlot. Precies zoals je dat van ons gewend bent. En kiezen hoef je hier gelukkig niet. Want we delen alleen maar de allerbeste muziek bij Hollandse Passie. Live via de zenders waar je je echt thuis voelt. Radio 794. En natuurlijk ook bij Force Veluwezoon. We gaan de liefde weer eens even centraal zetten. Met een absolute gouden combinatie. Twee topartiesten van eigen bodem hebben de stemmen samengevoegd. Voor een prachtige, warm en herkenbaar duet. Dat je direct een goed gevoel geeft. Hier zijn Jaman en Els Bakker met hun geweldige single. De sleutel van mijn hart.

wat een gouden combinatie. In ieder geval je man en Else Bakker. Met het prachtige De Sleutel van Mijn Hart. De liefde spatte werkelijk uit de radio. Hier bij Hollandse Passie van De Sleutel van het Hart. Gaan we nu naar een stem die rechtstreeks de ziel raakt van iedereen. Op 23 september 2026 was het alweer precies 22 jaar geleden dat we de grootste volkszanger die Nederland ooit gekend heeft moesten missen. In ieder geval André Hazes. Johan van der Meer schreef als eerbetoon een diepgaand prachtig nummer waarin hij beschrijft hoe de legende nog altijd voortleeft in de harten van miljoenen mensen. Zet de radio gerust op standje burenruzie, want hier is Johan van der Meer met zijn indrukwekkende nummer Echo van André.

Kippenvel tot op het bord. Wat een prachtig en respectvol eerbetoon van Johan van der Meer met echo van André. De legende van Hazes leeft voort en dat is wel weer duidelijk te merken. Maar we gaan de emotie direct omruilen voor een gigantisch feestje. Want we hebben hier een absolute primeur voor je klaar liggen. Wat gebeurt er als je de koning van het levenslied samenbrengt met een van de beste popschrijvers van dit moment en de vetste Latin House DJ van het land? Ja, juist. Dan krijg je een ultieme partytrack van 2026. De legendarische nummer 1 uit het jaar 2003 is compleet uit elkaar getrokken en voorzien van een moddervette moderne beat. Niemand blijft meer stil zitten. Want hier zijn ze, Frans Bauer, Billy Dans en Avro Bros met Heb je even voor mij.

Ja, de speakers hebben hier flink zijn trillen bij Hollandse Passie. Live op jouw radio 7R4. En natuurlijk bij Voors, Veluwe Zoon. Frans Bauer, Billy Dans en Avro Bros. Met de 2026 versie van Heb je even voor mij. Want na zo'n geweldig feestje, of als je net als wij teruggekomen bent van een heerlijke vakantie, of valt hij soms zomaar ineens dat warme gevoel dat we allemaal wel eens kennen. In ieder geval, de volkszanger Robert Pater heeft dat gevoel gevangen in een schitterende nieuwe single. Met een heerlijke ritme. Luister naar de nieuwste plaat van hem. Hier is Robert Pater. Met Soms heb ik heimwee.

week hoor. De kenmerkende sound van Robert Pater met zijn prachtige single Soms heb ik heimwee. Ja, in ieder geval, met die hele mooie klanken zijn we bijna aan het einde gekomen van deze uitzending van Hollandse Passie. Wat was het heerlijk om na 3 weken vakantie weer terug te zijn achter de microfoon bij Radio 794 en Fors Veluwezoon. Ja, hij moest toch wel weer even wennen hoor. Even weer in de studio. De warmte zit nog van Frankrijk, zit er in mijn lichaam. Maar we hebben hier ook afgelopen dagen ook lekkere temperaturen gehad. In ieder geval, mijn naam is Leo de Man. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren en voor alle gezelligheid. Blijf je natuurlijk nog lekker hangen hier bij Radio 794. Want dan krijg je na de klok van 8 uur staat Free Nieuwhuis voor jullie klaar met de tweesprong. Maar voordat ik de studio ga verlaten, heb ik natuurlijk nog een absolute uitsmijter voor jullie klaarstaan. Een heerlijke moderne track van een geweldige jong talent uit Tiel. We gaan er een stijl uit en ik zeg geniet vanavond en blijf genieten van de muziek. Want muziek is emotie, muziek is passie, natuurlijk Hollands passie. We gaan eruit met Hard to Go van Diamond. Heb ik het goed? In ieder geval, ik zou zeggen tot volgende week en bye bye.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Britse politie heeft nog een man opgepakt voor het voorbereiden van een terreuraanslag op een luchtmachtbasis. De Brits-Iraanse man van 27 werd aangehouden in Londen, zegt de politie. Ook werden twee panden doorzocht. Afgelopen zondag werden al vijf andere jonge mannen opgepakt in de buurt van dezelfde basis bij Fairford. Zij werden maandag op borgtocht vrijgelaten. Op de vliegbasis zijn niet alleen Britse militairen aanwezig, maar ook Amerikaanse militairen. In Oekraïne is een school getroffen door Russische drones. Niemand raakte gewond. De 100 leerlingen en ongeveer 60 medewerkers zaten in een schuilkelder. De school in Kiev raakte beschadigd en er ontstond een brand. Maar volgens de directeur konden de lessen doorgaan. Ook een belangrijke brug in Kiev werd getroffen door drones, maar is niet ernstig beschadigd. Het nieuws dat er overheidstoezicht komt op makelaars wordt over het algemeen positief ontvangen. Zo juicht makelaarsvereniging Vastgoed Nederland het toe dat er een beroepsregister komt waarin mensen kunnen zien wie zich aan de regels houden. Volgens deze makelaar zijn de strengere regels een goed idee.
2: We zien zeker vanuit makelaars van buiten de regio dat er nog wel eens gevraagd wordt van wat voor biedingen worden er gedaan en welk bod moet ik uitbrengen om een winnend bod te kunnen doen voor mijn klant.
3: En dat kan natuurlijk eigenlijk niet.
2: Nee, dat is niet de bedoeling. Daar is de regelgeving vrij duidelijk over.
1: De Noorse stervoetballer Erling Haaland heeft luchtvaartmaatschappij Norwegian Air Shuttle voor de rechter gedaagd. Het bedrijf maakte tijdens het WK reclame op sociale media met een bewerkte foto van een vliegtuig met Haalands kenmerkende paardenstaart. We hebben er nog nooit zo Noors uitgezien, stond erbij. Haaland, die zijn haar inmiddels heeft afgeknipt, kon er niet om lachen. Volgens zijn advocaat heeft het bedrijf ongeoorloofd gebruik gemaakt van zijn uiterlijke kenmerken. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist. Later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

deze week de liedjes weer twee aan twee gedraaid in de tweesprong.

0: Live vanuit de studio van RTV 794 is dit De Tweesprong. Het programma op de donderdagavond waar liedjes helemaal gedraaid worden van begin tot eind. Deze week is er een speciale uitzending, want dit is de 1100ste aflevering. En ik heb luisteraars gevraagd naar hun leukste guilty pleasure, foute nummer of hoe je het ook maar noemen wil. En daar kwamen erg veel leuke inzendingen voor binnen. Dus geniet het komende uur van de meest bijzondere platen en ga uit je dak. En wie heb ik bij mij in de studio? Ze is niet alleen chauffeur vanavond, maar ook...
1: presentatrice.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja, leuk. Gezellig weer een keer dat ik weer een keer mee ben.
0: Ja, en voor vanavond had je ook een liedje uitgezocht.
1: Ja, klopt. En daar gaan we ook gelijk mee beginnen. Mijn guilty pleasure is iets vanuit mijn jeugd. Ik luisterde in mijn jeugd namelijk echt heel veel naar K3.
0: Ah joh.
1: Ja, echt. Ik kende alle dansjes. Ik kon alle nummers meezingen. Ik ben ook bij concerten geweest. En ik heb ook één keer de echt OG K3 mogen ontmoeten. En met ze op de foto geweest.
0: Ja.
1: Dat was ook echt heel erg leuk. Dus ik heb echt wel leuke, speciale herinneringen aan K3. En heel stiekem, of nou, stiekem. Ik vind het eigenlijk nog steeds heel leuk om naar K3 te luisteren. Ik ga er nog steeds wel heel goed op.
0: En hoe heet de originele K3?
1: Christel, Karen en Kathleen.
0: Ja, en wat voor liedje heb je uitgezocht voor vanavond?
1: Nou, een liedje waar ik dus vroeger echt heel veel op danste, namelijk Kuma Hey.

0: Nou, dat was mijn guilty pleasure van K3 met Kuma Hey.
1: Ja, en via de app kregen we al binnen een goed begin.
0: Ja, nou, dat is toch wel fijn om te horen.
1: Ja, leuk, hè?
0: Ja, ja, ik wel.
1: En waarom? Nou, vandaag is de 1100ste aflevering van de Tweesprong. En hebben we luisteraars gevraagd naar hun favoriete, ja, guilty pleasure, foute liedje of wat dan ook. En er kwamen veel reacties op binnen, onder andere van René op Dijn. De eerste luisteraar die een nummer indiende voor deze aflevering van de Tweesprong. Vanavond is hij ook aanwezig in de studio met zijn vrouw. Maar hij hoefde niet voor de microfoon. Dus ik ga gewoon wat hij mij gestuurd heeft aan tekst, ga ik gewoon voorop zeggen. Baby, Do You Wanna Bump is door de Duitse platenproducer Frank Varian opgenomen onder het pseudoniem Boney M. Het nummer is gebaseerd op El Capone, een lied van Prince Buster's All Stars uit de jaren 60. Do you

Frank Varian schrijft het nummer Baby Do You Wanna Bump onder de naam Zambi, waarbij hij zelf alle vocalen, zowel de diepe lage voorgrondzang als de meer vrouwelijke achtergrondzang, voor zijn rekening neemt. De track is de eerste single van Boney M en door het succes ervan moest Frank Varian voor optredens een echte groep formeren rondom het studioproject. Ja, en dat werden dus een aantal zangeressen en Bobby Farrell. En dat was uitgekozen door René op Dijn, vanavond in de studio aanwezig samen met Daniela. En leuk dat bij deze speciale aflevering toch ook nog gasten aanwezig zijn, net als Anne Fleur. Ook Jan Bonthuis heeft een nummer ingestuurd en volgens hem zijn er geen guilty pleasures of foute muziek. Hij geeft aan dat het meer liedjes zijn die in de categorie oorwurm vallen. En zijn bijdrage is het nummer Glad to Know You van Gitty Grant.

Kitty Grant met Glad to Know You, een nummer uitgevoerd door Chess Jenkel en geschreven door diezelfde Chess Jenkel en Ian Dury. En dit is voor Kitty Grant haar enige hit in Nederland. De volgende groep is aangedragen door Germa Nieuwenhuis en bestaat uit Thomas Anders en Dieter Bolen. Laatstgenoemde is ook het brein achter het ontstaan van de band. In videoclips en tijdens tv-optredens is hij op de achtergrond te zien op gitaar en ook doet hij alsof hij meezingt tijdens het refrein. Ik heb het over Modern Talking en je gaat horen You Can Win If You Want.

Kort voordat Modern Talking ontstaat, is Dieter Bohlen geïnspireerd geraakt door de Italo Disco. Een van de eerste volledig elektronische muziekstijlen en op dat moment een populaire stroming in de muziek. Hierdoor zijn veel nummers van Modern Talking ook geproduceerd in die stijl. Ja, en dit was You Can Win If You Want van diezelfde Modern Talking, ingediend door Germa Nieuwenhuis. Voor Martin Orton is de keuze wat lastiger geweest, omdat hij dit keer geen rock- of metalband à la Metallica of Judas Priest kon uitzoeken. Hij heeft een groep uitgezocht die een behoorlijk teeny bopperband imago heeft en een rocknummer uitbracht die wereldwijd een hit is geworden. The Osmonds met Crazy Horses.

De bijdrage van Martin Orten aan de 1100ste aflevering van de Tweesprong. De Osmond Brothers met Crazy Horses. Kandia Kamalasvaram groeit op in Kuala Lumpur. En op 19-jarige leeftijd verhuisde hij in 1953 naar Adelaide. In deze Australische stad maakt hij kennis met zowel de popmuziek als de klassieke muziek. Hij wordt geïnspireerd door artiesten zoals Nat King Cole. Zijn carrière begint in Australië in 1969 als hij onder de artiestennaam Kamal zijn eerste single Sound of Goodbye naar de top van de Australische hitlijst stijgt. In 1975 breekt hij in Nederland door dankzij The Elephant Song. En degene die ingediend heeft, Dita Nieuwenhuis, die had ik zojuist nog aan de telefoon. Tell me.

Jellevens Song van Kamaal is te horen als muzikale finale in een tv-documentaire over het Wereld Natuurfonds. De muziek van Hans van Hemert wordt van tekst voorzien door Gregor Frenkel Frank. Oorspronkelijk wordt Frank Sinatra gevraagd het nummer te zingen, maar deze wijst het af. De tekst gaat over een olifant die mensen wil waarschuwen om te stoppen met het doden van dieren en dat mens en dier moeten samenwerken, zodat we samen kunnen overleven. Dus ja, zo gaat dat ook met guilty pleasures of foute muziek of gewoon nummers die je erg mooi vindt en waar je goede herinneringen aan hebt. En de tweesprong gaat vanavond de hele wereld over met de liedjes. Het volgende chanson komt uit Duitsland en is ingediend door Hendrik Alkema. Pieter Maffay is in Roemenië geboren zanger en zijn carrière begint in 1969 met de single Doe.

Doe van Pieter Maffay wordt in 1970 een groot succes en is een van de grootste hits uit de jaren 70. Nummer staat 28 weken in de Duitse hitparade. In 1971 wordt het opnieuw uitgebracht en staat het lied 5 weken op plek 1 in de Nederlandse hitlijsten. En het volgende nummer van vanavond komt van een luisteraar uit Meppel. En omdat de Rolling Stones geen foute muziek maken, is gekozen voor The Rubettes, een Britse glamrock en teenybopper popgroep. Ze treden op in teddybroeken, oversized jasjes en petten en alles in het wit en pastelkleuren. Hun eerste hit is meteen hun grootste, namelijk Sugar Baby Love, een nummer 1 hit in de zomer van 1974.

bekendste zanger van de Rubettes is natuurlijk Paul Da Vinci, beroemd om zijn falsetstem. Hij vertrekt echter voordat het door hem ingezongen Sugar Baby Love een hit is. Hij wil een solo carrière opzetten. Ja, we zijn al mooi richting het eind van het programma en ik heb er natuurlijk zelf ook nog één uitgezocht. Sanne Charlotte Carlsson is een Deense zangeres die bekend is geworden door het Eurodance nummer Saturday Night, uitgebracht onder de artiestennaam Wakefield. Deze single is in 1994 een grote zomerhit. En zij is de eerste debutant die nieuw binnenkomt op de eerste plaats van de officiële Britse charts. In Nederland is de hoogste notering plek 7.

Wakefield met Saturday Night. En tegenwoordig is de muziek van dit nummer veel te horen in een reclame op radio en tv van de grootste supermarktketen van Nederland.

0: lekkerste hapje. Corrie, dat ben jij.
1: Wauw. Klinkt als weekend. La la la la.
2: Ja, nou, dit was natuurlijk wel heel erg fout, maar goed. Wel leuk om even tussendoor te laten horen. We hebben nog tijd voor één of twee liedjes. Ga ik gewoon even kijken. Ik begin gewoon met het onderdeel terug in de top 40 en dan zie ik wel hoeveel tijd we nog hebben. 4 jaar geleden, in 2021, stonden er in de top 40 liedjes die tegenwoordig door kunnen gaan als Guilty Pleasure. De top 3 van die week is als volgt. Op 3 blijven staan Chris Cross, Amsterdam, Shaggy en Connor Maynard met Early in the Morning. Gezakt van 1 naar 2, Olivia Rodrigo en Good For You. En gestegen van 2 naar 1, Ed Sheeran met Bad Habits. Stay is een nummer van de Australische rapper en zanger The Kid LAROI en de Canadese zanger Justin Bieber. In de aanloop naar de release kondigen beide zangers het nummer meerdere keren aan op hun social media accounts, door fragmenten te plaatsen en de teksten vrij te geven. The Kid LAROI heeft twijfels over het uitbrengen van het nummer, maar door de grote aandacht van de fans verschijnt het nummer toch. En op 17 juli 2021 komt het nu binnen op plek 9 in de top 40. Daarvoor ga ik draaien DJ Marshmello en de band Jonas Brothers. En dat nummer heet Leave Before You Love Me.

0: Justin Bieber en de Kid Laroi met Stay en daarvoor Marsh, DJ Marshmallow en de band Jonas Brothers. In dat nummer zijn stukjes te horen van Can't Smile Without You, uitgevoerd door onder andere Barry Manilow en The Carpenters en Last Christmas van Wham. De samenwerking wordt in verschillende landen een hit en in de top 40 van 17 juli 2021 stijgt het nummer van 24 naar 22. Ja, en daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze feestelijke 1100ste aflevering van De Tweesprong. Iedereen bedankt voor zijn of haar bijdrage aan dit programma door het insturen van een heel erg leuk guilty pleasure nummer of fout muziek of hoe je het ook maar noemen wilt. Oorworm of liedje met goede herinnering, maakt niet uit. In de studio was het ook heel erg gezellig met telefoontjes, appjes, René en Daniella. En natuurlijk mijn chauffeur Anne Fleur, die ook een nummer bijgedragen had. Wat vond jij?
1: Ik vond het ook leuk.
0: Ja?
1: Ja, ik vond het gezellig.
0: Mooi zo, gelukkig. Ga je nou eens een keer weer mee?
1: Ja, is goed.
0: Ja? Oké,
1: ja.
0: Mooi. Voor nu zeg ik bedankt voor het luisteren, goed weekend en graag tot de volgende week. Dag.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen de kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis. Zij zijn op borgtocht vrijgelaten. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp vlak bij de grens met Tibet waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Zondag waren al 2 lichamen geborgen en nu staat het dodental dus op 15. Er zijn geen overlevenden gevonden en er wordt nog 1 persoon vermist. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen in de rivieren. Rijkswaterstaat kan minder vaak informatie doorgeven over het waterpeil.
2: Nou, onze patrouillevaartuigen hebben een diepte van 1,25 meter nodig om die metingen uit te kunnen voeren. En zowel in de Waal als in het IJssel en een aantal andere plekken is de waterstand lager. Dus kunnen we dat niet meer meten op die manier.
1: De branchevereniging voor de binnenvaart vindt het zorgelijk dat schippers nu op zichzelf zijn aangewezen. Het is onduidelijk wanneer het waterpeil weer zal stijgen. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mistig. Later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor al uw home electro is er maar 1 adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

Hallo, dit is het tweede jaar dat een uur lang te horen is op deze zender. En de formule blijft hetzelfde. Ik draai liedjes die allemaal langer dan 5 minuten duren. Wat je hoort is namelijk niet de standaard radioversie. Van bekende en minder bekende nummers laat ik een langere uitvoering horen. Disco, soul, funk, dance en alles wat er maar een beetje bij past. Mijn naam is Vreen Nieuwenhuis. Geniet van een uur lang de mooiste en leukste lange versies. En we beginnen vanavond met The Mac Band. En dat is een Amerikaanse R&B-groep uit Flint, Michigan, die opgericht is door 4 broers. Het eerste album, The Mac Band featuring the Mac Campbell Brothers, bevat tracks die geproduceerd zijn door Babyface en leden van Atlantic Star.

Je hoorde de extended version van Stillmate van The Mac Band en de McCampbell Brothers. Roses Are Red was hun grootste hit en bereikte de nummer 1 positie in de Amerikaanse R&B hitlijsten. Andere singles deden het niet zo goed. En we gaan verder met de 70s. Janice Ian, geboren als Janice Eddie Fink, is een Amerikaanse singer-songwriter en auteur. Op 14-jarige leeftijd debuteert zij met een zelfgeschreven liedje, Society's Child, dat haar in de Verenigde Staten van 1966 meteen nationaal bekend maakt.

Haar carrière krijgt verder vorm als zij het album Between the Lines uitbrengt met erop de single At 17. Andere bekende nummers zijn Jesse on the Other Side of the Sun, Stars en Fly Too High. En dat nummer kon je zojuist horen in een uur lang. In 40 jaar terug gaan we naar de top 40 van 7 november 1981. De Boys Town Gang is een discogroep uit de jaren 80 van de 20e eeuw die erin slaagt om nog enkele jaren na de hoogtijdagen van de disco enkele grote discohits te scoren. Met het nummer Ain't No Mountain High Enough, Remember Me gaan ze op 7 november 1981 in de vijfde week notering van plek 12 naar plek 10.

De Boystown Gang met Ain't No Mountain High Enough, Remember Me. De groep werd wel de Village People van de jaren 80 genoemd. De grootste hit van hun is het nummer Can't Take My Eyes Off of You uit 1982, dat in Nederland in mei van het jaar nummer 1 positie behaalt. De Ben Liebrand mix deze week is van Jean-Marc Cerrone en hij is een discoartiest, drummer, componist en producer. Samen met Giorgio Moroder behoort hij tot de belangrijkste pioniers van de ritmische en elektronische disco in Europa.

Het succes van de Collector is een hoogtepunt in Sarone's carrière en is het geschikte moment om een rustpauze in te lassen na 10 jaar non-stop albums uitbrengen. Sarone laat 5 jaar niets van zich horen. In 1990 verschijnt uiteindelijk een eerste compilatie. Hij werkt ook aan de soundtrack voor Dancing Machine uit 1990, een film met Alain Delon en Patrick Dupont. En je hoorde van Sarone het nummer I Want Love en dat was de Ben Librand 12-inch remix. Brother Beyond is een Britse boyband die succes heeft in het poprock genre in de late jaren 80. Hun eerste singles, uitgebracht tussen 1986 en 1988, zijn kleine successen in de Engelse hitlijsten.

Als de componisten en producers Mike Stock, Matt Aitken en Pete Waterman, ook wel bekend als Stock, Aitken en Waterman, hun diensten aanbieden om te veilen voor het goede doel, winnen Brother Beyond en platenmaatschappij EMI dit. Het eerste nummer ontstaan uit deze sessie is de hit The Harder I Try. Five Star bestaat uit 5 broers en zussen en wordt opgericht door hun vader Buster Pearson, een vroegere muzikant van Wilson Pickett. Pearson trad ook op als een manager en brengt het materiaal van de groep uit bij zijn eigen label Tent Records. Als veronderstelde Britse versie van de Jacksons had Five Star veel hits in de Britse charts, waarbij de grootste successen in 1986 worden bereikt. Shake, shake, shake, shake, shake. Come on.

En je hoorde het nummer Another Weekend van Five Star. In 1988 denkt de groep dat ze de sound die hun roem heeft gebracht hebben vervolmaakt en wijzigen ze de richting naar een meer volwassen disco-rock-dance-sound. MC Hammer, pseudoniem van Stanley Kirk Burrell, is een Amerikaanse rapper. In 1987 verschijnt zijn eerste rapalbum dat bij een kleine lokale platenmaatschappij wordt uitgebracht. Dit album verkoopt MC Hammer persoonlijk vanuit zijn eigen auto en in kleine platenzaken in de binnenstad van Oakland.

sinning is when I ask the Lord.

MC Hammer en de Slam the Hammer mix van Prey. In totaal worden er enkele tienduizenden exemplaren van zijn debuutalbum verkocht. En dit relatieve succes bezorgt MC Hammer een groot contract bij platenmaatschappij Capitol. En dit is alweer de laatste lange versie van dit programma. De volgende keer een nieuwe aflevering met veel dance classics uit de jaren 70 en 80. Tot dan!

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meta. Dat zegt het bedrijf tegen het ANP. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. De advocaten van het bedrijf hebben daarover een brief gestuurd naar Berlijn. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen de kosten uit de hand. Dame stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. Bij een Russische droneaanval in Kiev is een school geraakt. Op dat moment zaten meer dan 100 leerlingen en 60 medewerkers in een schuilkelder, zegt de politie. Bij de aanval raakte niemand gewond. Wel ontstond er een brand. Ook een belangrijke brug over de rivier de Dnieper werd getroffen. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. De advocaat haalt uit naar het gevangenissysteem.
2: The state of Tennessee has shown us again that they are not capable of carrying out an execution consistent with basic human dignity. Last night was not just inefficient, it was cruel and it was torturous.
1: Er is een onderzoek geopend naar de mislukte executie. Voorlopig zijn andere executies in Tennessee opgeschort. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mistig. Later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Europese Commissie is geïrriteerd over opmerkingen van minister Van Weel van Justitie en Veiligheid. Die zei vanochtend dat de commissie betalingen aan Sierra Leone heeft stopgezet, omdat dat land niet meewerkt aan het uitleveren van de drugscrimineel Bolle Jos. Volgens de Europese Commissie is dat niet de reden, maar heeft Sierra Leone administratieve fouten gemaakt. Jos L. heeft nauwe banden met de machthebbers van Sierra Leone, onder wie de president. Het land houdt hem al langer de hand boven het hoofd en daarom wil Van Weel dat de commissie daar iets tegen doet. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. De advocaten van het bedrijf hebben daarover een brief gestuurd naar Berlijn. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis en zijn op borgtocht vrijgelaten. In de Nations League heeft Nederland vanavond gelijk gespeeld tegen Griekenland. In Thessaloniki werd het 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. Dan het weer, vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist, later meer zon, maar ook bewolking. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS-journaal. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Hij raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens het LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd. Maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Ze was toen 18 jaar. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie. En voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. In de Nations League heeft Oranje vanavond gelijk gespeeld tegen Griekenland. In Thessaloniki werd het 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. En de makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Dat heeft presentator Herman van der Zandt gezegd voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Van der Zandt omschreef Cornelissen als vrolijk en vriendelijk, spitsvondig en slim. Dit seizoen van De Slimste Mens met Paulien Cornelissen als jurylid was al helemaal opgenomen. In overleg met de familie is besloten deze alsnog uit te zenden. Komende avond volgen daardoor 2 afleveringen, omdat de uitzending van woensdag niet werd uitgezonden, vlak nadat bekend was geworden dat Cornelissen was overleden. Het weer, het is droog met weinig wind. Het is een graad of 10 vannacht. In de ochtend zon. 'S Middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

up on me.

0: Ether.
1: In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
2: Citi Dijkers met het NOS-journaal. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. Hij wordt de komende tijd daar verzorgd en behandeld in het LUMC. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens de LUMC lopen andere patiënten en bezoekers daardoor geen gevaar. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meta, zegt het bedrijf. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. En bondscoach Xavi Hernandez heeft excuses aangeboden voor de eerste helft van de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. Die was volgens hem zo slecht en zijn fout als trainer. Oranje kwam al in het begin van de wedstrijd op een 2-0 achterstand. Pas na rust wisten Van Dijk en Reinders nog te scoren en eindigde de wedstrijd tegen Griekenland in een 2-2 gelijkspel. Zondag speelt Nederland tegen Servië. Die moeten we wel winnen, vindt de bondscoach. Het weer droog en helder met weinig wind en het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Sidi Dijkers met het NOS-journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het katshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuinigingen op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers gaan kijken hoe er in de toekomst alsnog op de uitkeringen bespaard kan worden. Op een bedrijventerrein in Almere is vannacht een grote brand uitgebroken. Op beeld is te zien dat er vlammen uit het bedrijfspand slaan en een grote rookwolk bij vrijkomen. Over de oorzaak is nog niets bekend. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar nog meer delen van het bedrijfsverzamelgebouw in Almere buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met het plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich wel zorgen over de omvang van de nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. En de wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League afgelopen avond is 2 keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. De scheidsrechter legde de wedstrijd in de 20e minuut kort stil nadat tennisballen met erop de Palestijnse vlag op het veld waren gegooid. Later liep nog een man het veld op. Ierland speelt dit weekend tegen Israël en dat was voor actievoerders reden om te protesteren. De wedstrijd tegen Oostenrijk lag niet lang stil. Het werd uiteindelijk 2-2. Het weer, het is droog en helder, met weinig wind en een graad of 10. In de ochtend is er eerst nog zon, maar 's middags zijn er meer wolken. Het blijft dan wel droog en het wordt in de middag ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.